0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een half uur lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. Het Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op. Zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de twee overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Om het af te sluiten, het Veronica Weer van Weer Online. Kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedemorgen, hier is het laatste nieuws van Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Boze reacties op de explosie gisteravond bij het partijbureau van D66 in Den Haag. Politici zeggen dat intimidatie en geweld nooit getolereerd mogen worden in een democratie. En dat zei ook D66-minister Sjoerdsma gisteren bij Pauw en de Wit.
4: Maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet.
3: Er is iemand opgepakt, maar het is nog onduidelijk wat de reden nou is voor die aanslag. Tijdens de knal waren er zo'n 30 jongeren binnen, maar niemand raakte gewond. Meerdere universiteiten zijn gehackt door een hackersbende. Ze hebben sites overgenomen. Op webpagina's was even een bericht van de groep te zien, zo weet BNR. De ontwikkelaar zei eerder nog dat het allemaal veilig was na een eerdere hack van die bende. De Vrije Universiteit heeft nu uit voorzorg alle systemen maar losgekoppeld. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks sneller ongewenst worden verklaard. De minister van Asiel is daarmee bezig, dat schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven hier, dan kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid dat sneuvelde in de Eerste Kamer. Het is nog altijd onrustig in ons land rondom asielzoekers en de komst van opvangcentra ook. Uit Hoorn, Noord-Holland, daarom komen daar camera's in de straat waar een AZC gaat komen. Het cameratoezicht komt na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Dat verliep rustig, maar een eerdere demonstratie liep uit op rellen. Het weer dan nog, de dag begint met zon. Vanmiddag komen er dan stapelwolken bij en het wordt tussen de 16 en de 19 graden.
2: Dankjewel, Marijke.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
10: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
11: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
12: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Daar heb je Huub, van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
18: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

Maar het is wel dansen om 6:08. Want je krijgt eerst Fatboy Slim, Praise You. Bouwt zo heerlijk op, een beetje dromerig zelfs. En daarachteraan Purple Disco Machine met In The Dark. Nou, zie ik het zonnetje al langs een beetje opkomen.

0: Terwijl het buiten nog donker is, staat je wekker al te pruttelen.
1: Zo, goedemorgen, amigos. Ja, kijk eens even naar het klokje.
0: Maar Ekdom in de Morgen is er voor jou.
2: Ja, we zijn er. Riep in de piek. Hoera!
0: Elke werkdag 4 uur lang.
3: Dat is heerlijk. Die gaat maar door. Heerlijk.

0: Purple Disco Machine in the Dark, Radio Veronica. Het was wel een voorzichtig dansblokje. Ik dacht echt, die komt alsof het al weekend zaterdagavond is, maar het was een voorzichtig dansblokje.
1: Ja, dat is het ook wel. Trouwens, die Purple Disco Machine heeft ook een heel vette remix gemaakt van Praise You.
0: Niet?
1: Ja.
0: Dus ik had ook gewoon een remix kunnen uitzenden. Ja, en dan had ik gewoon twee liedjes in één gehad.
1: Absoluut.
0: Goedemorgen, Marijke.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Maxine.
1: Hey, goedemorgen, Frank.
0: Ja, een grote vraag natuurlijk die op ieders lippen brandt. Hoe was het paneltoernooi?
1: Oh, ja, nou zeker. Het was heel leuk.
0: Ik wil heel even uitleggen nog. We hadden met Mediahuis een soort met 30, 40 man van het hele Mediahuis. Dus dat is Telegraaf, NRC, Dumpert. Nou, er werken best wel veel mensen hier. Onder andere dus ook 4 radiozenders. Waarvan Radio Veronica er één is. Was er een paneltoernooi in het leven geroepen om een beetje te bonden. En sportief te zijn. Hè? Een gezonde werknemer is natuurlijk minder uitval.
1: Ja.
0: Zit een gedachte achter. Maar hoe was het?
1: Nou, heel leuk. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, Marijke en ik hadden het nog niet gedaan. Padellen.
0: Oh,
1: en we waren ook niet heel goed, kan ik dat zeggen, Marijke?
2: Dat mag jij voorzichtig zeggen.
1: Ja, dat mag ik voorzichtig zeggen.
2: Ja, ja, hoor.
0: Hoe was het balcontact?
1: Het balcontact?
2: Ja, dat was meer netcontact.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: De bal ging het net de hele tijd.
2: Ja, en het is, ik vond het ingewikkeld. Wanneer wel het glas, wanneer niet het glas. Wanneer service wel buiten. Ik vond de regels nog een beetje ingewikkeld. Je moet ook wisselen van baan op een gegeven moment.
0: Ja, ik had het nog proberen uit te leggen. Gisteren tijdens de uitzending. Maar dat was niet helemaal gelukt. Maar jullie waren wel een trainer en zo, toch? Jullie hebben gewoon
1: heel snel nee, absoluut
0: niet. Oh,
1: nee, je wordt gewoon in een soort toernooitje gegooid met andere mensen. En veel daarvan hadden het al wel veel gedaan. En dan is natuurlijk de vraag. Zijn mensen een beetje sportief met jou mee, weet je wel? Of zijn ze gewoon, nee, ik moet winnen en ik moet keihard voor die winst gaan en we slaan ze helemaal van de baan af?
0: Beantwoord deze vraag is?
1: Allebei is zeker voorgekomen. Nee, maar het was echt een beetje schrikken hoe fanatiek mensen kunnen zijn.
2: Nou, er is iets heel ergs gebeurd.
1: Absoluut. Nou, vertel maar.
2: Nee, maar ja, ik vind...
0: Kan dit op de radio wel?
1: Jawel, tuurlijk.
0: Okay, okay.
2: Ja. Naam, toenaam en functie zullen we dan achterwege laten.
1: Die weten we ook niet.
0: Oh, oké.
2: Okay. Nee, niet. Okay. Nou ja, trouwens wel. Maar goed, maar niet uit. Er is dus iemand die... wat er gebeurde is, je had een groepje eigenlijk met de wat lagere regionen en de hogere regionen. Ja. Maar je moest in het begin natuurlijk naar een veldje lopen om daar te beginnen. En als je dus het slecht had aangepakt, dan liep je naar een veldje wat uiteindelijk een beetje bleef bij de lagere regionen waar je begon te maken.
0: Ja. Ja.
2: En deze persoon, die was heel erg goed. Alleen die bleef maar...
1: Verliezen.
2: Omdat de mensen om hem heen niet zo goed waren.
0: Ah, dus hij speelde dat met iemand die tot die kon.
1: Ja,
0: ja, ja.
2: En die is dus gewoon op een gegeven moment is gewoon weggegaan.
0: Nee.
1: Ja. Die is naar huis gegaan.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wat?
1: Nou, maar ook niet zomaar. Echt na 2 potjes al.
2: Want ik ga dit niet doen. Deze, nee.
1: Ik ga niet met deze kneuzen nog verder padellen.
0: En jullie waren die kneuzen wel?
1: Nee, dat waren wij niet.
2: Ah, dat was nog erger geweest.
1: Ja. Maar we hebben dat wel gehoord. Dat ging wel rond.
2: Hij was ineens weg.
1: Ja.
0: En wie is dit dan? Kennen we hem?
2: Ah, ik weet zijn naam, maar wat hij doet verder.
0: Oh, het is geen bekende.
1: Nee, we hoeven diegene ook niet voor de bus te gooien. Maar even om aan te geven dat er best wel wat fanatiekheid bij zo'n padeltoernooi kwam. We hebben ook eens samen op een gegeven moment in een team gezeten, Marijke en ik. Ja. En toen moesten wij tegen 2 mannen die best wel goed waren.
0: Ja.
1: En nou, Marijke en ik, we bakten er geen snars van. Maar we hadden het wel gezellig. En we waren lekker aan het lachen. En een van die 2 tegenspelers, die was ook heel aardig. Dus die deed de ballen een beetje omhoog slaan. Zodat wij rustig terug konden slaan.
2: En had ik 2 kinderen.
0: Wat had ik dit graag gezien.
1: Dus wij probeerden ook zoveel mogelijk de bal naar hem te spelen. Want die ander, die sluist dan banden met effect. En we werden helemaal van de baan gespeeld door hem.
0: Maar smaakt dit naar meer? Want gisteren hadden we het over dat padel al sinds 5 jaar echt de sport in opkomst is in Nederland. En veel appjes kregen ook binnen van... Ik vind het heel leuk. Ja, ik hoor iedereen over. Ik heb het nog nooit gespeeld. Nou ja, is het voor jullie voor herhaling vatbaar? Of zeg je nou, ik ga verder met roadcycle en hardlopen?
1: Nee, absoluut zeker voor herhaling vatbaar. En de mensen die wel leuk waren, waren ook echt heel leuk. Het was ook gewoon heel erg gezellig.
0: Dus uiteindelijk was het ook goed voor de bonding met de rest van het bedrijf.
2: Zeker.
0: Ja. Er is niet alleen maar werken bij Mediahuis, lieve mensen. Van 9 tot 5.
1: Hey.
0: Het is ook lekker sporten met elkaar. Dit is Dolly Parton op Radio Veronica.

0: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
0: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
3: Ja,
2: maak er een potje van.

0: wat Oasis op de vrijdagochtend.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Lekker wakker worden hier op Radio Veronica. Zo het laatste nieuws spreken. Wat zit erin?
2: Boze reacties op aanslag bij D66. En er is een opvolger voor de Duckface.
1: Oeh, blijf luisteren.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech.

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Verkeersinformatie krijg je 3 vertragingen in totaal. En dan krijgen ze uiteraard ook alle 3. A4 Den Haag, Amsterdam, Hoogmade. Daarvoor 5 minuten vertraging. A7 Hoorn, Zaanstad. Dan heb je ook nog een file van 7 minuten. En A12 Oberhausen, Arnhem. Tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 10 minuten extra reistijd. Laatste nieuws natuurlijk. Het is bijna 6:30. We zijn er lekker op tijd bij. Goedemorgen.
2: Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Er waren zo'n 30 mensen binnen en die schrokken zich rot, maar er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er een verdachte opgepakt en vanuit de politiek wordt inmiddels al woedend gereageerd. Argentinië kan nog niet zeggen wat nou de bron is van de besmettingen met het Hantavirus. Er wordt nog onderzocht wat de reisroute was van de 2 overleden Nederlanders. Voor die aan boord gingen van cruiseschip Hondius waren ze in Argentinië. Bij ruim de helft van de vacatures in Nederland staat geen salaris genoemd. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van Indeed. En dat mag niet, en daarom komen er nieuwe regels. Termen als marktvorm salaris mogen dan niet meer. En kennen we allemaal de duckface nog?
1: Ja, met een beetje de lipjes naar voren zo.
2: De ingezogen wangen.
1: Ingezogen wangen.
2: Getuigen lippen.
1: Het is heel leuk praten zo, met ingezogen wangen.
2: Lipjes.
1: Matthijs van Nieuwkerk had altijd een soort van duckface, toch? Die had dat zo. Op foto's.
2: Hoor. Een beetje zo, ja, een beetje pruilend inderdaad. Ja, dat klopt.
1: Maar er is iets nieuws, er is een alternatief, riep je.
2: Zeker,
1: riep je
2: net. Dat klopt. De duckface is uit de mode. Ja. Dat is nu cringe. Dat doen we niet meer.
1: Niet meer doen, Max. Stop, stop.
3: En cringe, daarmee bedoel je dat is
1: awkward,
3: old-fashioned.
1: Ongemakkelijk. Ja, oud. Oké. Hoe zou je cringe opschrijven, inderdaad?
3: Ja, awkward. Maar dat is awkward is ook weer Engels leenwoord, hè?
1: Ja, ongemakkelijk is dan. Het kan niet meer.
3: Het is uit de mode, oké. Ja.
1: Duckface, alternatief.
2: Uit de mode, ja. Ik zit te denken over cringe. Goed. We gaan nu de Gen Z pout doen.
1: Wat is
2: en
1: dat?
2: En dat is een subtiele pruilip. Dus het heeft wel iets weg, maar een beetje...
1: Mondje open of mondje dicht?
2: Mondje een beetje los van elkaar. Onderlip een beetje zo. En een emotieloze blik is heel belangrijk.
1: Doodskijken.
2: Oh. Het is belangrijk dat het je gewoon allemaal geen moer interesseert.
3: En wat is de reden hiervan?
2: Dat doet Gen Z natuurlijk tegenwoordig. Juist
3: maar op foto's,
2: ja,
3: op foto's,
2: ja, precies. Nee, de duckface moet nu weer weg. En nu doen we de Gen Z-pout. En dat is gewoon de nieuwe...
3: En als je dat doet, dan sta je knap op foto's.
2: Ja. En dan ben je gewoon ongeïnteresseerd, ben je cool.
1: Ja.
2: Als het ware.
1: Zullen we even doen?
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: Ja, nou, jij kan wel goed doodskijken.
2: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Het is ook 2 minuten over 6:30. Ja, gaat het makkelijk?
3: Wij doen dit eigenlijk al heel lang.
2: Maar heb jij je fotogezicht eigenlijk? Want je staat er echt maar. Ja, wat doe je dan?
3: Je trekt je wenkbrauwen een beetje op. Ik weet precies hoe Frank eruit ziet.
1: Wil niet.
3: Jawel, die kijkt met zijn kindertje naar beneden en een wenkbrauwtje een beetje op.
1: Ik moet
3: en
1: dan vaak op de foto wel, ja.
3: En dan de oogjes laatst, een beetje dicht.
1: Laatst had ik wel een mooie foto van mezelf, vond ik.
2: Ja,
1: zat ik in de rubriek van de Mezza, van de AD is dat, het Weekend Magazine.
2: Ja.
1: In het hemd van het lijf, heet dat, de rubriek. Moest ik een wit overhemd aan, een oud wit overhemd van de CNA, echt heel vet.
2: Specifiek dit.
1: Ja. Ja.
2: Die kreeg jij of die had je
1: die kreeg
2: mee?
1: Ik, die kreeg ik daar. En dan deed ik een beetje zo'n nonchi, en dan wel, zie je
3: hem? Ja, ik zie hem voor me, je ziet er vriendelijk uit. Je kleren stralen ook een bepaald soort bohemian schrijverachtig.
1: Ja, ik had een pakbroek aan, hoog, opgetrokken, een beetje Harry Styles. Ja.
2: Mag ik even wat vragen? Want ik heb deze foto niet gezien. Maar wat mij opvalt als jouw foto staat, is dat jij altijd iets aangeeft aan de kijker.
1: Ja.
2: Is dat nu ook zo?
3: Ja, ja, ja. Zeker. Ja.
2: Maar je doet iets met je handen.
1: Je moet altijd iets met je handen doen.
3: Het is alsof je een roos vast heeft. Ja. Die roos is er niet.
1: Mijn vrouw zei, het lijkt alsof je een slotje op de fotograaf schiet.
2: Dat is ook een manier om er naar te kijken.
1: Nee, maar dat is een tip voor als je op de foto moet. Want die handen zijn altijd zo lullig. In je zak staat het niet. En ja, over elkaar vind ik altijd gesloten houding. Dus gewoon inderdaad alsof je zo praat met je handen. Of inderdaad een roos in je hand of iets aangeeft.
2: Wat jij een dag eerder, want we hebben gisteren een shoot gehad. Ja. Max en ik hebben allebei met onze armen over elkaar. Ja. En het is een beetje jammer dat je hier niet mee komt.
1: Ik zag het staan inderdaad.
2: Ja, dat je niet even gezegd van
1: nee. Ja, ik moet vooral zelf er goed uitkomen natuurlijk.
2: Goed, ik ga oefenen met
1: goed weer,
2: de dag begint met zon, maar vanmiddag wel wat stapelwolken. Wel blijft het droog en het wordt tussen de 16 en de 19, dat is wel lekker.
1: Lekker, en morgen ook volle zon, las ik?
2: Ja, morgen weercijfer 9.

0: nog meer groot muzieknieuws. Eigenlijk heel groot muzieknieuws. Van de week hadden we natuurlijk al twee nieuwe singles van de Rolling Stones die daar opeens waren. Op dat nieuwe album van hen gaat Paul McCartney meedoen. En hij dacht, nou ja, als mijn naam toch al de hele tijd valt, kan ik wel weer een nieuwe single zelf ook uitbrengen. Op het album The Boys of Dungeon Lane, daar staat deze single, Home to Us, heeft hij samengemaakt met die andere Beatle. Dus in principe hebben we de helft van de Beatles. Want Paul McCartney en Ringo Starr, die bundelen de krachten. En ja, het is, ik had, als ik heel eerlijk ben, want ik wist dat dit eraan zat te komen, gehoopt op een iets meer Beatlesque liedje eigenlijk.
1: Oh ja?
0: Het is best wel gewoon een rockplaat.
1: Ja.
0: En ik had meer gehoopt op, ja, de Here Comes the Sun of
1: ja,
0: All My Life.
1: Ja, valt het je
0: life.
1: Tegen, Frank?
0: Beetje. Hmm. Maar ik ben enorm Beatles fan ook. Hè. Als ik moet kiezen, Beatles of Stones, ja, kies ik altijd voor de Beatles. Ja. In welke kamp zit jij? Als je moet kiezen.
1: Beatles.
0: Ook wel Beatles, ja.
1: Toch wel.
0: En ik had gewoon iets meer gehoopt op dat melodieuze, op dat romantische. En het is een mooi liedje hoor. Home to Us gaat over de tijd van vroeger. Dat ze niet veel hadden, maar wat ze hadden. Dat had alles voor hen betekende.
1: Dat voelde als thuis.
0: Precies. Ja. En het zijn er wel natuurlijk Paul McCartney en fucking Ringo Starr. Die de drums doet, maar ook de achtergrondkoortjes.
1: Oh ja.
0: Dus het is wel echt een goede samenwerking tussen de twee Beatles die nog leven. En weet je wat? Oordeel zelf. Ik ga nu mijn mond houden en de muziek laten spreken. Hij heet Home to Us. En je hoort hem op Radio Veronica.

0: Dat is de leukste quiz van de Nederlandse radio. Zo rond 7:10. Het is wel niet zo heel spannend meer eigenlijk. Dat is wel jammer, Marijke.
1: Ja, het staat...
2: 3-1 voor jou, Marijke.
1: 3-1, ja. Maar dat is ook wel een keer leuk voorbij.
0: Jij wint niet vaak, toch? Echt aan het eind van de week.
1: Dat is niet helemaal waar.
0: Maar dat gevoel heb ik altijd.
1: Nee, tegenwoordig houden wij het bij. Ja. Dus ik houd het bij en een van onze luisteraars houdt het bij. En volgens mij zijn we of redelijk gelijk.
2: Okay. Ja,
1: het
2: gaat heel gelijk op.
1: Of ik ben eentje voor. Oh, ja. Nee, het gaat echt heel erg goed.
0: Wat fijn om te horen dat het lekker in balans is, dit radioprogramma. Fragment van vandaag komt van onze favoriete Vlaamse podcast, namelijk Fik en Gert. Je kent ze wel, vader en zoon Verhulst. Die zijn lekker aan het keuvelen over opmerkelijke momenten die ze hebben meegemaakt in hun leven. En zij maken nogal wat mee natuurlijk. Ja. We zijn echt wereldberoemd in België en ook wel in Nederland inmiddels.
2: Nou, zeker oude rot in het showbizvak, hè? Ja.
0: Zo begint Fik met een heel opmerkelijk verhaal over een collega die zich na een optreden even terugtrok in zijn loge om zich op te frissen.
3: Maar nu komt hij in zijn loge. En zijn geslachtsorgaan had een beetje gezweet tijdens de voorstelling.
4: Enkel zijn geslachtsorgaan.
3: Ja, nee.
4: Gewoon, maar nu was bezweet.
3: Maar vooral zijn geslachtsorgaan had nogal afgezien. En was een beetje vochtig geworden. Dus wat in ieder geval, hij doet wat elke normale mens doet. Hij pakt een handdoek die daar ligt. Hij trekt zijn broek af. Hij doet zijn onderbroek uit. Hij pakt die handdoek. En hij begint alles af te drogen. Hè?
0: Ja, dat is op zich hè, wat elk normaal mens doet, zoals Fik Verhulst zegt. Hij heeft zich goed opgefrist van anderen. Dus hij gaat terug naar zijn collega's. Maar aan jou de vraag, Marijke. Wat gebeurt er daarna? Is dat A, hij bleek allergisch te zijn voor de badstof van de handdoek waarna zijn hele jonge heer onder de bultjes en de jeuk zat. B, een vrouwelijke collega was ook naar zijn loge gegaan om zich op te frissen en stond daar gezicht schoon te maken met diezelfde handdoek.
1: Dat zal wel weer, ja.
0: C, hij hoort daarna dat zijn microfoon nog open stond en het hele publiek heeft genoten van zijn ballendrogerij.
1: Oké. A ga ik een streep doorzetten. Ja, want denk niet dat je allergisch... Ja, goed, overal kun je allergisch voor zijn, maar de kans dat je allergisch bent voor een handdoek is denk ik heel klein.
2: Ja, goedkoop kwaliteitje. Misschien, je weet het niet.
1: Ja.
0: Of apalka wol en dan kan je er precies net niet tegen.
1: Ja, dat is gedaan.
0: Oké. A streep je weg.
1: Ja, A streep ik weg.
2: Okay.
0: Dus B, dus de vrouwelijke collega die in haar gezicht...
1: Ik denk dat het is. Dat
0: en niet dat het microfoon nog open gebeurt natuurlijk ook wel eens. Hè? Zo zijn hele moorden opgelost omdat er nog een microfoon aan stond.
1: Ja, maar wat zou hij dan hebben gezegd? Dat hij er ook hardop zegt...
2: Alleen mijn balkjes zijn zo nat, hè. Ik moet daar even een handdoekje...
0: En een beker het gekreunen, omdat het ook lekker is. Oh.
1: Nee, daar geloof ik ook geen ene beat van. Ik denk dat het antwoord B is.
0: Nou, wat lekker overzichtelijk ben je deze week, zeg. We gaan luisteren.
3: En hij komt zijn loge binnen en wie is daar haar gezichtje?
4: Het afdrogen.
3: Aan het opfrissen.
1: Oh nee.
3: Ja, Charlotte Sieben, hè?
0: Ach, ja.
2: Charlotte Sieben, die moest het ontgelden.
0: Wat goed zeg. 4-1!
1: Ja!
0: Marijke, het is ongekend, joh. Het is ongelooflijk.
2: Ja, we moeten ook niet proberen haar op andere gedachten te brengen. Dat deden we echt vrij sterk.
0: En vroeger werkte dat beter voor mijn gevoel. Ja. Maar je bent echt. Je weet heel duidelijk wat je wilt. Mooi. In het leven en in de quiz. Dit is Radio Veronica met Somber. Goeie band is dit. En Undressed.

0: is Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990.

0: 18 plus.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Lunchtijd, kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
3: Kippie.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haar.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
11: Stihl. Sterk werk.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
13: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
12: Werken? In deze drukte?
13: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
9: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
11: Stihl. Sterk werk.
14: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben.
14: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
17: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Onlineveilingmeester.nl.
19: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
20: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
21: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
22: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 7 uur.
25: Goedemorgen, het nieuws van Marijke Ketel.
26: Goedemorgen. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De 30 jongeren die binnen waren op dat moment schrokken van de keiharde knal, maar gewonden zijn er niet. Van alle kanten wordt nu woedend en geschokt gereageerd op de aanslag. Zo ook minister Sjoerdsma bij Pauw en de Wit.
0: Maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet.
26: Er is iemand opgepakt, maar over een motief is nog niks bekend. Argentinië heeft nog geen idee waar de besmettingen met het hantavirus vandaan komen. Dat zegt het gezondheidsministerie daar. Er wordt gekeken waar de twee Nederlanders allemaal zijn geweest die aan het virus overleden. Ze trokken eind vorig jaar maandenlang door onder meer Argentinië en gingen in april aan boord van het cruiseschip Hondius. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks toch sneller ongewenst worden verklaard. De asielminister Van den Brink werkt aan een nieuw wetsvoorstel, dat schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, dan kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid, maar de Eerste Kamer veegde dat van tafel. En voor zo'n 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Een kleine groep begon al eerder. Nou, er is wiskunde voor het VMBO en HAVO-leerlingen beginnen vandaag met Nederlands. Actiecomité LAX opent zoals altijd weer de klachtenlijn en voor het eerst ook een stresslijn. Daar kunnen examenkandidaten terecht als ze last hebben van prestatiedruk. Het weer dan nog, het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft het hier en daar ook bewolkt en het wordt vandaag zo'n 18 graden.
1: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie, 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A-wegen. Lekker rustig hoor op deze vrijdag. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen. Liggen voorwerpen op de weg, opgelet dus. 5 minuten vertraging nu. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 10 minuten. En de A73. Maasenbracht-Nijmegen voor Kuik, 22 minuten.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
23: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
28: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
29: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
30: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
31: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
32: Wow!
31: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
33: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
34: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
35: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
36: Oh yeah.
35: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Ik heb echt een krieltje. Heb ik niet vaak meer.
1: Heb je iets verkeerds gegeten?
0: Nee, helemaal niet. Zometeen Gregory Porter hier.
1: Ja,
0: en het wordt nu al... Ja, misschien kan ik heel even... Er wordt wat piano gespeeld. Dit krijgen we zo meteen dus. En daaroverheen dan de stem van Gregory Porter. En dat is zo, dat is goed. Maar de pianist is al fantastisch.
2: En volgens mij is de pianist ook van het Metropoolorkest, hè, geloof ik.
0: Is dit
2: een kleine?
1: Ja,
0: want zij gaan samenwerken natuurlijk in het Olympisch Stadion. Ja. Dat is 29 juli, komende zomer. En het hele Metropoolorkest en Gregory Porter. En wij hebben dan alleen de pianist. Maar
1: dit is wat langer luisteren.
0: Ja, zeker. Ja, maar hij stopt
1: met
0: jou te hebben. Ja, ja. Hij is nu gewoon...
2: Hij is net klaar. Ja. Oh nee.
0: Oh nee. Oh.
1: Ik vind dit al heel leuk ook.
2: Nee, die man weet dus niet dat hij nu
0: dat is op zender is. Ja, nee, straks gaat hij hele rare dingen.
1: Ja, oké.
0: Gaat hij de Radetzky Mars spelen en zo. Ja. Maar dat is over pak een beetje half uurtje. Gregory Porter, eerste liedje. Hij gaat zelfs twee liedjes doen. En één van mijn lievelingsliedjes. Daar zo meteen meer over. Maar ik ben helemaal hyped.
2: Ja, leuk man. Leuk.
0: Ik ben helemaal onrustig. Verder ook nog live muziek vanmiddag bij Rob Stenders. Dan komt Marlon Pichel. En die heeft een samenwerking met de one and only Danny Vera. Dus dit is echt een hele mooie muziekdag hier bij Radio Veronica.
2: Vet.
0: Maxi, wat viel jou verder nog op vandaag?
2: Nou, het fenomeen handdoekje leggen. Ja, heel wat anders misschien. Ik denk dat de meesten van ons dat wel kennen. Je bent eindelijk op vakantie,
0: ja.
2: Lekker in je hotelletje, maar elke ochtend weer datzelfde irritante tafereel. Alle lichtstoeltjes naast het zwembad zijn al bezet met handdoeken, nog voor iemand er ligt.
1: Ja, belachelijk.
0: Om 2 uur s'nachts, 3 uur s'nachts leggen mensen ze gewoon neer.
1: S'nachts ook al?
0: Ja.
1: Daar word je toch onrustig van?
2: Ja, sommige zwembaden hebben zelfs beveiliging en dan gaat het poortje open en dan bam, zie je ze allemaal vakantiegangers om 8 uur ochtends zo over dat terrein heen zwemmen.
0: Zo heftig.
2: Ja, echt heel heftig. Nou ja, en dat betekent dus dat als je niet vroeg opgaat om je plek te claimen, dat je dus gewoon geen plek hebt. Heel vervelend. En het is al langer een serieus probleem. Maar er komt nu dus een hoofdstuk bij. Want een Duitse familie die is nu na hun vakantie in Griekenland naar de rechter gestapt.
0: Oh.
2: Omdat ze niet 1 dag aan het zwembad hebben kunnen liggen.
1: Omdat het allemaal bezet was.
2: Het was allemaal bezet de hele tijd. En ze dachten niet van, we gaan ook om 3 uur s'nachts op om die handdoekjes te leggen.
0: Tuurlijk.
2: Daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Dus zij...
0: Ze
2: hebben gelijk gekregen.
0: Nee.
1: Echt waar?
2: Ze hebben een schadevergoeding van €1000 gekregen uiteindelijk.
1: Oh, dit gaat heel veel zaken opleveren.
0: Ja.
2: De rechter zegt, als jij een vakantie boekt, dan moet je gewoon ook daadwerkelijk krijgen waar je voor betaald hebt. En het zwembad is daar daadwerkelijk onderdeel van.
0: Ja, want het hotel heeft nu, begint er een lampje te branden weer. Het hotel heeft ook aangegeven dat dit niet mag en ze hebben niet gehandhaafd.
1: Oh.
0: En dat is ook waarom de rechter heeft gezegd van jullie krijgen inderdaad schadevergoeding. Ja. Want ze hebben gewoon...
2: Ze hebben niks gedaan.
0: Nagelaten.
2: Ja. Ja. Nou, in het artikel wordt wel ook nog benoemd dat er wel ook heel veel hotels zijn die er nu wel steeds meer actie aan het ondernemen zijn. Bijvoorbeeld mensen inhuren die dan bordjes op jou... handdoekje leggen met als je niet binnen 30 minuten terug bent, dan wordt die verwijderd en mag iemand anders staan.
1: Wat een stress. Je bent op vakantie en dan heb je dit soort stress allemaal.
2: Ja, en je weet ook dat als je iemand anders handdoekje weghaalt en je gaat er zelf liggen, dan heb je mot.
1: Ja,
2: dan wordt het vechten.
0: Ja. En dat wil je ook niet op vakantie.
2: Nee.
0: Marijke, wat viel jou op vandaag?
1: Nou, ik wil jullie toch even een vriendelijke waarschuwing geven en iedereen die luistert ook. Want aanstaande zondag, hè? Is het weer moederdag?
0: Ja.
1: Zijn jullie daar klaar voor?
0: Ja, zeker. Jullie ook of niet? Of zijn jullie er niet van?
1: Ik vind het altijd een beetje lastig. Want ik vind het altijd belangrijk om mijn moeder te laten weten dat het heel belangrijk voor me is. Maar met moederdag voel ik een bepaalde cocktail van emoties. Dus ik wil niet haar tekort doen. Maar ik vind het ook een beetje neppig als je dan op moederdag ineens... Ik vind moederdag moeilijk.
0: Commercieel gelul vind jij het eigenlijk?
1: Ja.
2: Ja, ik moet zeggen, ik ga er vanavond heen naar mijn moeder. En dan neem ik wel even een bloemetje mee.
0: Ja, dat had je anders niet gedaan, toch? Omdat het nu dan moederdag is, zondag neem je een bloemetje mee. Anders was je gewoon naar je moeder gegaan en had je lekker aangesloten.
2: Maar meestal stuur ik sowieso een appje.
0: Ja, dat is het minste wat je...
2: Ja, is het minste wat je kan doen.
0: Ja, ik ben een beetje... Ik ben natuurlijk... Ik heb een partner en die is de moeder van onze kinderen.
1: Ja.
0: Maar onze kinderen zijn nog te jong dat ze zelf dingen kunnen kopen. Ze knutselen wel iets op de opvang altijd. Dat is heel schattig. Maar dus ik heb wel naar mijn vrouw toe dat ik haar wel in het zonnetje moet zetten voor mijn kinderen. Dat is wel gewoon een beetje de afspraak. Zij doet het bij mij op vaderdag. Ik doe dat op moederdag. Maar ik ben dit weekend met mijn moeder en mijn gezin op pad.
1: Oh.
0: Even 2 nachtjes in een huisje. Dus ik heb eigenlijk dubbele dienst zondag.
1: Ja, dat gaat.
0: Dus maar ik zit, voor mijn meisje heb ik wel een idee. Ik ga denk ik haar een zwembadkaart geven. Een soort strippenkaart voor het zwembad bij ons in de buurt.
2: Maar luistert zij nu al? Dan weet ze het
0: Nee, dat denk ik niet.
2: Okay.
0: Nee, die zit in de ochtendspits met 2 kinderen.
2: Ja.
0: Die kan niet naar dit geouwe hoer luisteren van ons. Maar wat geef ik nou mijn moeder? Want ik geef er vaak dus iets van rituals of zo. Of ja. Weer een CP. Ja.
2: Ik denk wel, kijk, als het een verjaardag is, is het anders. Met moederdag mag je denk ik wel een beetje laconiek zijn. Ja, maar dus als het iets makkelijks is, is het ook wel leuk. Toch?
0: Ja, maar ik ben met haar in een huisje. We staan samen op zondagochtend. Ja. Dus hoe leuk is het? Ik kan natuurlijk ontbijtje op bed maken. Vind ik altijd wel heel gezellig. Dat doe ik thuis altijd wel. Maar echt een cadeautje geven. En ik moet natuurlijk een beetje kijken. Want zij is echt mijn moeder. Ja. Mijn partner is niet mijn moeder in principe.
1: Dus oh, ga je daar verschil in?
0: Nee, het moet wel een beetje gelijk zijn.
2: Hey, maar niemand heeft ooit de spelregels van moederdag uitgelegd, hè?
0: Nou, wie kan dat ons doen? Kan iemand ons helpen?
2: Nou, misschien kunnen we in ieder geval de mensen thuis vragen. Als je nu zit te luisteren, je bent moeder. Wat verwacht je? Wat wil je? Ja. Of maakt het je niks uit? Of wil je juist een speciale behandeling?
0: Ja, God, ik vind het heel ingewikkeld opeens. Moeders, meldt u. Ja, toch? Laten we maar de hulp van de moeders inschakelen.
2: Alle moeders verzamelen.
0: Ik vraag toch altijd aan je moeder als je niet meer weet.

Radio Veronica. We volgen hele leuke van de police, hoor je niet zo vaak voorbij komen. Dit is toch een show, 10 minuten voor 7:30. En we zitten midden in moederdag, want dat is komende zondag. En wij

0: conclusie is dat de meeste mensen vinden het een commercieel gedoe in de app van Radio Veronica. We hebben vooral de moeders gevraagd, hè? Even de vrouwen, want ja, die zijn moeder, die kunnen erover oordelen. Het is leuk voor de ethossen en de kruidvatten, zeggen veel mensen ook.
1: Ja, Yvonne zegt dat ook bijvoorbeeld. Ze zegt, ja, ik vind het commercieel, voor mij telt moederdag niet. Maar zodra mijn zoons op visite komen, gewoon door het jaar heen, ja, dan is dat voor mij het allergezelligst en veel belangrijker dan zo'n opgegeven dag.
0: Theo Schrama die zegt, met moederdag mag je iets geven, het is geen verplichting volgens hem. Het komt uit de koken van de commercie, er is alleen maar geld, is alleen maar om geld uit je zakken te kloppen. Ik heb er nog nooit aan meegedaan zelfs, zegt Theo. Mm.
1: Nou, Desiree is ook moeder, die zegt, ik ben altijd verwend door mijn kinderen, en vooral toen ze klein waren. Nu zijn ze 27 en 24 en wil ik alleen maar dat ze gewoon gezellig bij me komen eten en lekker borrelen.
0: Ja, dat begrijp ik prima toch. Sastie heeft nog wel een leuke opmerking. Ze zegt, mijn man geeft zijn moeder dit jaar als grapje een voetafdruk, hij heeft maat 48, in gips. En zo nog, zijn voet zit ook nog in gips. Net zoals soms gedaan wordt met voetjes van baby's. Ik heb inderdaad kleine kindjes en die doen dan een handafdruk of een voetafdruk als ze echt nog heel klein zijn, want dan kun je natuurlijk helemaal geen klap verder. Bij de voet wordt de leeftijd van mijn man in weken opgeschreven. Ja. Ongeveer 2559 weken. Zo oud is.
1: Maar maat 48, dat past niet eens in de vensterbank, denk ik.
0: Hij heeft A2-formaat, hè? Ja. Dat moet niet zo opplakken. Ilona, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij komt uit Rotterdam. En bij jullie is het altijd een moeilijke dag, hè, moederdag?
2: Ja, het is niet simpel.
0: Nee, hoe komt dat?
2: Nou, ik ben vandaag jarig.
0: Ja.
2: En het is zondag moederdag.
0: Ja. En dat is een dilemma voor de kinderen. Maar hoezo? Je kan toch gewoon twee keer vieren of alles op één hoop gooien? Of wat maakt het moeilijk?
2: Het moeilijke maakt het altijd dat ze roepen, geen bloemen, want die zijn te duur.
0: Oh.
2: Dan denk ik, ja, doe het een week later. Vind ik ook leuk.
0: Ja. Oh, zo, omdat ze naar moederdag toe duurder worden gemaakt, die bloemen.
1: Ja.
0: Oh ja, maar en dan wat vier je dan van deze twee? Moederdag of je verjaardag?
2: Ja, altijd, allebei.
0: Ja, tegelijkertijd gewoon. En wat verwacht je dit jaar eigenlijk?
2: Nee. Vandaag mijn verjaardag en zondag moederdag.
0: Ze moeten en komen. Oh, dat vind ik wel weer veel eisend, moeder, als ik heel eerlijk ben.
2: Nee, moederdag.
0: Ja, wat ga je dan?
2: Moederdag.
0: Ja, oh, is moederdag belangrijker dan je verjaardag?
1: De dagen vliegen je om door, hè?
0: Zeg maar even, dag.
2: Dat bedoel ik.
0: Oh ja, maar je bent vandaag dus jarig.
3: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Ja. Hey, en wat wil je hebben? Dus geen bloemen, want die zijn te duur?
2: Ja, heel gekscherend roep ik altijd. Maak maar een mooie tekening. Maar ja, weet je, ze zijn
0: komen. Oh, dat vind ik wel weer veel eisend, moeder, als ik heel eerlijk ben.
2: Nee.

0: September op Radio Veronica. Zometeen gaan we spelen het woordenboekspel. Met vandaag een gloednieuwe prijs in de prijskast. Namelijk het boek Nederblues. Dus hou je van taal en boeken, of niet? Mag ook natuurlijk. Kan je altijd gewoon meedoen lekker met dit spelletje. Het idee is dat je een definitie van een ingewikkeld woord moet raden. Wij geven alle drie een definitie aan jou. Dus de taak om te ontcijferen of Max, Marijke of ik gelijk hebben. Moet je even je naam sturen. En woordenboekspel via de app van Radio Veronica. En dan spreken we elkaar zometeen. Ook het nieuws zometeen, Marijke. Wat zit daar dan weer in?
1: De eindexamens gaan beginnen en er is opmerkelijk nieuws over je tv.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
3: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
4: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoey!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Amster!
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hé, hey, bedankt.
1: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: 2:30. Het is rustig op de weg, 3 vertragingen. Dit zijn ze: A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 21 minuten. A50 Apeldoorn-Zwolle voor Hattemerbroek, 5 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Haps,

0: 12 minuten maar. Lekker doorkarren op de meeste plekken dus. Nu het laatste nieuws. En dat krijg je van Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Minister-president en D66-leider Rob Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66 een laffe daad. Politici laten zich niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Ze bleven ongedeerd. De lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk lijken uit te draaien op een groot verlies voor Labour, de partij van premier Starmer. Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat nu de eerste uitslagen binnenkomen op winst. Nog even en dan beginnen voor bijna 200.000 scholieren de eindexamens. Om 9 uur beginnen de HAVO-leerlingen met filosofie en het VWO gaat dan beginnen met kunst.
0: Leuk hoor, spannend. Fijne dag, succes allemaal.
1: Het is toch altijd wel spannend, hè? Spannende tijd.
0: Plaatsvervangende spanning heb ik altijd een beetje op deze dag.
1: Weet jij nog veel van je eigen examens?
0: Nee, ik heb mijn geheugen laten vaak in de steek. Maar ik had het gehaald.
1: Je hebt het gehaald?
0: Ja. Ik vond het allemaal best wel leuk, eigenlijk. Vonden jullie het leuk?
1: Ik vond het wel spannend. Leuk vond ik het niet. Ik vond het een hoop gedoe met mijn dekstrootjes weer overal. Om de aandacht er een beetje bij te houden.
0: Oh, echt waar?
1: Leren. Ik weet nog wat geschiedenis was een grote kriek.
0: Wat hebben jullie gedaan eigenlijk? Ik heb HAVO gedaan.
1: Ik heb ook HAVO gedaan.
2: Ik heb allebei gedaan.
0: Oh, eerst HAVO, toen VWO.
2: Daarna VWO.
0: Ja, precies. Ja, ik hou altijd wel van als er een beetje druk op staat. Ook in het echte, nu nog steeds.
1: Ja.
0: Nu ik 37 ben, maar ook toen ik 16 was, vond ik ook wel lekker dat ik moest presteren.
2: Ja? Zat dat hele DJ, de radio-achtige zat er al in, hè?
0: Nee.
2: Heel erg in het moment?
0: Ja, dat wel, maar ik maakte toen nog geen radio.
2: Nou,
0: ik was later als het daarom gaat. Maar nee, ik vond het wel fijn, gewoon bam, en dan moet je er staan.
1: Ja, maar dat, ik weet niet of je dat dan herkent. Ik was dan ook wel tot diep in de nacht aan het leren, omdat ik dacht, pas 5 minuten van tevoren begon.
0: Nee, dat deed ik niet. Ik plande wel redelijk goed.
2: Het was ook vaak slecht voorbereid.
1: Ja, heel.
2: Maar ook als de lunch aankwam en zo, weet je wel, mensen hadden gewoon hele tassen, hele Dirk tassen mee met lunch. Dan werd het als een soort van fort, werd er die tafel vol gebouwd.
0: Kon je ook niet afkijken?
2: Nee. Ja, aatjes en boterhammen. En ik had 1 banaan.
0: Hij zei, en een flesje cola of zo nog wel. Maar dat was het. Had je zo'n knorrend maagje dan ook in die stille zaal?
2: Zeker.
1: Oh nee, dat
0: Goed, ook nog tv-nieuws was er. TV-nieuws. En daar ben ik altijd benieuwd naar.
1: Ik heb het heel vreemd gevonden, eerlijk gezegd. Wat voor merk tv hebben jullie thuis?
2: Ik heb een Sony.
0: Ik heb een Samsung.
1: Ja, Frank. Ja.
0: Zit ik erop?
1: Niet aan de knikker bij jou, hoor. Nou, mogelijk bij meer tv's, maar er is een groot onderzoek gedaan door meerdere universiteiten. En daar rolt sowieso uit dat dit volgende aan de hand is bij LG en bij Samsung. Dat zijn naar alle waarschijnlijkheid elke 15 seconden jouw scherm screenshotten.
0: Hé, waarom doen ze dat?
1: Dat kunnen ze naar fabrikanten sturen en die data verkopen ze.
0: Dat vind ik niet goed. Dit kan niet.
1: Nou ja, dan heb jij naar alle waarschijnlijkheid gewoon zelf ook akkoord op gegeven.
0: Ja, precies.
1: Want als je zo'n tv koopt, dan wil je dit allemaal herkennen. Dan heb je zo'n een gigantische lijst aan algemene voorwaarden.
0: Ja.
1: Die leest niemand.
0: Niemand.
2: Nee.
1: Daar staat ongetwijfeld het volgende in. Het gaat over ACR, Automatic Content Recognition, contentherkenning. Dat heb je naar alle waarschijnlijkheid gewoon achteloos geaccepteerd toen je die Samsung kocht. En heb je dus goedkeuring gegeven om in het geval van Samsung echt om de 15 seconden.
2: Ja, maar ik vraag me dan toch af, wat kunnen ze dan precies met die screenshots?
0: Dus ze zien welke serie ze kijken.
2: Die zit in het 5e seizoen van Downton Abbey.
1: Ja, maar dan weten ze wel dat jij Downton Abbey kijkt. Dan weten ze waar in Nederland of het populair is, of het dus in Diemen populair is.
2: Ja.
1: Hoe lang jij gemiddeld naar een serie kijkt.
0: Het is geen kwaliteitscontrole van of mijn scherm nog wel mooi licht geeft. En of alle pixels te doen en zo.
1: Het is heel lief dat je dat soort vragen. Nee, dat gaat niet zozeer om het apparaat zelf. Het gaat echt om de data. Waar we die bedrijven gewoon goud geld mee verdienen.
2: Ja, maar dan vraag ik me alsnog af wat ze daarmee kunnen.
0: Nou, dus delen aan de, weet ik veel, Netflix.
1: Misschien is het super micro ook. Als jij Downton Abbey zit te kijken, dat staat op Netflix.
2: Ja.
1: Stel, jij haakt af na 10:11 of zo.
2: Ja.
1: Oh, deze scène werkt helemaal niet.
2: Ja.
1: Ik denk dat het echt om dat soort informatie dat gaat, waar grote bedrijven gewoon ontzettend veel geld voor neerleggen.
2: Ja, dan vraag ik me alsnog af wat ze daar dan weer mee kunnen. Maar goed, dit wordt eindeloze...
1: Informatie.
0: En is het iets wat je er tegen kan doen?
1: Ja, je kan het uitzetten. Kijk, bij Samsung is het instellingen, ondersteuningen. Nou, dit kun je allemaal opzoeken online, maar je kunt naar de algemene voorwaarden en een privacykeuze kun je heen gaan. En je kan het dus wel uitzetten. Bij LG ook. Ik denk dat het bij elk tv-merk wel kan.
0: Moet maar je moet het wel zelf actief uitzetten.
1: Ja, want je hebt het waarschijnlijk, ACR gaat het om, dat je waarschijnlijk zelf geaccepteerd, want je leest het niet, dat doet niemand. En dat kun je ook zelf weer uitzetten.
0: Goeie tip, dankjewel.
1: Het weer nog, het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Nou, vanmiddag blijft het hier en daar bewolkt vandaag. En het wordt ongeveer 18 graden.
0: Dankjewel, Marijke.

0: Het monster, dat ligt in het Westland. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij bent nu aan het werk. Jij vervoert kinderen van huis naar school. Vanaf 5:30 heb je pas weekend en dan doe je een bakje koffie bij schoonmoeders.
1: Ja, dat klopt. We gaan ook een hapje eten daar.
0: Lekker. Wat denk je dat de pot schaft? Weet je dat al? Of heb je iets doorgegeven waar je van houdt? Of maken ze altijd iets standaards?
1: Nou, dit keer hebben we ervoor gekozen om lekker makkelijk een loop te halen bij de Chinezen. Dan that's it.
0: Lekker. Oh, wat heerlijk.
2: Nou ja, heerlijk toch?
0: Ja. Dat is toch een fijn vooruitzicht. Wat wordt erbij gedronken? Ja. Ik neem aan geen koffie bij de lumpia.
1: Nou, ik denk een biertje of een wijntje.
0: Ja, het is weekend natuurlijk. Hè. Het mag gevierd worden.
1: Natuurlijk.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ben jij er klaar voor, René, om te spelen het woordenboekspel?
1: Jazeker.
0: Oké, het woord van de dag. Ik leg de boel even stil. Je moet namelijk je oren spitsen. Het woord van de dag van vandaag is...
3: Schelluw.
0: Dat ging wel heel snel, hè?
2: Ja, schelluw.
0: Schelluw?
2: Schelluw.
3: Schelluw.
0: Schelluw.
2: S-C-H-E-L-U-W.
0: Het is een soort zwaluw?
2: Ja.
0: Ga ik wel helemaal...
2: Nee,
0: de definitie. Max, wat is het volgens jou?
2: Het betekent het gebrek of de minimale aanwezigheid van schelpen. Dus als een strand weinig schelpen heeft, dan is het...
0: Schelluw. Het is een schelluw. Oh, wat mooi. Een schelluw is een pet in de vorm van een paraplu. Is het volgens mij. En Marijke, wat denk jij?
4: Ik denk dat het een ander woord is voor scheef. De toren van Pisa is bijvoorbeeld schelluw.
0: Oei. Wat denk jij dat het is, René?
1: Nou, het is een hele moeilijke keuze. Maar ik ga denk ik voor antwoord B.
0: Antwoord B.
2: Een schelluw is een pet in de vorm van een paraplu.
0: Denk je dat echt?
1: Ja.
2: Oké.
1: Ik heb geen idee waarom, maar
0: je volgt je gevoel.
1: Twee lijken me zoiets.
0: Precies. We gaan luisteren.
3: Schelluw is een ander woord voor scheef. Marijke heeft gelijk.
0: Ai.
5: Jammer,
0: hè? Ik had je zo graag dat boek gegund op deze vrijdag.
1: Ja, helaas.
0: Ik moet streng zijn, helaas.
1: Je hebt gelijk.
0: Zullen wij wel even op gaan staan, lieve mensen, voor René? Want die doet
2: zeker
0: goed werk, die heeft lekker meegespeeld. Ontzettend leuke kandidaat en voor hem is het ook bijna weekend. Een staande ovatie!
1: Dankjewel.

0: Dit is Clarence Clemens samen met Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Ja, heisa! Jongens, lieve mensen, goedemorgen. Dit is Radio Veronica waar je naar je luistert. En op deze zonnige vrijdagochtend ben je hier op het juiste adres.
1: Zeker. En hoe is het met het kriebeltje in jouw buik?
0: Ja, goed. Ontzettend goed. Ja? Ja, ik ben blij. Ik heb hem net ook even de hand geschud. En het is een man van 1,96, hè? Daar hebben we het over. En ik ben 2 meter 2 en hij heeft meteen een band.
1: Ja, voor de duidelijkheid, er is namelijk hier iemand die live komt spelen.
0: Ja, en wie dat is, dat ga ik zo meteen uiteraard vertellen. Maar ik wil wel even zeggen dat hij tot de absolute wereldtop behoort. Okay. Het is echt de Champions League van artiesten, want hij heeft en een Grammy en een Edison op zak. Dat is echt internationale allure. Hij wilde altijd stadsplanner worden. Zo grappig toch om te weten.
2: Planner.
0: Zeker. Begon uiteindelijk aan een carrière als American voetballer, maar door een schouderblessure kwam de innerlijke zanger in hem naar boven. En daar ben ik ontzettend blij mee. Groot fan hier. Vandaar ook dat kriebeltje dus in de buik. Hij heeft een iconisch hoofddeksel. Misschien heb je wel eens voorbij zien komen op tv ook. Hij is bij Eva Jinek geweest een halfjaartje geleden. Deze week nog bij Umberto Tan bij RTL Tonight. En vanavond gaat hij dus 2 liedjes doen hier. Bij tv mag al maar 1. Dan moet het allemaal snel in een minuutje. Maar wij zijn de radio. Wij houden van muziek. En hij gaat dat niet zomaar met iemand doen. Hij doet dat met de pianist van het Metropoolorkest Hans Vromans. Ook een icoon. Maar nu alle aandacht, dames en heren. Live op de bühne van Radio Veronica is hier Gregory Porter met Liquid Spirit.

0: Yeah.
1: All right. Mr. Gregory Porter.
2: Lovely, lovely. Thank you very much. Dit is niet alles, want zometeen gaat hij er nog eentje spelen. Godverdorie, Maxima.
0: Maar echt, wat hij straks gaat spelen, dat is echt een van jouw lievelingsnummers.
2: Ja, en dit is natuurlijk zijn grootste hit. En hij staat in het Olympisch Stadion 29 juni. En het is een fenomeen waar je u tegen zegt. En niet alleen wij zijn er blij mee. Maar ook Desiree van der Braber, die meldt zich via de app van Radio Veronica. Die zegt, oh, dit is lekker wakker worden zo. Sandra Huibers zegt, nee joh, wat vet. Stap net de auto in. En ik hoor gewoon Gregory Porter live. Dat is het beste begin van de dag.
0: Ja, Guus zegt, beter dan Gregory ga je het gewoon niet krijgen.
2: Nee, en ook Mike zegt, damn wat vet, als zou Gregory het alfabet opzeggen, is het alsnog de bom. Ja, wat een stem, wat een gevoel en wat een genot dat hij hier is in de ochtendshow van Radio Veronica. Lekker. Zometeen gaat hij dus nog een liedje doen. Ja, zal ik al verklappen welke het is of niet?
0: Nee, hou nog even voor je. Maar het is wel een liedje wat na aan jouw hart ligt, hè?
2: Het is mijn allerlievelings.
0: Oh. Allerlievelings.
2: Dat zometeen gaan we ook nog even met hem ouwe hoeren. Dus mocht je vragen hebben, is dit natuurlijk je kans, hè? Dat is het fijne. Bij tv mag je alleen maar kijken en klappen. Maar hier mag je gewoon meepraten met de radio. Dat is mooi. Zometeen dus meer Gregory Porter hier op Radio Veronica. Nu in Melee en Build to Last. Goedemorgen.

0: onze Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ek Dom in de Morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
10: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
11: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
12: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
14: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Hoi van Ethos.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 8 uur.
18: Goedemorgen en het nieuws is in handen van Marijke Ketel.
19: Goedemorgen. Premier en D66-leider Rob Jetten reageert boos op de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66 gisteravond. We laten ons niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Deze getuige vertelt bij de NOS wat er gebeurde.
20: Ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was, hoorde ik.
19: De jongeren in het gebouw bleven ongedeerd, maar het pand is wel beschadigd. Er is inmiddels een verdachte opgepakt. Argentinië doet nog altijd onderzoek naar wat de bron is van de Hanta-besmettingen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid daar moet nog duidelijk worden waar de twee Nederlanders precies zijn geweest die pas aan het virus overleden. Ze trokken 4 maanden door Zuid-Amerika voor ze op cruise gingen met het schip Hondius. Rusland heeft naar eigen zeggen honderden Oekraïense drones onderschept die gericht waren op Moskou en andere regio's in het midden en zuiden van het land. Rusland had eerder voor vandaag en morgen een eenzijdig bestand afgekondigd. Oekraïne liet zo'n bestand woensdag al ingaan, maar zegt zich er niet meer aan te houden, omdat Rusland dat ook niet doet. En een klein deel van de middelbare scholieren is al begonnen, maar voor het grootste deel beginnen vandaag de centrale eindexamens. HAVO start met filosofie straks, VWO met kunst en later vandaag doen de VMBO'ers examen wiskunde. Een sporthal in Waalwijk viel gisteravond af als examenlocatie. Door problemen met het dak mag daar voorlopig niemand in, dat meldt Omroep Brabant. Die examens daar gaan nu door in normale klaslokalen. Het weer nog, het is droog, wisselend bewolkt, met in het noorden en oosten wat zon. Vanmiddag blijft dat hetzelfde en het wordt 18 graden.
18: Dankjewel Marijke. Wordt iets drukker op de weg, maar alsnog maar 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 19 minuten. A50 Apeldoorn-Zwolle voor Hattemerbroek door een auto met pech, 20 minuten vertraging. En A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en Moergestel, 9 minuten.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
17: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
21: Daar heb je Huub van Hubo.
22: Hoi.
21: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Wat ook helpt... Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
17: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
23: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
24: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
25: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
24: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
26: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
27: Pap, die moeten we hebben!
26: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
28: Even over later.
29: Ik ben aan het streamen.
28: Oh, sorry.
29: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
28: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
30: Onlineveilingmeester.nl.
31: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
32: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
31: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.

0: Hey Maxime.
1: Hey Frank.
2: Marijke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het is natuurlijk mijn laatste weer als inval Frankie. Volgende week is Geert Ekdom er weer. Daar zullen heel veel mensen heel blij mee zijn. Maar ik ben heel blij dat dit toch eventjes wel zo aan mijn invalbeurt vastzit, hoor.
1: Nou, mag ik dan vanaf nu even zeggen dat zeker zijn we blij als Geert er is, maar we hebben het ongelooflijk gezellig met je gehad, Frank. Je hebt het goed gedaan.
2: Ik heb het heel veel liefde gedaan. Maar waarom ik zo blij ben dat ik er vandaag nog ben, is natuurlijk vanwege Gregory Porter.
1: Ja, je had echt geen beter afscheidscadeau kunnen krijgen, denk ik.
2: Nee, en soms weet je ook al dat artiesten heel lang vaststaan, hè. Er is dan gewoon een planning, want dan zijn ze in Nederland, agenda-wise, noem maar op. En dit was echt zo gisteravond nog van, jongens, hij komt. Nou, ja. Ik heb er bijna niet van kunnen slapen. Maar vanochtend om 4:15 stond ik al dansend naast mijn bed.
1: Nou ja, en het was nog een dingetje, want hier is daadwerkelijk de pianist van het Metropoolorkest, Hans Vromans. Ja. En die kan je niet zomaar even een digitaal pianootje geven.
2: Zit je niet achter een keyboard?
1: Niet achter een Casio, nee. Dus er moest gewoon last minute ook nog een piano geregeld worden. Maar die is er.
2: Het is allemaal gelukt. Dus zometeen gaat hij nog één liedje live spelen. Net al Liquid Spirit gedaan. Zometeen een plaat waar een mooi verhaal bij zit. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Radio Veronica. Verder natuurlijk ook...

0: Holy shit. Mr. Gregory Porter, thank you very much. Ja, ik zit in mijn tranen in mijn ogen, jongens. Ik heb veel gezien in mijn radioleven. Ah, ja, ik moet er gewoon huilen. Ja. Dank u wel. Mr. Porter, sorry.
1: Dank u wel.
0: Ah, godverdomme, wat is het mooi. Hij gooit die microfoon ook hier. Laten we Bruce Springsteen
1: luisteren. Ja. Very nice.
2: Whitney Houston, het zal ook wat.
0: Godverdomme, wat mooi dit. Ja, Maxi en ik, wij zaten daar met z'n tweeën.
3: Oh, man. Ik heb ook alleen maar aan mijn vriendin gedacht, ja. Het hele nummer.
0: Gregory Porter.

0: Toch weer liefde op de radio. Whitney Houston, My Love Is Your Love. Zing! Ja, gewoon weer vrolijk in het spelletjesleven verder, hoor. We zijn er nog een beetje stil van.
1: Ja, maar dit gaat ook gewoon door.
0: Natuurlijk.
1: Jongen.
0: Je kan 150 euro winnen als je meespeelt met Sing naar de Pink. Moet je je wel even kwalificeren natuurlijk. Met het

0: dat Greg Report nu inbelt. Dat hij even alles gaat zingen naar de Pink.
1: Well, hello Frank, I'd like to win 150 euros as well.
0: Dat zou grappig zijn. Nee, hij mag niet meespelen. Jij wel natuurlijk. Stuur eventjes een audio-appje met daarin. Wat je af moet zingen als je dit hoort. Ja, weet je wat, ik doe nog een keer. Het was een beetje chaotisch allemaal.

0: bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Het is precies 8:30, verkeersinformatie. 4 vertragingen op de A-wegen, maar 3, dus die krijg je van me. A12 Oberhausen Arnhem voor de IJsselbrug, 18 minuten. A28 Amersfoort Zwolle. Voor Hattemerbroek komt door een ongeval 5 minuten nu al vertraging. En de A58 Tilburg Eindhoven voor Oorschot, 6 minuten extra reistijd. Laatste nieuws krijg je erachteraan en dat is in handen van Marijke Ketel. Goedemorgen.
9: Het is nog niet duidelijk wat nou het motief is achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. Door de klap raakte het gebouw beschadigd, maar de ongeveer 30 jongeren die op dat moment binnen waren, die hebben niks. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland geen enkele poging doet om echt te stoppen met vechten, ondanks het tijdelijke staakt het vuren. Er zouden vannacht meer dan 140 aanvallen zijn geweest en daarom blijft Oekraïne zichzelf verdedigen. Op de dag dat bioloog David Attenborough 100 wordt, komt het CBS met de cijfers over onze 100-jarigen. We tellen momenteel 2500 inwoners die ouder zijn dan 100. Dat is ook al een aantal jaar zo. De alleroudste Nederlander is, zoals het nu lijkt, een vrouw uit Capelle aan den IJssel. Ze is nu 111.
8: Zo, dat is een 111.
9: Ja, dat is toch een mooie leeftijd.
8: Ik denk ook wel dat wij die kant op gaan. Mochten we niet onder een bus komen, hè, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, dat we gewoon wel onze generatie wel rond de 100 gaat worden allemaal.
10: Ja. Moet ik wel nu, denk ik, stoppen met drinken en iets meer gaan sporten?
8: Oh ja, bij deze. Ja. Wake-up call.
9: Gemiddelde leeftijd is, ik ben er altijd verbaasd over, is ongeveer rond de 80 of zo. 85 vind ik veel jong klinken.
8: Ja, vrouwen worden ouder altijd dan mannen. Dat is ook een vaststaand feit.
10: Ja, het gaat ook maar heel langzaam gemiddeld omhoog, hè, denk ik.
9: Ja, dat denk ik ook. Iets anders dan. Dat is een verhaal van morgen wat ik in het AD las, waar ik eigenlijk best wel vrolijk van werd.
8: Ja.
9: Het verhaal van Jalbert. Jalbert is een blinde man en hij geniet al jaren van de voetbalwedstrijden, de thuiswedstrijden van FC Utrecht, omdat ze daar een blinde tribune hebben.
8: Ik ken dit fenomeen. Ja, ik heb ooit een keer mogen openen bij PEC Zwolle.
9: Ja, klopt. Er zijn meerdere clubs die hebben. Ja.
8: Mocht ik samen met Stix, weet wel, de rapper, hebben wij een verslag gedaan voor de blinde tribune. De eerste keer dat ze hadden geopend.
9: Echt waar?
8: Hebben wij gewoon 90 minuten lang à la NOS langs de lijn verslag gedaan voor blinden en slechtzienden.
9: Wat is er dan gebeurd? Ze hebben dan koptelefoons op en dan kun je het gewoon precies zo meemaken zoals wij het op tv dan horen.
8: Precies, en kijk, wat ze bij radiocommentaar doen, die zouden bijvoorbeeld ook gewoon dan dat aan kunnen zetten, al wordt het natuurlijk niet de hele wedstrijd uitgezonden, is dat je nog meer zegt waar de spelers zijn.
9: Ja.
8: Dus dat je gewoon eigenlijk nog, je hebt echt de ogen van de luisteraar, dat is net een soort radio. Maar
10: heb je wel eens langs de lijn geluisterd, Marijke?
9: Het zit niet echt in mijn repertoire.
10: Hij is wel gaaf hoor, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat vaak nog spannender vind als ik in de auto zit.
8: Zeker, radio is veel spannender dan tv.
10: Dan tv. Ja.
9: Hoe kan dat dan, waarom?
10: Ja, omdat ze ook van kleine kansjes kunnen ze ook al heel erg, aan de bal, dan gaat hij en over de achterlijn. Maar dan denk je al dat het een enorme kans was, omdat je het kan zien. Weet je
8: en soms zie je het dan terug bij Studio Sport, dan denk je, was dit het moment?
10: Ja.
8: Maar dat vind ik wel, veel spanning.
9: Ja,
10: maar wat sympathiek van Utrecht. gekregen.
9: Ja, ik vind het echt heel goed. Ik heb even gekeken. Er zijn dus inderdaad meerdere clubjes. PEC Zwolle, maar NEC heeft het ook. Ajax, PSV, Feyenoord. Het zijn echt wel best wel veel clubs die het hebben. Ik ken dit fenomeen niet, maar ik vind het echt waanzinnig. Want we staan denk ik wat te weinig bij stil. Wat mensen die blind zijn missen. Of mensen die doof zijn ook trouwens.
11: Ja. Ja.
9: En wat de maatschappij soms nog kan doen om hen een beetje tegemoet te komen.
8: En dit is heel simpel eigenlijk. Je zet gewoon één gek neer die heel erg houdt van voetbal en die een beetje kan lullen. En dan hebben heel veel mensen plezier van.
10: En ik snap dus ook wel dat ook als je blind bent, dat je alsnog op die tribune wil zitten. Want je voelt de stoeltjes, je hoort de mensen om je heen kletsen. Het is toch echt een andere ervaring. Je wil
8: graag bier kopen voor 10 euro. Precies.
10: Ja, dat wil je ook.
8: Ja, toch. Een lauwe hotdog. Goed, en wat doet het weer?
9: Ik vond trouwens wel dat ik nog eventjes vertel. Ja. Ik was in Amerika vorige week en dat is ook super Amerikaans. Daar was ik in een snackbar, de Shake Shack, een soort McDonald's.
8: Ja, ja.
9: Daar hadden ze zelfs braaien bij de bestellingszuilen.
8: Wow. Heel vet.
9: Dat is vet. Ja, het weer nog. Het is droog, wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en ook zon. En het wordt vandaag zo'n 18 graden.
8: Zometeen.

0: Gebruik de audio-functie en speel mee en maak kans op 150 euro. Zometeen ook het laatste nieuws bereiken. Wat zit daar dan weer in?
1: Motief aanslag D66. Nog onduidelijk en een hele bijzondere tribune bij FC Utrecht.
0: Blijf luisteren.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bank.

0: Tom Robinson en listen to the radio. Is precies wat je aan het doen bent. Goedemorgen, dit is Radio Veronica. Zing! We gaan lekker spelen. Goedemorgen allemaal, zing naar de ping dus. En dat zeg ik ook tegen. Even kijken, goh, ik ben helemaal in de war. Want Gregory Porter nog steeds. Oh ja, Pier Sipke, Pier, goedemorgen.
1: Goedemorgen Frank.
0: Goedemorgen, je komt uit Burgum vanochtend werken vanmiddag naar de IKEA. Lekker, hé, wat moet je halen?
1: Oh ja, maar ik was reclame ook stiekem. Ja, er moeten nog wat broodpoten en wat inrichtingsdingetjes. De kamer van mijn dochter die krijgt nog even een kleine opknapbeurt. Die komt terug van 3 maanden Vietnam.
0: Oh, hoe heeft het gehad?
1: Ja, Vietnam, Zuidoost-Azië. Dus door 4 landen zijn geweest.
0: Oh, ja. En hoe heeft het gehad, ja. Pier? Vond je het spannend? Vond jij het spannend?
1: Ik vond het vooral, ik denk dat ik het spannender vond als zij het vond. Maar nee, ze heeft het daar fantastisch gehad. Ze heeft ons ook via Polen steeds goed op de hoogte gehouden. Nee. Dus we waren alleen maar zien genieten. Dus
0: en jij zorgt dat ze in een gespreid bedje misschien wel letterlijk weer thuis komt straks.
1: Nou, ja, letterlijk inderdaad. Ja, ook figuurlijk. Ja,
0: mooi zo,
1: zeker.
0: Mooi zo. Ja. Pier, we gaan spelen. Dit was het kwalificatiefragment. En jij zong hem af via de app van Radio Veronica, dat klopt zo.
1: Dat wil ik niet horen. I wanna know what love is. I want you to show me.
0: Nou, dit is gewoon goed met overtuiging gedaan hoor. Even luisteren of het goed is. Helemaal goed. Je deed toch zelfs iets extra's. Je was niet de enige, maar wel de uitverkorene. Ik laat toch even horen wat er allemaal binnenkwam via de audio-functie. Een cacophonie aan mooie stemmen natuurlijk weer. We gaan spelen. Fragment nummer 2 komt er nu aan.

0: terug.
1: Het is goed hoor, huppakee, 50 euro is voor jou. Ga je door of stop je en zeg je, ik vind die 50 euro wel genoeg om uit te geven bij die IKEA?
2: Ik zeg het nu alvast, Frank, tot het einde.
1: Tot het einde.

0: En de wereld is van iedereen.
1: Hartstikke idee, dat klinkt goed hoor. Het is wel leuk natuurlijk dat ook een Fries, net als jij, Siep, nu de frontman is van de scene. Hè? Dat is wel heel goed gedaan. Ontzettend leuk.
0: Ja.
1: We gaan verder. Laatste fragmentje voor 150 euro.

0: hier om even die stilte te laten vallen en dacht van, oh ja, hoe ging hij ook weer verder? Maar geweldig. Ja,
1: ik hoop even dat jij stiekem al tevreden was met EO. Maar...
0: Nee hoor, nee, dat was voor die 150 euro wel iets meer dan alleen een EO.
2: Maar je hebt het gedaan, wat goed.
0: Geweldig.
1: Nou, ook, ja, top.
0: Gefeliciteerd, Pier. Welke van de vier kan ik voor je draaien?
1: Doe maar de scene. Dan gaan we daar een beetje scene ook steunen.
0: Die had ik al klaarstaan, want ik dacht, die gaat hij wel kiezen. Daar ging je het hardst op, denk ik. Mooi, dankjewel nogmaals, Pier, voor het meespelen. Fijn weekend en geef je dochter een dikke knuffel als ze terug is uit Zuidoost-Azië.
1: Dat zou ik zeker doen. Hey, dank. Hoi.

0: is Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks. Zomaar,
6: beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
12: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
13: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Schuren, afplakken, lakken.
17: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
18: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
19: Kippie.
20: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
21: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
23: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
22: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: 10
0: mei Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 9 uur.
26: En het nieuws is in handen van Marijke Ketel.
27: Goedemorgen. 2 Britten blijken te zijn besmet met het Hantavirus. Er is ook een vermoedelijke besmetting bij een Brit op een eiland dat bij Sint Helena hoort. Het Verenigd Koninkrijk treft voorbereidingen voor de terugkeer van reizigers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Britten die daarop meevaren zouden geen ziekteverschijnselen vertonen. Er is nog niks duidelijk over het motief achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. De klap zorgde voor lichte schade, maar de ongeveer 30 leden van de jongerenafdeling die binnen waren, bleven ongedeerd. D66-leider en premier Jette noemde de aanslag een laffe daad van intimidatie. Na een uitbarsting van een vulkaan op een Indonesisch eiland worden 20 wandelaars vermist. De vulkaan spuwde een rookwolk zo'n 10 kilometer de lucht in. Reddingsteams zijn op zoek naar wandelaars. Het is nog niet duidelijk of er ook gewonden zijn. Omwonenden zijn wel gewaarschuwd voor de rook. En Nederland telt momenteel ruim 2500 100-plussers, dat zegt het CBS. Ja. Dat aantal is al een jaar of 5 stabiel. Het zijn meest vrouwen. De oudste Nederlander is ook een vrouw. Bets Smaal uit Capelle aan den IJssel en ze is 111. Een Iraanse die in Nederland woont zou nog ouder zijn, maar dat is niet hard te bewijzen. Het weer nog. Het is droog, wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. En het wordt vandaag zo'n 18 graden.
26: Hoeveel honderdjarigen waren er nou?
27: 2500.
26: Oké, ik kon het niet om je te plagen, maar ik begreep het echt even niet meer. Maar
27: zijn
26: best wel
27: er
26: veel.
27: 2500, ja.
26: Oké, dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie, 2 vertragingen op de A-wegen. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 19 minuten. En op de A58 Bergen-op-Zoom Breda voor Breda-West. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Heb je nu al 26 minuten vertraging.
28: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
30: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
31: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
32: Joehoe!
31: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
33: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
34: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
33: Dus waar moet je zijn voor de magic?
34: Jojo. Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
35: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
36: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
37: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
38: Kippie.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar 1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: Donna Summer and I Feel Love. In het top 3000 uur voor deze vrijdagochtend.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Ja, dat is een uur waarin de lijst, de stemlijstje van de stemmen centraal staat. Die prachtige top 3000 waarin Radar Love afgelopen jaar nog bovenaan stond. Queen en de Rolling Stones de hofleveranciers waren. Zijn we nu eigenlijk al een beetje bezig om het net op te halen wat er moet er dit jaar in komen te staan als ze in september weer losgaan. 3 weken lang dan de top 3000. Nu lekker alvast even een uurtje voorpret en dus een beetje, nou ja, hebben ze een stemadvies als het ware. Vandaag in handen van Janine Kruisberg uit Eindhoven. Janine, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hi.
0: Jouw lijstje, is er een lijn te ontdekken of gaat het echt kriskras door elkaar?
2: Ja, het is kriskras. Het is van hot naar her, van passie naar relaxed, naar ja, de hele mikmak door elkaar. That's me.
0: Wat goed, eigenlijk ja. een beetje het leven van jou in een stemlijstje.
2: Precies.
0: Heerlijk. Ja. Ik ga beginnen met de Style Council, My Ever-Changing Moods. Hoe is het met jouw mood?
2: Mijn mood is op het best.
0: Oh, hoe komt dat?
2: Ja, gewoon, het is een mooie dag. Ik ga iets leuks doen met mijn bestie. Ik heb iets leuks staan in het weekend. Wie doet me wat?
0: Het leven lacht jou eigenlijk tegemoet.
2: Ja.
0: Wat heerlijk, wat heerlijk. Wat kunnen we nog meer verwachten in jouw lijstje? Wat heb je er nog meer in gezet? Welke artiesten?
2: Nou, ik heb volgens mij inderdaad alles wat met passie te maken heeft. Ik noem een Pino D'Angelo, maar qua Lidea.
0: Oeh, lekker. Heel lekker.
2: Ja, we gaan naar Italië, weet je wel.
0: Oh ja, ik ook.
2: We gaan ook naar Hawaii. Ja, we gaan ook naar Hawaii. We gaan helemaal de unity en de vrede beleven met Israël Kama. Kama Kikokuoko, of hoe die ook heet,
0: ja,
2: weet je wel.
0: Ja, precies. Ja, mooi, mooi.
2: En we gaan ook nog even met Melanie naar Woodstock. En we gaan helemaal in de unity en peace beleven op in 69.
0: Oh, heerlijk.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Goedemorgen, 1 minuut over 9:30. Verkeersinformatie, 9 vertragingen in totaal. Dit zijn de 3 langste gemeld door Flitsmeister. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 19 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel door een te hoog voertuig, 24 minuten. En Bergen-op-Zoom-Breda op de A58, daar heb je 22 minuten vertraging tussen Vosdonk en Breda-West. Succes!
2: Het top 3000 uur.

deze van Calvin Harris, hè? Samen met Dua Lipa en One Kiss. Radio Veronica, top 3000 uurtje. En we hebben nieuwe platen en we hebben lekkere oude platen. Als ik zeg we, dan bedoel ik natuurlijk Radio Veronica. Maar het lijstje is deze vrijdagochtend in handen van Janine Kruisberg uit Eindhoven. Zij heeft het samengesteld en bepaalt dus de muziek voor een uur lang op de Nederlandse radio. Hoe mooi is dat?

The Eagles, One of These Nights. En diezelfde Janine zette deze er ook op. Als je naar Italië op vakantie gaat deze zomer. Nou, we kunnen elkaar de hand schudden. Ik ga ook die kant op. En dan is dit wel heel lekker om alvast een beetje in die vakantiestemming te komen. Pino D'Angelo, Ma che la idea. Radio Veronica.

0: is Radio Veronica. Op het top 3000 uur.
1: Iedere werkdag tussen 9 en 10. Met jouw stemlijst. Frank op Veronica. Frank van der Lende.

0: helemaal tot het eind. Je hoort heel hard mijn eigen ketel er nog doorheen schudden.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Ja, ik dacht, ik moet deze even tot het eind laten lopen. Het is zo'n klassieke Romeo en Juliet van de Dire Straits. Ik had even een seintje moeten geven misschien, Marijke.
2: Ja, maar jij doet die microfoon op onmogelijke tijden ineens aan.
0: Nou ja, kijk, jij bent al in de studio, want om 10 uur is natuurlijk het laatste nieuws hier op Radio Veronica. Max is nu nog lekker te werken. En jullie waren even aan het keten achter de schermen.
3: Zeker, ja, we kunnen ook echt niet uitleggen wat we gaan. Dat is veel te moeilijk, maar het was heel grappig.
0: Ah, ik dacht, ik moet de lach wel weer even uitleggen en verklaren waarom het hier zo chaos is. Gooi je nou om?
3: Ja, nu laat ik ook nog eens iets vallen. Nou, maakt niet uit.
2: Allemaal.
0: Goed, ik zet jullie microfoon weer dicht. Is dat goed?
3: Ja, is goed.
0: Ja, ja, kunnen jullie gewoon weer verder gaan. Het is tijd voor de laatste van deze top 3000 knallers van Janine. Dankjewel, Janine, voor alle fijne plaatjes die je hebt aangedragen. Wil je toch nog even je microfoon over?
3: Ja, lekker, Frank.
0: Goed, maak geen idee, hoorde je ook nog van Pino D'Angelo. Het is tijd voor de laatste, dus veel plezier met Marisa zometeen hier, want Radio Veronica draait altijd door. Ik heb er nog één. Can't touch this.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
9: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
13: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
14: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
15: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws.
18: Het is 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Een KLM-stewardess die werd getest op het hantavirus blijkt niet besmet. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw die pas geleden aan het virus overleed. Omdat de vrouw te ziek bleek om te vliegen, werd ze voor vertrek van boord gehaald. Behalve de stewardess hadden nog 4 mensen contact met haar. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was volgens premier Jette een gerichte actie. De dader is met een voorbereide vuurwerkbom bewust naar ons pand gelopen, zegt hij. Jette noemt het kansloos om met zulke acties te proberen om politici te intimideren. Vanwege de schade blijft het D66-kantoor vandaag dicht. Op een Indonesisch eiland zijn zeker 3 hikers om het leven gekomen na een vulkaanuitbarsting. 2 van hen zijn buitenlanders, 1 komt uit Indonesië. Er worden nog 10 mensen vermist. Een aantal anderen is veilig van de vulkaan gekomen, maar ze raakten wel gewond. Door de aanhoudende uitbarstingen verloopt de reddingsactie moeizaam. En voor de meeste scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Naast de bekende klachtenlijn van LAX is er dit jaar ook een zogenoemde stresslijn. Daar kunnen scholieren heen bellen die behoefte hebben aan iemand die luistert in deze stressige periode. Deze rector geeft bij EditieNL nog wat andere tips.
20: Het is echt een periode van je rust pakken, goed eten, goed drinken, goed slapen en zorgen dat je die 2-3 uur kan presteren.
19: De examens duren nog tot eind deze maand. Onder meer filosofie, wiskunde en kunst staan vandaag op het programma. Het weer dan nog. Het is droog, wisselend bewolkt. Met wolken en zon wordt het vanmiddag zo'n 18 graden. In het zuiden kan het ook 20 graden worden.
4: Oh, lekker. Hé, maar Marijke, kunst en filosofie zijn dat vakken waar je tegenwoordig eindexamen in kan doen?
19: Blijkbaar.
4: Oh, ik ben zo jaloers.
19: Leuk, hè?
4: Ja. Een keer wat anders dan wat hadden ze in onze tijd.
19: Wiskunde, geschiedenis.
4: Aardrijkskunde.
19: Ja, ik heb wel ook muziek gedaan, moet ik eerlijk zeggen.
4: Oh, dat is wel top, ja. Ja, ja, dat is toch wel heel gaaf als je daar eindexamen in kan doen. Marijke, dankjewel en een goed weekend.
19: Graag gedaan, jij ook.
4: Dank je. En het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar. Daar doe je er 18 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Utrecht bij Waterberg. Daar is een vrachtwagen met pech. En dat geeft jou ook pech, namelijk zo'n 32 minuten. En tenslotte de A50 Apeldoorn-Oss bij Waterberg. 22 minuten extra. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
17: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
21: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
22: Milner.
25: Schuren, afplakken, lakken.
26: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
27: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis gaan. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
28: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
29: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
30: Oh yeah.
29: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

humeur een plusje van krijgt. Lekker wel, hè, deze voor de vrijdagmorgen. Zonnetje erbij en Sophie Alice Baxter op je radio. Het is Marisa op Veronica. De plan door je vrijdag. Ja, zondag is het moederdag en dan kan je mama natuurlijk verrassen met een high tea. Maar mijn kids hebben wat anders bedacht. We gaan op 10 meter hoogte klimmen.

0: om het vliegtuig te pakken als je deze hoort. Madonna bij Veronica, La Isla Bonita. Ja, zometeen gaan we dansen en dat doen we met Armand van Helden.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
1: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Hoi!
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel...

0: Weekendvoordeel.nl.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ja, goedemorgen. Het is bijna 10:30. Je bent ingetuned bij Radio Veronica. Dank je wel daarvoor. En dit is de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A12 voor Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar. Dat doe je er 20 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Utrecht bij Waterberg 10. En tenslotte de A58 Eindhoven-Tilburg bij Best. Daar heb je 18 minuten pech door een auto met vertraging.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
4: En nu.
3: Marissa.
4: Met de

Marisa. Laminaatvloertje leggen gaat ineens een stuk sneller. Goedjes van Klus Joris en Hamer Jan. Kijk, ook dat gebeurt momenteel in het land. Tijdens je Veronica-ochtend. Goede bijnamen trouwens, Klus Joris en Hamer Jan. Je hoorde Armaan van Helden samen met Dwayne Harden en You Don't Know Me. Toch wel een lekker beertje uit de beatfabriek.

ik zal nooit mijn leeftijd onthullen. Wat denk je dat ik ben? Een auto? Dat zijn woorden die ooit van de stembalde rolden van de zangeres die je net hoorde. Met toch een heel muzikale distributieriem. We hebben het over Cyndi Lauper, Time After Time, hier op Veronica. En mijn vraag aan jou is eigenlijk, hoe zit je erbij? Ben je aan het genieten van het zonnetje? Ik heb vandaag al meer foto's gehad van dakdekkers en kraanmachinisten dan aan het begin van de week. Dus dan is het een lekker lentedag.

Ja, dat appte Michael nog eventjes. Hij zegt, ik moet altijd hier aan denken. Ik denk dat velen dat hebben. Rock the Cashba, hoorde je van de Clash hier bij Veronica. Ja, Ingeborg die stuurt een prachtige foto van een terras in een prachtig berggebied. Ze zegt, zo zitten de hond en ik erbij. Heerlijk op ons terras in Zwitserland. Dan wonen we en ook hier schijnt de zon. En Ruud zegt, mooi schilderwerk aan het leveren in het prachtige Kelpen-Oler in Limburg. En ook daar is het echt fantastisch weer. Blijf het sturen via de gratis Radio Veronica app. Dan draai ik even een boybandbanger van je welste. Everybody.

0: heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
4: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
9: Dat is wit goud voor weinig.
10: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
10: Aldi.
3: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Nederland zegt zich verantwoordelijk te voelen voor alle passagiers op het cruiseschip Hondius. Niet alleen voor de Nederlanders. Op het schip zijn meerdere mensen overleden aan het hantavirus. Het schip komt dit weekend aan op Tenerife. Nederland werkt samen met Spanje en andere organisaties aan een veilige terugkeer van de passagiers. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht zijn een vrachtwagen en een bestelbus in brand gevlogen. Volgens regiozender Rijnmond begon het vuur in de vrachtwagen en sloeg het vervolgens over. Er is flink wat rook. Uit voorzorg zijn de pompen bij het tankstation afgesloten. De A16 is deels dicht. De Britse premier Starmer baalt ervan dat zijn Labour-partij op dik verlies staat in de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen. Starmer noemt de uitkomsten pijnlijk, maar zegt dat hij wel verder wil als premier. De verkiezingen lijken uit te monden in een zege voor de partij Reform UK van Nigel Farage. En de voetbalbond op Curaçao voelt er niks voor om Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ze hebben zijn vervanger Fred Rutte in beeld om mee te gaan naar het WK. Advocaat vertrok in februari omdat zijn dochter ernstig ziek is. Gaat nu beter met haar en een aantal internationals zou Advocaat graag zien terugkeren. Veronica weer. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog. Het wordt ongeveer 18 tot 20 graden.
16: Nice, dankjewel Joost. Nice. Het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen, dit zijn de langste 3. We beginnen bij de A12 Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar. 23 minuten in de rij. En de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Gouwen. Een auto met pech. En jij daardoor ook 17 minuten om precies te zijn. En tenslotte de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom. Bij Kruiningen, daar is een ongeluk gebeurd. 21 minuten vertraging.
17: Hoi, dag.
18: Hoi.
19: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
20: Bedtijd.
6: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
17: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
19: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
18: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
22: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
27: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.

Dance hebben bij Veronica. Ja, en dat je van prille liefde vlinders in je buik krijgt, ja, dat weten we natuurlijk allemaal op onze leeftijd. Maar dat het je ook keiharde cash kan opleveren, ja, dat is toch wel nieuw. Stelletje uit Frankrijk dat elkaar nog maar een paar dagen kende, slenterde hand in hand verliefd door zo'n typisch Frans straatje, met een boulangerie en een charcuterie, toen ze bedachten om samen een lot te kopen, gewoon voor de lol. Ze kiezen samen de cijfers voor het lot, ze wachten de trekking af, en wat dacht je?

deze zomer. En ook in België en Duitsland kunnen ze bezoek verwachten van Direct. Je hoorde Won't Fall hier bij Veronica. Ja, ik heb hem eindelijk gezien, de biopic over Michael Jackson. Ja, laat ik het zo zeggen. Als er ooit nog twijfel was wie de grootste artiest op aarde was, nou

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
12: Hamster!
13: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
12: Yes!
13: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
12: Play.
13: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
12: Yes!
13: De meeste de beste aanbiedingen.
12: Amster.
14: Goedemorgen, het is zo goed als 11:30. Nou ja, dat is niet waar. Het is 20 seconden voor 11:30. Maar je luistert in ieder geval naar Radio Veronica. En ik heb de verkeersinformatie voor de mensen die de weg op zijn of nog op moeten. De A12 voor Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar. Vertraging van 25 minuten. En de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom. Bij Kruiningen, daar is een ongeluk gebeurd. En de vertraging is daar inmiddels 21 minuten. En dan opletten op de A76, Geleen-Keulen. Bij Simpelveld is de hele weg afgesloten. En daarom een vertraging van 12 minuten.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Gerard Ekdom.
15: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
16: En nu
15: Marissa. Met

je er ook doet. En potverdikkie zeg, wat zie je er goed uit vandaag? Ja, dat mag ook wel eens gezegd. Check jezelf maar even in de spiegel en wees een beetje lief voor jezelf. Hè? Die rimpels heb je eerlijk verdiend, dus draag ze.

En word ik 50 en deze staat zeker op de playlist. Dat appt Doreen door de ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. Nou, gefeliciteerd alvast en maak er een mooi feest van. Geldt voor iedereen. Maak een mooi feest voor je weekend. Dit is Bluff.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olieval!
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Aldi. Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Aldi.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
13: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Ba-ba-da-ba-ba,
14: Greets. Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
17: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: pampers nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De verdachte die werd aangehouden na de aanslag op het kantoor van D66 in Den Haag is een 37-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie doet onderzoek naar zijn motief en of hij alleen handelde. Bij het gebouw ging een vuurwerkbom af. Daarbij raakte het pand beschadigd. De mensen die in het pand aanwezig waren, bleven ongedeerd. Alle passagiers van de KLM-vlucht waar een Nederlandse vrouw met het hantavirus kort in het vliegtuig zat, worden in de gaten gehouden, zegt minister Hermans. Volgens haar heeft de GGD contact met de passagiers en wordt gekeken of ze klachten hebben. Inmiddels zijn 3 mensen van die vlucht negatief getest op het virus. In een bank in een Duitse staat Sinzig in de deelstaat Rijnland-Palts is een gijzeling aan de gang. De krant Bild meldt dat een medewerker van een geldtransport bij aankomst werd overvallen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars zijn. Rond de bank is een grote politiemacht op de been en in het centrum van Sinzig is afgesloten. En nu de olieprijzen dalen, wordt ook benzine weer wat goedkoper. Voor een liter euro 95 staat de adviesprijs nu op ruim 2,61 euro. Diesel kost 2,52 euro. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is tanken vaak een stuk voordeliger. Dat de olieprijs zakt komt door optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Veronica weer. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt 18 tot 20 graden.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
14: Kippie.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
16: Hé, hey, bedankt.
17: Merci.
15: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

Goedee. Nou, papa is lekker naar Radio Veronica aan het luisteren. Met de beste muziek aller tijden. Wat dacht je van Gimme All Your Loving van ZZ Top? Ik zou zeggen, dat is een mooie oproep. Gimme All Your Loving via de Veronica WhatsApp. Ik ben heel benieuwd hoe het is op je vrijdagmiddag en wat de weekendplannen allemaal zijn. Veronica, app staat voor je open. Ook Teddy Swims komt eraan met The Door. En daar is de deur voor Meatloaf. I do anything for love.

Oké, komt hij nog een keer, want het is een gisteren super compacte opgave. Vandaag weer de lekker XXL, love it. Zoals deze Canadezen de Matthäus Passion uitvoeren, heb je nog nooit gezien. Heb je enig idee over welk liedje dat gaat? Misschien heb je het gehoord, Through the Grapevine. Of kom je er op een andere manier achter? Laat het me in ieder geval even weten via de gratis Radio Veronica app. Wie weet, heb je hem goed en hoor je het goede antwoord zometeen op de radio. Dus spreek even iets in via de audio app. Dit is Marvin Gaye. I Heard It Through the Grapevine. Bij Veronica.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel. Voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.

0: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. Het is 12:30. Dit zijn de drie langste vertragingen op dit moment. De A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 10 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug 34 minuten door een auto met pech. En rij je op de A76 Geleen-Keulen richting de Duitse grens. Dan kom je voor de grens in een half uur vertraging. De rest van de files is korter dan 10 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Sander Hoogendoorn met de

0: Zet hem daar maar neer. Bam.
1: De Radio Crypto.
0: Met zometeen Clean Bandit en Jesclyn, Rather Be. Maar eerst de oplossing van de Radio Crypto, of in ieder geval niet de oplossingen. Zoals de Canadezen de Matthäus Passion uitvoeren, heb je nog nooit gezien. Anoushka die dacht Leonard Cohen met Halleluja. Halleluja is niet goed. Bert Smering dacht Blurred Lines van Robin Thicke. Was dat ook een Canadees? Volgens mij wel. Is niet goed. Pieter van de Parel, die heeft wel een parel van een audio-app ingesproken. Zoals deze Canadezen de Matthäus Passion uitvoeren, heb je nog nooit gezien, Pieter.
2: Hoi Sander, je zocht de Backman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. De Backman van het opera gedeelte. Canadese band, Backman Turner Overdrive, BTO. En dat heb je nog nooit gezien, You Ain't Seen Nothing Yet.
0: Nou,
2: fijne uitzending en een goed weekend alvast. Hoi hoi.
0: Ja, en jij een goed weekend en ook een fijne uitzending. En goed ingesproken, Backman Turner Overdrive nu.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Aldi, last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Hollands Nieuwe heeft die

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel schade er is ontstaan door de brand in een groot datacentrum in Almere. De brandweer haalde uit voorzorg de stroom van het hele pand af en daarom is nog niet te zeggen wanneer alle systemen zijn hersteld. Door de brand blijft de Universiteit Utrecht vandaag dicht. Het CBS heeft er ook last van. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt zondag rond de middag verwacht op Tenerife. Aan boord zijn 8 mensen besmet geraakt met het Hanta-virus en van hen zijn er 3 overleden. Misschien zijn er meer besmettingen. In totaal zitten er nog zo'n 150 mensen op de Hondius, onder meer uit Amerika, Spanje en Nederland. In het Duitse plaatsje Sinzig, ten zuiden van Bonn, is een gijzeling in een filiaal van de Volksbank. Er zouden meerdere gijzelaars en daders zijn. De omgeving is afgezet en de politie is massaal aanwezig. De gijzeling zou zijn begonnen toen een medewerker van een geldtransport de bank binnenging. En rond de verlaten zone van kerncentrale Tsjernobyl is een grote natuurbrand uitgebroken na een dronecrash. Volgens Oekraïne zijn er geen verhoogde stralingswaarden gemeten. De brandweer probeert het vuur te blussen, maar harde wind en mogelijke landmijnen maken het moeilijk. Waar de drone vandaan kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot wel 20 in het zuiden.
5: Dankjewel Joost.
4: Alsjeblieft.
5: Fijn weekend.
4: Yes.
5: En dakkie open of dakkie dicht?
4: Ah, dakkie open.
5: Dakkie open. Weet je het zeker? Het is fris, hoor. Veronica verkeer door Flitsmeister. Misschien sta je lang stil dat dat wat opwarmt. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug bijvoorbeeld 40 minuten. De A16 Ridderkerk-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht 34 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 37 minuten extra. De rest van de files vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
9: Greets. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
10: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
10: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
18: Kippie. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
19: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio.
20: De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
21: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
20: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Veo. Levenzonderbril.nl.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid

maniac it was. En daarvoor Genesis en Jesus, he knows me. Het is Sander Hoogendorp hier tot en met 2 uur. En de Four Seasons hoor je zometeen met December 1963. En ook No Doubt komt eraan met It's My Life. En ik ga je zometeen ook nog de proefopgave laten horen van het top 3000 millisecondenspel. Waarbij je weer kans maakt op een hele tas vol prijzen. Over 10 minuutjes doen we dat.

0: Oh, what a night. En wat een lekkere middag met de beste muziek aller tijden. Eraser komt eraan met Sometimes and No Doubt is zometeen de eerste. Maar ik draaide deze December 63 van de Four Seasons. En ik draaide het intro en het is mij nooit opgevallen. Misschien jou ook wel niet. Dat het heel erg doet denken aan een ander liedje. En ik zal ze even in elkaar mixen. Om te begrijpen wat ik bedoel. Dus ik laat je het intro horen van December 63. Komt-ie. Ja. Als ik een goede DJ was die zou kunnen mixen, dan had het dus naadloos in elkaar overgelopen. Een klein beetje Another Brick in the Wall van Pink Floyd in deze Four Seasons. Zometeen de opgave van de top 3000 millisecond spel waaraan jij kan mee kan doen.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Erasure bij Veronica. Heb je zo meteen zin om lekker mee te puzzelen? Blijf dan vooral luisteren, want het top 3000 milliseconden spel komt eraan. Maar heb je zin om daar ook heel veel prijzen voor in de wacht te kunnen slepen? Laat het dan even weten, want doe mee met de proefopgave. En misschien zit je zo meteen wel in het spel op de radio. En mag je al die prijzen gaan binnenharken? Nou, waar heb ik het dan over? Over de nieuwste sensatie als het gaat om muziekgezelschapsspellen. Het heet Remember the Music. Het is geweldig. Het is fantastisch. Avondenlang zit je achter elkaar te spelen met vrienden en familie. Ze blijven slapen. Het wordt één groot feest. Die geven we dus weg. Als mede ook een Veronica t-shirt en een Veronica kurkentrekker. Om die avonden met dat spel natuurlijk extra kleur te geven. Met een rood of een wit wijntje. Maar dan moet je dus wel even meedoen met dat spel. En je kunt jezelf kwalificeren met deze opgave. Succes. Wat is dit?
1: 1000 milliseconden.
0: Ja. Kort, krachtig, herkenbaar ook, denk ik wel. Lijkt me goed te doen via de Veronica WhatsApp. Als je het even doorstuurt, ben jij misschien zometeen mijn kandidaat.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek

0: van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Moet je kijken daar, leuke gast.
3: I know.
2: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
3: Is ook echt jouw type.
2: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
6: Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A2 Utrecht-Hertogenbosch tussen Del en de Martinus-Nijhoffbrug. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Auto met pech op de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. 3 kwartier. En de A27 Breda-Gorkum vanaf Hank. Ook een 30 minuten vertraging.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu
7: Sander

0: blijft een boeiende track. Houdini bij Radio Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Gaan we spelen met Leila van Zijl uit Landsmeer. Hoi Leila.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hey, je hebt net je vierde rijles gehad, toch?
2: Ja.
0: Vind je het al leuk?
2: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Wel spannend, moet ik zeggen, maar... Ja, het is het is niet karten, maar ik vind het echt leuk, ja.
0: Het is eigenlijk een soort karten, alleen dan met iets meer controle, denk ik.
2: Ja, jongen, wat meer regeltjes erbij, hè.
0: Ja, precies. En mag je nu, ik weet niet precies hoe dat gaat, mag je nu al op je vierde les al, nou, sturen sowieso natuurlijk, maar mag je al schakelen?
2: Ja, ik heb nu zelf geschakeld.
0: Kijk, en gaat het allemaal goed?
2: Ja, meeste wel.
0: Bij verlagen.
2: En dan word ik geholpen.
0: Ja, en anders slaat hij een keertje af. Dat is ook niet erg, toch?
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: En... Gaan we rustig blijven en dan komt het goed.
0: Ja, zeker. Ik ben zelfs op mijn... toen ik aan het afrijden was, ben ik nog een keertje voor het stoplicht afgeslagen. Maar inderdaad, wat je zegt, rustig blijven, gewoon weer starten, wegrijden en doen alsof er niks aan de hand is.
2: Ja, precies. Het is nooit gebeurd.
0: Nee, precies. Het is nooit gebeurd. Dan kom je overal mee weg. We gaan lekker het top 3000 milliseconden spel spelen. Ik heb 3 fragmenten voor je klaarstaan uit de Radio Veronica top 3000. Er zijn wat jongere liedjes, er zijn ook wat oudere liedjes. Hoe oud ben je, Leila?
2: 20 jaar.
0: Kijk, dan heb je niet de hele Radio Veronica top 3000 bewust meegemaakt. Dat is een nadeel. Maar ik denk, als ik de opgaves zo zie voor me, dat het toch wel goed gaat komen.
2: Nou,
0: ik vind het in ieder geval heel leuk dat je meespeelt. We gaan allereerst beginnen voor een Veronica kurkertrekker. Voor dit fragment.
1: 3000 milliseconden.
0: Wie hoorde je daar?
2: Amy Winehouse met My Tears Will Dry. Of their own.
0: Oeh, het is niet dat liedje. Misschien nog een ander liedje van Amy Winehouse? Het maakt niet uit.
2: Het is niet Valerie.
0: Nee, het is niet.
2: Het ligt op het punt van de tong.
0: Maar het maakt eigenlijk ook niet uit, want je had gewoon Amy Winehouse goed. Dus het is gewoon goed. Dat doe ik nou moeilijk.
2: Oh, dus alleen de artiest is ook goed.
0: Ja, alleen de artiest is ook goed.
2: Het is dus, mooi. Nou.
0: Ja. Het is Back to Black wat we uiteindelijk zochten.
2: Oh ja, dat was hem.
0: Kijk.
2: Ja.
0: Maar Amy Winehouse had je gewoon eigenlijk heel snel al goed. Dus dat betekent dat die kurkentrekker sowieso in de platentas gaat. Die heb je ook al gewonnen. Ja, nu gaan we wat korter. Het fragment gaan we wat korter maken. Maar jij weet, als het goed is, wel wat dit is.
1: 2000 milliseconden.
2: Oeh, dit vind ik een lastige.
0: Ja. Heb je enig idee? Kun je een gokje wagen of...
2: Ik ga wagen gok Kensington.
0: Oeh, nou, het was een beetje het Kensington van het Verenigd Koninkrijk. Oasis was het.
2: Oasis, oké. Okay. Ja, ik had geen idee.
0: Nee, goed dat je iets gegokt hebt, hoor. Betekent geen Veronica t-shirt, maar misschien wel met de laatste vraag. Het is het laatste fragment en die is dusdanig kort. Die krijg je 2 keer te horen. Dit is de eerste keer.
1: 1000 milliseconden.
0: Volgens mij zing je hem wel, of niet?
2: Ik weet hoe die gaat, maar...
0: Nou, wil je hem dan nog eens even zingen? Want dan kunnen we controleren of je het goede liedje hebt.
2: Mag ik hem nu zingen?
0: Ja, zeker.

0: En je weet waarschijnlijk niet hoe dat liedje heet.
1: Nee, nee.
0: Maakt niet uit. Je hebt het gewoon gezongen. Het was fantastisch.
1: Dankjewel.
0: Wat goed, hé. Wat lekker dat je hem gewoon helemaal kunt zingen eigenlijk. Het was T-Pau met China in Your Hands. Die gaan we nu ook helemaal draaien. Dus die kun je daar lekker mee gaan zingen. En wie zit er eigenlijk naast je op dit moment?
1: Mijn vriend Benny.
0: Kijk, en wist hij het ook?
1: Nee, we konden hem allebei meezingen, maar de naam
0: ja.
1: Nou, mag er niet bij.
0: Dit kan misschien jullie liedje wel worden vanaf nu, want het is dus T-Pau, China in Your Hand. En het maakt dat wij dat gezelschapsspel Remember the Music naar je toe gaan sturen. Je mag kiezen tussen movies en series, alle tijden of eigen bodem. Welke zou je graag willen hebben?
1: En het is een bordspel of
0: ja,
1: een
0: gezelschapsspel.
1: En wat zullen we doen? Doe maar movies en series.
0: Movies absoluut. En series, superleuk. Gaan we die opsturen. Hey, en jullie liedje is nu op de radio. Geniet ervan, hè?
1: Ja, dankjewel. Lekker nummer, hoor.

Park op je vrijdagmiddag. Met de beste muziek aller tijden. Mick Jagger is hier en let's work. Zometeen veel plezier met Rob Stenders. Hij heeft mij gevraagd om alvast even een voorzetje te doen voor het schakelprogramma zometeen. Als ik nou alvast de eerste plaat vertel waar Rob zometeen mee gaat beginnen, dan kun jij er alvast een beetje op doorschakelen. Als ik zeg Womack & Womack met Teardrops, waar denk je dan aan? Iets met huilen? Of iets met herhaling? Womack & Womack, bollend en bollend, zoiets. Wees creatief. Vraag het aan via de gratis Radio Veronica app. Dan hoor je hem misschien zometeen wel voorbij komen. Zometeen veel plezier met Rob. En alvast een fijn weekend. Hier is

0: verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
1: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
2: Are you drinking my Mullermilk protein?
3: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
1: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik. Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Een porno-site met beelden van misbruik is offline gehaald door Nederland. De servers en de site van de site die staan in Nederland, meldde de NOS gisteren, en daarna is actie ondernomen. Er is nog niemand aangehouden. Op de site stonden ook beelden van vrouwen die gedrogeerd misbruikt werden en stiekem gefilmd zijn. De komst van al het Nederlandse opvarenden van het cruiseschip van de virusuitbraak wordt nog volop voorbereid. Het RIVM wil het plan tegen maandag af hebben, een dag nadat het schip aankomt bij het Spaanse eiland Tenerife. De passagiers hebben nu geen klachten, maar moeten wel in de gaten gehouden worden, omdat ze nog ziek kunnen worden. En na de aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag zijn de leden van de jongerenafdeling, die op dat moment binnen waren, vandaag weer bij elkaar gekomen. Er is vooral behoefte aan slachtofferhulp, zeggen ze tegen Omroep West. De jonge democraten zijn blij dat er geen gewonden zijn, maar noemen de impact enorm. Het weer veel zon, ook wat wolken, het is rond 17 graden. Morgen weer veel zon, dan 19 graden. Het begint drukker te worden, begin van de vrijdagspits. Dit zijn een paar opvallende files. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 3 kwartier extra door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Dan de A4 Den Haag-Rotterdam voor het Ketelplein 22 minuten. A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek bijna 3 kwartier door werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tenslotte een pechgeval op de A76 Geleen richting Aken voor de grens met Duitsland. Een vertraging van 16 minuten.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
14: Veronica. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
16: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
20: Prachtige planten en geurende bloemen.
6: Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
20: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
21: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
24: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
26: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
27: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
28: Mooi van Ethos.
29: Even over later.
30: Ik ben aan het streamen.
29: Sorry.
30: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
31: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
32: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.

0: Womack & Womack Teardrop. Daar wil janken. Huilen is voor jou te laat. Kom. Had gekund. Uiteraard ook mijn eigen persoonlijke klassieker van Sjaak Herpen. Man mag niet huilen, ook al heeft hij verdriet. En daarna zouden we dan Boys Don't Cry kunnen draaien van The Cure. Je hoort het al. We doen het nog één keer zonder Gerard Ekdom. Ik verwacht overigens vanmiddag nog wel even Wouter Frank. Iets vroeger dan normaal. Ik verwacht ook Danny Vera en Marlon Pichel. Marlon Pichel kwam ik al tegen bij de draaideur. En Danny Vera stond hier net op de gang weer ordinair tegen me te schreeuwen. De lekker op tijd, jongen. Ja, we zijn aan het schakelen, dus als je mee wilt schakelen, zeg ik eigenlijk ook tegen jou, Frank. Ben je van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica. Na Teardrops van Womack & Womack zou dit inderdaad een suggestie kunnen zijn. Crying at the Discotheque, Alcazar, aangevraagd door Erik Kos. Daar gaan we dan hier weer op schakelen. Alcazar, was dat die gevangenis? Zo net als Alcatraz, hè?
1: Ja.

0: discotheek, aangevraagd door Erik Kos. En daar kan echt heel veel opgeschakeld worden. Sterker nog, zoveel dat ik in wanhoop om me heen kijk en denk, er zal toch wel iemand een keer een beslissing nemen. We hebben bijvoorbeeld discotheek van U2.
1: Ja, zie ik.
0: Ja, in de disco, de formatie noodweer. Dan hebben we D.I.S.C.O. van Ottawa.
1: Ook lekker.
0: En dan hebben we uit het circuit Nederpop, Grupo Sportivo en hun aanval op de disco. Ik hoor hier iemand al een
1: The Disco Really Made It.
0: Een kruntje. Van.
1: Ook lekker. En er wordt ook een hoop geheld in de app overigens hoor. Ik zie ook heel veel When Doves Cry binnenkomen. Ja. Ik zie Cry Me a River, Justin Timberlake. Maar misschien moeten we toch een beetje doorgaan op die disco. Ik hou er wel van hoor.
0: Ja, want we hadden al gehuild.
1: Ja.
0: Dus we kunnen natuurlijk de hele uitzending door blijven huilen. Dat kan. Maar ik zag vooral Mark Reeman hier op links enorm aanslaan op Disco Really Made It.
1: Ik hoorde jouw Grupo Sportivo eerder draaien deze week met die Tokyo. Daar heb ik heel hard om gelachen.
0: Ja, Tokyo.
1: Fantastisch liedje. Yeah,
0: I'm on my way. My new Toyota, it's not so far away. We moeten schakelen op Grupo Sportivo. Disco Really Made It. Laat het weten via de app van Radio Veronica.

0: een hele pittige uitspraak met dingetjes eraf.
1: Zijn dingetjes eraf.
2: Ja. Ja. Dat een stukje vooruit van 50 centimeter. Ja.
0: Voorzichtig, Daddy. Je hebt al wat kinderen, maar je moet toch voorzichtig zijn met je dingetje eraf. En dit was overigens Grupo Sportivo en Disco Really Made It. Die kwam bij Jeroen vandaan. We zijn een beetje aan het schakelen, Danny. Dus elk liedje heeft wat met het andere liedje te maken. Goed dat je er bent. Je gaat zo meteen jouw single akoestisch doen, hè, met Marlon Pichel.
1: Ja.
0: Want Marlon en jij, jullie zijn inmiddels twee grote vrienden. En je bent ook zijn platenbaas, toch?
1: Ja, ik ben zijn baas. Ja, platenbaas. Ja. Nee, ik heb zo'n eigen labeltje op Excelsior. Dat heet PMD Records, Pressure Makes Diamonds. Ja. En ik vind het af en toe leuk om, als ik iemand helemaal te gek vind, waarvan ik denk, ja, die heeft eigenlijk nog een klein beetje een push nodig of zo.
0: Ja.
1: En die krijgt hem nergens anders. Dan wil ik het wel doen.
0: Nou, en dus wordt het een duet.
1: Ja, en, het was niet de bedoeling, hè? Het was zo.
0: Hij heeft toch ook een plaat, Marlon?
1: Marlon, bedoel je? Je hebt een plaat uit?
0: Ja, ja.
1: Je hebt een fantastische plaat uit.
0: Ik heb recentelijk nog een egotipje van hem gedraaid.
1: Oh, wat leuk.
0: Toen kreeg ik hem hier niet live heen.
1: Niet?
0: Oh, geen tijd, zei
1: hij. Moet je mij bellen?
0: Ja, dat zal ik de volgende keer.
1: Ja, dan zeg je van, hey, ik wil hem hier hebben. Zorg dat eens even, platenbaas.
0: Ja, ik wist nog niet toen dat je zijn platenbaas was.
1: Verkeerde ingang, Robby. even de mail lezen.
0: Ja, super stom. Nee, het is bij de artiest zelf. Dat moet je natuurlijk nooit doen.
1: Nee, hij doet ook een voorprogramma bij onze tour. En ik wilde eigenlijk dat we samen een liedje zouden doen. Dus we hadden iets geschreven en dat was hem niet helemaal. En toen dacht ik, we gaan nog een keer wat schrijven voor die clubtour en dan kan ik je bij mij op de show nog terughalen.
0: Ja.
1: En dat kwam er niet zo uit als ik wilde en voor hem ook niet. En toen dacht ik, nou, dan doen we gewoon de Thrill Is Gone van B.B. King en dan doe jij de Eric Clapton en dan doe ik de B.B. King of zo. Ja. Doen we gewoon zoiets in de show. Ook leuk. En dat hadden we gedaan en toen kwam er eigenlijk, hij zegt, ja, maar ik had dit akkoorden dingetje nog en toen schreven we in 3 kwartier dit lied.
0: Ja. Nou ja, en dit lied gaan jullie zo meteen dan weer live doen. En je hebt weer haast, want je moet vanavond weer een clubtour Nijmegen.
1: Ja, en het is vrijdag, Rob. Ik heb er laatst 4 uur over gedaan vanuit Middelburg naar Zwolle. Ja. Dus ik weet tegenwoordig niet meer hoe laat ik moet vertrekken om ergens op tijd te zijn voor een soundcheck.
0: Ja, dat is, nou, sowieso fijn dat je nog een soundcheck doet. Ik heb dadelijk ook nog even 3 vragen. Die heb ik ook aan AI Danny Vera gesteld.
1: Oh, en
0: ga ik ook aan de echte Danny Vera. Dus kijken of dat een beetje overeenkomt. Zullen we er eentje op proef doen?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Ja. Heb je er ooit aan gedacht op een moment om te stoppen met muziek?
1: Op dit moment?
0: Nee, ooit een moment.
1: Ja, ja, ja.
0: Ergens een moment dat je dacht, ik doe het niet meer.
1: Ja, zeker. Mee.
0: Wanneer was dat?
1: Een paar jaar geleden. Toen kreeg ik mijn podiumgeluid niet goed. Dus dan ben je als zanger, sta je heel de tijd tegen een muur van geluid aan te zingen. En op een gegeven moment krijg ik daar zo de pest in. Want dan ben je na 5 liedjes ben je stem kwijt. En dan denk je, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. Weet je wel, daar heb ik echt totaal geen zin in.
0: Maar dit was gewoon 1 moment op een podium dat je dacht te groeten.
1: Nee, dat was een paar maanden achter elkaar. En dan krijg je zoveel geen plezier meer in. Of dat ging meer over het optreden. Muziek maken, daar zou ik nooit mee stoppen. Maar op een gegeven moment denk je, als ik op het podium sta, wil ik wel gewoon het naar mijn zin hebben.
0: Even nog zo'n subvraag. Overkomt het jou wel eens als beschaafde artiest dat jij ook een bak bier over je heen krijgt, zoals die Gerard Joling laatst en 100.000 anderen?
1: Ja. Ja? Ja. Een paar jaar geleden in de Effenaar, tijdens de clubtour, was ook iemand zo'n gast en die gooide met een biertje. Ik vergeet het moment ook nooit meer. Ik zeg, gast, weet je, er liggen allemaal fucking dure spullen. Kom hier.
0: Ja.
1: Ik zag hem staan. Ja. Ik zeg, kom hier. En hij kwam echt zo als een klein jongetje naar me toe. Ik zeg, what the fuck doe jij nou? Ja, ik raakte enthousiast en ik gooide een biertje. Ik zeg, what the fuck, dat doe je toch niet? Er liggen allemaal dure spullen hier. Ja. Nee, dat had ik niet moeten doen. Nee. Ik zeg, nou wegwezen.
0: Ja.
1: Meneer. Ja, meneer. Ik zeg, hè? Flikker op, anders krijg je een stoot op je neus. Ja, maar dat was echt. Ja. En diezelfde avond stond ik naar de zaal te kijken. En toen het was alsof we in een koortsroom zaten. Want op een gegeven moment zag ik Sneeuwwitje staan verder in de zaal.
0: Ja.
1: En die werd dus horizontaal de zaal. Die zat in één keer in een vechtpartij. En die ging horizontaal de zaal uit. Ja, dat bleek dus later een vrijgezellenfeest te zijn. Dat is heel raar als je staat te spelen. En Sneeuwwitje wordt de zaal uitgedragen. Ja. Knock-out.
0: Ik stond dat dezelfde avond. Ik dacht misschien dat jij dat drankje opgedronken had. Omdat deze beelden had gehad. Maar dat is niet zo. Dit heeft zich allemaal afgespeeld. De vrijgezelle avonden gebeuren leuke
1: dingen. Ja. Echt maf.
0: Nou, ooit willen stoppen hebben we dus ook aan jou AI-versie gevraagd. Hij lijkt erg op je dus. Maar wat zegt die?
3: Ja, dat gevoel hoort er soms bij. Er zijn van die periodes dat je afvraagt of het nog ergens heen gaat. Je maakt liedjes, rijdt van zaal naar zaal. En soms lijkt het alsof de stilte harder binnenkomt dan het applaus. Maar gek genoeg zit er vaak precies in dat soort momenten ook weer een reden om door te gaan. Ja, één nieuw lied, één avond waarop alles ineens op zijn plek valt. En dan weet je weer waarom je ooit begonnen bent. Dat is meestal sterker dan de twijfel.
0: Nou, die AI-versie van jou is ook een point, hè?
1: Maar dit is echt lijp, hè? Ja,
0: dit is lijp, hè?
1: Maar ik hoor dat ik het niet ben, maar ik hoor toch ergens dat hij mijn naam doet. Ja, fucking lijp.
0: Ja, er zit even één kommaatje in waarvan je denkt dat is Danny niet, maar de rest wel, hè? Ja.
1: Raar.
0: Info Sportivo, let's get.

0: 18 concepten door elkaar. Danny Vera vandaag live met zijn AI ook. Hij schrikt er ook van hoe dicht hij erbij zit.
1: Die vragen aan
0: Danny Vera.

0: Wij wachten op uw binding met de nieuwsdienst. Eens even kijken of het ons gelukt is. Ja, ja, wel zo'n muziekje, zo'n verbindingsmuziekje is het. Ja. Mezzo Forte uit IJsland en The Garden Party. Het is exact 3:30, nog 5 seconden. Sies, heb jij voor ons het allerlaatste nieuws?
1: Bij mogelijke gijzeling in een Duitse bank is de politie binnengevallen. Het was in de plaats Sinzig. De politie vond er 2 opgesloten mensen, ongedeerd, maar geen daders. Na berichten over een gijzeling pakte de Duitse politie groots uit en vroegen ze mensen binnen te blijven. Maar het is onduidelijk wat er nu precies is gebeurd.
0: Nederlandse wegennet.
1: Ja.
0: Hoe zit daarmee? Druk, rustig. Tussenin.
1: We kunnen het echt wel hebben over een drukke spits, al zo'n 70 meldingen nu. Het is wel gebruikelijk op de vrijdagmiddag. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel, 26 minuten extra. A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek, ruim 1 uur vertraging. Dan de A15 Europort Rotterdam voor Rotterdam Heijplaat, 30 minuten. En op de A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Centrum, 34 minuten.
0: Bedankt. Even kijken, ja, dat is misschien wel een aardige.

0: Bing, bing, bing, bing. Bam. Toch weer wel, duidelijk. Ik heb het moeilijk. Keuzestress. Nou, Wout is...
1: Die zijn we kwijt.
0: Ja, die is niet meer te vinden, maar volgens mij...
1: Ik kom niet met een update. Maar Wout is heel druk bezig om ervoor te zorgen dat we met een hele club... ook aan leuke luisteraars van Radio Veronica... en naar de bioscoop kunnen, volgende week. Ja. Naar de biopic van Michael Jackson.
0: Ja. Ja, echte verleerbaar, ja. Eens even kijken, Pink. We kunnen naar Pink Floyd. Eentje had ik nog niet helemaal, maar misschien jullie wel in Nijedijk van de kast. Wat is de link?
1: Nou, dan kun je met je Pink tussen blijven zitten.
0: In Nijedijk. Ja, het kan. Misschien heb je wel zin in de Beastie Boys.
2: Yeah!
0: Zou ik me voor kunnen stellen. You gotta fight for your right to party. Dan hebben we ook nog de Pink van Aerosmith. En waar ik zelf erg op viel, Rico's een hitje uit de jaren 80, nooit meer wat van gehoord, maar wel geinig. Kissing the Pink met One Step.
1: Zeg maar niks.
0: Nee, ook niet als ik begin met...
1: Oh, lekker, ja.
0: Nee?
1: Nou, ik vind hem lekker, hoor.
0: Ziet, het zal niet zo'n grote hit geweest zijn, denk ik. Wat zal ze... Nou, nummer 24...
3: 25.
0: Binnen de marge.

0: Hoor een bellen, die gast.
1: Ja, maar ik schrik helemaal van Wouter.
0: Ja, je ziet hem nooit zo...
1: Zo druk, met zijn laptop onder zijn arm, ja. Zijn telefoon, brilletje op. Kijkt een beetje moeilijk.
0: Ja, heel goed. Ik kan hele grote tv-producties doen, zo zien die mensen eruit.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hele grote tv-producties doen. Die zo. Ja. Kijken die naar je op of om, lopen langs de telefoon aan. Heel belangrijk.
1: Precies, dat is Wout nu.
0: Ja, dat is Wout. One Step, wie had er ooit van gehoord hier in de studio? Geloof ik vrij weinig, maar Mark Reeman heeft toch samen maar een dansje gedaan.
1: Ja, ik wist wel dat nummer 25 was.
0: One Step, Kissing the Pink. Eens even kijken, ik zou graag mee willen met mijn vrouw. Ben benieuwd wat de actie wordt. Oh, dat is natuurlijk de Michael Jackson biopic. Gaan we het zo meteen over hebben. Er zijn wat mogelijkheden na One Step van Kissing the Pink. Pink Floyd, uiteraard, met Time. Kijken of we daar nog tijd voor hebben. Die is best lang. Dan hebben we, nou, de Pink, dat is natuurlijk ook wel geinig, hebben we Goldfinger.
1: Oh ja.
0: Dat is ook nog wel een leuke. Under My Thumb van de Rolling Stones. Dat is de duim. Dat is ook nog wel een geinige. Ik zie ook nog Hey Mister. Ella en Niels zeggen allebei. Dan zou je dus Mister kunnen draaien met Broken Wings. Dan heb ik hier nog een Becky Bell met Stepping Out Tonight. Dat is ook leuk. Maar de meeste stemmen zijn voor One Step Beyond Madness.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound! Whoa.

0: Madness.
1: Vorig jaar nog live gezien op de Zwarte Cross.
0: Zwarte Cross, ja.
1: Ja, we waren ze goed, hè?
0: Ja, niet normaal.
1: Jij was dat toch ook?
0: Ik was er ook, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb Madness heb ik dan net gemist. Ik heb hoop gezien, hoor, op de Zwarte Cross. Maar volgens mij, toen Madness op het hoofdpodium stond, toen moest ik samen met Wout draaien in de discotent bij de Zwarte Cross. En dan mag jij raden waar de meeste mensen stonden.
1: Ik denk bij jullie.
0: Nee, dat was toch echt Madness.
1: Serieus?
0: Ja. Ja, het is toch leuk om die mannen live te zien, weet je wel.
1: Ja, geloof ik. Gert, je hebt ze wel gezien, hè, vorig jaar.
2: Ja, zeker.
1: Had jij geen behoefte aan de Wouter Frank Disco Show?
2: Nee, zeker niet.
0: Dankjewel, Gert.
1: Ja, dat zijn dan je collega's.
0: Ja.
1: Even kijken. Erik Kok van Hoven, Ellen Allen Madness en One Step Beyond. Martin Nijholt wil schakelen met Madness van Muse. Dan hebben we natuurlijk Can I Play With Madness? Van onze vrienden van Iron Maiden. Napoleon, they're coming to take me away. Moet ik even over nadenken.
3: Je is wel gek geworden.
1: Oh, Madness natuurlijk.
0: Oh, they're
1: coming to take me away.
0: Napoleon. Nou, die link had ik ook niet gelegd, hoor.
1: Oei, oei, oei. Zo goed, ja, ja. Welke zullen we doen?
0: Frank,
1: ik leg hem weer eens bij jou.
0: Of een dikkie, hé. Ja.
1: Ja.
0: Mag ik hem toch even terugkoppen?
1: Ja. Oh, ik moet het nu doen.
0: Ja, kies jij maar.
1: Oké, dan doen we deze. Even kijken, ze zijn al een paar keer binnengekomen, toch?
0: Ja, deze kwam het meest binnen.
1: Dan kwam ik ook het meest binnen. Ja.

Martin gaat vanavond naar een Iron Maiden tribute band. Dus hij kan alvast inkomen met dit nummer van de enige echte Iron Maiden. Can I Play With Madness? Nancy die vindt dit een hele logische stap. En dat is het ook. Madness, Sweet But Psycho, ABBA.

0: Mamamai. Ja, Sweet But Psycho. We gaan zo even schakelen, maar deze stond nog.
1: De vraag van vandaag.
2: Ja.
3: Ja, ja.
1: Daar gaan we weer.
2: Oh jee. Yeah.

0: Wout en Frank, naar welk tijdperk wil ik terug? Dat was hem, hè?
1: Als je in een tijdmachine kon stappen, naar welke tijd in de geschiedenis zou je dan teruggaan, liever op Stenders?
0: Ja. Nou, dan zou ik ergens, denk ik, in het land van Johanne terechtkomen. Jaren 70, maar dan dus net even iets eerder, zodat ik nog mee kon doen aan die jongens op zee allemaal. Dus nou, die zeezenders.
2: Nou, ik zei precies hetzelfde.
3: Ja, precies hetzelfde. Ja, die wilde gewoon een middagshowtje met Tineke de Nooi nog even doen.
0: Ja, precies. Ja,
3: lekker kotsend over de reling van het schip hangen.
0: Ja. Dat is het toch gewoon, hè?
3: Ja, echt? Zou je dan weer op dat schip willen zitten?
0: Die romantiek, ja.
3: Ja, ik vind de romantiek fantastisch, maar ook
0: ook de muziek en de vrijheid. Ja, dat snap ik ook. Check even het land van Johan. Vast op een streamingdienst te vinden nu.
3: Ja, ik begrijp
0: het. Thuis. Ja. Hé, hey, maar mijn vraag van vandaag is een hele overzichtelijke. Wanneer gaan we?
1: Hij is er zo druk mee geweest, Wout.
4: Het was wel heel schattig. Ik kreeg net een appje van onze groot productietalent Shelby. Die zei, moet ik je helpen?
0: Shelby rocks.
4: Dus het ligt nu bij haar.
3: Nee. Ik heb zometeen een mededeling te doen over het gezamenlijk... met misschien ook wel jij daar thuis naar de bioscoop gaan. Dat gaat sowieso volgende week gebeuren.
1: Krijgen we zometeen een persconferentie?
3: Zometeen een persconferentie.
0: Oké, zelfde persconferentie. Oké, nou ben ik daar al. Ik heb nog één liedje te gaan, denk ik. Dat zeg ik allemaal wel, maar... Even kijken hoe ver ik
3: in de tijd. Ja? Ga dan niet ineens op vrijdagmiddag op tijd uitkomen. Want dan word ik raak ik in de bar.
0: We hebben nog min of meer tijd voor één nummer. Talking Head, Psycho Killer, Sweet But Psycho. Psycho Killer of Max, Ava Max, Paolo Conte.
3: Ja, die vind ik wel heel fijn. Maar...
1: Ik zeg die Psycho Killer, die word ik het meest aangevraagd.
0: Ja.
3: Ik heb echt niks te vertellen.
0: Ja, nee, vandaag is die dominant, hè, Frank? Ja. Maar jij zegt eigenlijk dat hij dat bijna altijd wel is.
3: Op maandagen valt het soms mee.
1: Ja, maandag is een goede dag voor mij.
3: Maandag is nog een beetje lam voor het weekend.
1: Vanaf woensdag?
3: Dat is niet te genieten.
1: Nee, niet te doen.
0: En Frank vertelt mij net, en dat is heel geruststellend... want dan kan ik hem ook op andere feestjes draaien. Het is disco, zegt hij.
1: Nou, als je dit gewoon draait op een feestje... dan staat gewoon de hele hut te dansen, hoor. Serieus.

0: Gaat spannend worden zo, hè?
1: Ja, dit, je merkt ook dat iedereen is hier rep en roer vanwege die persconferentie. Nou, een
0: speciale persconferentie. Ja. Hebben we hem wel of hebben we hem niet? Een bioscoopzaal of een beamer, heb ik geleerd. Ja. Om de biopic Michael Jackson te bekijken met alle collega's en heel veel luisteraars.
1: Hij loopt weer bellend weg.
0: Pakt hij nou de telefoon playback of is tegen?
1: Nee, is dit echt? Hij zit echt in zijn regelmodus. Ja.
0: Psycho Killer, onder andere voor Fred Overgouw, Martin Nijholt en Sander Lensink. Als er verder geschakeld had kunnen worden, wil iemand Frans Bauer. Daar moest ik even over nadenken, maar qu'est-ce que c'est en dat hele stuk in het Frans. Frans Bauer.
1: Ah, zo.
0: Daar zit hij. Killer Queen had ook nog gekund van Queen. Maar ik weet niet of ze verder schakelen, we horen het zo meteen wel. Navieren met Wout en Frank en de speciale persconferentie. Ja. Monica.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greets. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een

0: extra strak in de lak. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 4 uur.
17: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
18: Goedemiddag. Er moeten alsnog strengere asielmaatregelen komen. Het kabinet kondigt ze aan niet lang na de weggestemde noodmaatregelen van oud-minister Faber. Zo moeten asielzoekers die strafbare feiten hebben gepleegd harder aangepakt worden en de grenzen strenger gecontroleerd worden. Ook wil asielminister Van der Brink illegalen die weigeren te vertrekken kunnen straffen. Allerlei universiteiten en hogescholen hebben hun digitale leeromgeving uitgezet na een grote hack. Ze konden bij namen en mailadressen van studenten en medewerkers. Het gevolg van het uitschakelen van het systeem is wel dat honderdduizenden studenten nu niet hun opdrachten kunnen inleveren of lesmateriaal bekijken. Een gijzeling in een bank in de Duitse plaats Sinzig is voorbij. Uren na de melding viel de politie binnen en vond er 2 opgesloten mensen. De daders waren op dat moment al vertrokken en zijn niet gezien door de politie. Het is nog niet duidelijk of ze iets hebben meegenomen uit de bank. En de caravan komt weer helemaal terug. Deze lente zijn tot nu toe meer caravans verkocht dan een jaar geleden. Vooral jonge gezinnen kopen er een. In de landen om ons heen worden juist minder caravans verkocht. Het weer dan steeds meer bewolking, straks ook in het noorden. Het is nu rond 17 graden. Morgen veel zon, 18 tot 22 graden. Dan de files, een drukke vrijdagspits met zo'n 80 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en de Waalbrug. Bij Zaltbommel is dat ruim een half uur extra. A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek 25 minuten. Dan de A15 Europort Rotterdam voor Rotterdam-Heijplaats 36 minuten. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum 33 minuten. Door een gat in de weg. En tenslotte heel veel vertraging op de N338. Dat is van Doesburg richting Westervoort. Tussen Lattem en de aansluiting met de A12 56 minuten extra.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
8: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
19: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Aldi.
8: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
19: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Aldi.
20: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
26: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
28: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
29: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
30: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
29: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
28: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?

0: to deserve this. Dacht ik toen ik ineens een bioscoop aan het regelen was. Lieve mensen, de Bad Show Boys. Goedemiddag, het is 12 minuten over 4. En welkom bij de middagshow. Wij zijn Wout en Frank, ben toch altijd ook Rob Stenders. Hoi. En vandaag een bomvolle show, Frank.
1: We gaan het straks hebben over die bollen. Over Bolle Jos. Hij was veel in het nieuws afgelopen week. Zo meteen hebben we een Bolle Jos updateje. Verder komen de twee vrienden van ons langs. Mart Hoogkamer en Billy Dans. Die hebben samen een nummer gemaakt en zijn zo meteen te gast hier. Verder spelen we natuurlijk het spelletje Woordenjacht. Daar kun je ongelooflijk veel geld mee winnen. En de vraag van Rob Stenders. Wanneer gaan we?
0: Ja.
1: Wout?
0: De persconferentie, de aanleiding van...
2: De vraag van vandaag.
0: Wanneer gaan we? Nou, het idee is eigenlijk bij jou ontstaan erop. Ik denk 2 weken geleden, nog voor de vakanties, ook van Gerard. Om met elkaar, met z'n allen, maar dat zijn dus mensen hier van Veronica. Maar ook vooral zoveel mogelijk mensen die aan de andere kant aan het luisteren zijn. Om met elkaar naar de film van Michael Jackson te gaan.
3: Ja.
0: En dat is eigenlijk een beetje blijven liggen.
3: Want dat gebeurt wel vaker.
0: En toen ineens vanmiddag...
3: Zeker bij initiatieven van mij.
1: Exact. Toch, en dan is, maar op dit soort momenten leer je dan Wout kennen, weet je wel. Die dan met het initiatief komt en meteen het oppakt. Ja, en denkt van, jongens, leuk, ik ga dit regelen. En ja, respect hoor.
0: Ik ben er zo ingenaaid. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik dacht, het is een leuk idee. En we hebben toevallig komende donderdag hebben we een clubdag. Dus dan zijn we sowieso met heel veel vaart hier met een hele grote groep mensen. Dus ik ben eens even gaan bellen. Toen kregen wij, ik kan jullie de huidige status meedelen. Wij kregen een appje van Jan Willem. En die zei, als jullie dan gaan, ga dan in Almere. Daar zit een, zeg ik het goed, Kinepolis.
1: Ja.
0: En die heeft hele goede... noem je dat?
1: Geluid.
0: Ja, precies, met beeld en geluid.
1: Ja.
0: Dus die ben ik eens gaan bellen. En dan moet je je voorstellen, het ongemakkelijke gesprek. Goedemiddag, met Wouter van Radio Veronica. Nee, je zit niet in de uitzending. Maar ik heb een wat ongemakkelijke vraag. Nou, dus ik heb het verhaal uitgelegd. Ik had een super lieve mevrouw aan de telefoon. Raquel. En nee, daar moest hij naartoe. En mee, daar ging je... Nou, en die zei, ik ga even kijken wat ik voor je kan doen. Dus die is vervolgens... Volgens is die een beetje gaan rondbellen. Ik heb het nu zo.
3: Ja.
0: Komende maandag wordt het nieuwe schema bekendgemaakt van de komende week naar de film gaan.
3: Mm-hmm.
0: En dan weet ik hoe laat die donderdagavond draait. Maar hij draait waarschijnlijk.
3: Ja.
0: Vervolgens zijn ze nu bezig om voor ons een kaartje of 30 achter te houden.
1: Top.
0: Top, toch?
1: Ja, geweldig. Dat heb je goed geregeld al, hè?
0: Dus, maar gewoon netjes betalen. Ja. Ik zit niet in de commerciële deals. Dus iedereen moet gewoon zijn eigen kaartje betalen. Dus mocht je donderdagavond kunnen... en je wil met ons naar de film... meld je dan nu aan via de app van Radio Veronica. Met de volgende tekst.
1: Weet ik het, ik wil mee naar de film.
0: Ik wil mee naar de film. Vind ik een goeie. Maandagmiddag heb ik uiteindelijk de finale persconferentie.
3: Ja.
0: Want dan weet ik hoe laat we gaan.
3: Ja.
0: Of alle kaartjes zijn geregeld.
1: Maar heb je wel een beetje goede plekken geregeld ook? Gewoon midden in de bioscoop.
0: Niet te lopen zeiken nu.
1: Nee, maar niet.
0: Ik heb 30 kaarten en daar moet je bij doen.
4: Gewoon goed.
5: Ik vind het wel mooi.
1: Ja,
0: dit is toch wat?
5: Bel ik ondertussen de directie of die kaartjes dan niet betaald kunnen worden door ons. Het is toch clubdag. Wat doe ik dan? Dat pak ik dan wel weer op.
0: Jongens, maar moet je financiële zaken moet je erop
1: hebben.
5: Moet je maar hebben. Dus, hey jongens, dat gaan we doen toch?
0: Dat gaan we doen toch?
1: Maar kun je nog even regelen met die bioscoop dat ze misschien een factuurtje uitdraaien met daarop de tekst diverse broodjes?
0: Dan kunnen we het ook wel makkelijker declareren. Luister, dus als je wil, ik zie al best wel heel veel mensen binnenkomen. Dit gaat een mooie groep worden. Ja. Wil je met ons donderdagavond naar de film van Michael Jackson, meld je aan via de app. Ga ervan uit dat je het zelf moet betalen. Maar Rob gaat zijn best doen.
5: Zo niet, valt het mee.
0: Komende maandagmiddag om 4:10, dan weet ik meer. Zullen we het zo doen?
1: Top, en word je thuisgebracht? En,

0: Dat is ook een leuke documentaire. Dat kunnen we ook met z'n allen gaan bekijken. Vind je niet?
1: Ja, leuk. Kan jij het regelen?
0: Ja, nee. Paul McCartney and Wings, een band on the run. We zijn dus bezig om met een lekkere grote groep luisteraars naar de Michael Jackson film te gaan. En dat gaat volgende week donderdagavond Hemelvaartsdag gebeuren.
1: Ja, jij zegt lekkere grote groep, maar je had het net over 30 kaartjes. Vriend, als ik een beetje door die app heen zit te bladeren.
0: Gaat hard, hè?
1: Die 30 zitten wel aan, hoor, inmiddels.
0: Oké, okay, ja.
1: Hoeveel mensen kunnen er überhaupt in die zaal?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik maandagmiddag.
1: Ja, je hebt goede contacten.
0: Maandagmiddag persconferentie, maar even de mensen die nu hebben gemaild. Wat gaan we daarmee doen? Die een appje hebben gestuurd?
1: Maandag kom ik daar even op terug naar de persconferentie. Okay. Dus, want eerst moeten we even alles geregeld hebben. Dus even iedereen die nu een appje gestuurd heeft. Ik kom er echt komende maandag op terug. Dat is bij deze beloofd.
0: Oké, dus als je een appje hebt gestuurd, dan zit je erbij. En dan moeten we toch een soort Idemide Mutter gaan doen. Maar dan gaan we donderdagavond met een hele lekkere grote groep. Gaan we naartoe. Zal ik eens kijken of ik meer kaartjes kan regelen?
1: Nou, dat zou wel leuk zijn, ja.
0: Mooi. Hey, en over die Michael Jackson gesproken. Ik dacht, dan moeten we hem wel even lopen te draaien ook, toch?
1: Zit deze ook in die film, of niet?
0: Ja, dat weet ik. Ik heb het nog niet gezien.
1: Nee, dat weet ik.

0: Inmiddels weet ik, deze zit in de film.
1: Oh, hoe weet je dat?
0: Nou ja, dat vertelde iemand net. Was jij dat niet? Ja, zeker.
1: Is Gert er wel geweest?
0: Gert is er wel geweest.
1: Oké.
0: Wannabe Starting Something van Michael Jackson. Vandaag in de show hebben wij een Bolle Jos update. Die we overigens gisteren behoorlijk belachelijk hebben gemaakt. Het is een tikje gevaarlijk, vind ik het wel allemaal.
1: Ja,
0: jij vooral.
1: Je
0: hebt hele nare dingen over Bolle Jos.
1: Wat ik echt heel gek vond voor jou op een gegeven moment is dat je zei, ja, we hebben Bolle Jos hebben we eigenlijk nog nooit gehoord. We hebben nog nooit een stemgeluid of een fragment van Bolle Jos gehoord. En dat jij zei van, nou ja, het zou ook zo maar kunnen zijn dat hij een heel hoog stemmetje heeft. Hallo, ik ben Bolle Jos.
0: Ja, en de suggestie dat hij inmiddels aan de Ozempic zit en helemaal niet meer bol is, vind ik ook mooi. Nee, maar even zonder gekheid. Dit is natuurlijk een zware crimineel, maar we weten weinig van hem. We zijn best nieuwsgierig. We hebben zometeen een update. Giel Timmermans van het AD, de man die hem ooit vond in Sierra Leone, die praat ons bij. We hebben straks Mart Hoogkamer en Billy Dans te gast. En zometeen hebben wij het nieuws met Siet Roskam. Wat zit daarin?
2: Strengere asielmaatregelen aangekondigd en cruiseschipopvarenden bijna naar huis.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Veronica weerbericht.
0: Steeds meer bewolking, straks ook in het noorden. Het is nu rond de 17 graden, maar morgen maakt veel goed. Er is veel zon. De temperatuur morgen 18 tot 22 graden. De lente, de lente, de lente. Maar nu eerst het nieuws. Siet Roskam, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er komen toch nog strengere asielmaatregelen, kondigt het kabinet aan. Met onder andere een hardere aanpak van asielzoekers die strafbare feiten hebben gepleegd, strengere controles aan de grens en het straffen van illegalen die weigeren het land te verlaten, zegt asielminister Van den Brink. Opvarenden van het Nederlandse cruiseschip van de Hanta-virusuitbraak worden vanaf zondag

0: huis gevlogen. Dan komt het schip aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Nederland stuurt een vliegtuig om de 10 Nederlandse opvarenden op te halen.
1: Dus ze zitten niet met andere mensen in een vliegtuig?
0: Nee, het wordt speciaal vliegtuig voor die mensen. En het RIVM werkt nog aan een plan hoe die mensen dan in Nederland opgevangen moeten worden. Of ze naar huis mogen, of een speciale locatie. En waar ze zich aan moeten houden, dat krijgen ze allemaal nog te horen.
1: En heel belangrijk, die stewardess die in het ziekenhuis lag.
2: Ja, die had het niet, hè?
1: Die had het niet. En dat is een waarom is dat zo belangrijk, dat zij het niet heeft?
0: Nou, omdat tot nu toe alleen maar mensen die echt op dat schip gezeten hebben het hantavirus hebben vastgesteld. Ja. En die mevrouw met een loopneus of andere milde klachten naar het ziekenhuis ging. En dus eventjes contact had met iemand die het virus had, niet besmet is geraakt.
1: En minister-president Jette zegt, maakt u zich allemaal geen zorgen.
2: Nee, maak niet de vergelijking met het coronavirus, want dat is dit echt niet.
1: Normaal zegt hij, het kan wel, maar nu zei hij, nee, doe het niet. Nee.
0: En het is duidelijk waarom het drinkwater rond Amersfoort eind vorig jaar en begin dit jaar vervuild raakte en mensen het kraanwater moesten koken. Jij ook, hè, Wout?
1: Zeker.
0: Ja. In de kelder waar het water lag opgeslagen is het beton verouderd, zegt waterbedrijf Vitens. En daardoor kon er dus een bacterie inkomen. Na 50 jaar moet de kelder worden gerenoveerd.
2: Ja, en jij hebt er nog steeds last van, toch, Wout? Ja,
1: ik ben al 8 kilo kwijt.
2: Trillend oogje sindsdien. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 72 vertragingen. Totale lengte van 310 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 36 minuten. De A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg, daar 36 minuten. A2 Eindhoven Maastricht Noord. Tussen Born en Maastricht. Aken Airport, daar 58 minuten. A12 Oberhausen Arnhem tussen Oud-Dijk en IJsselbrug, 44 minuten. De A27 Utrecht Gorkum tussen Everdingen en Gorkum, daar 3 kwartier vertraging. En de A50 Os Eindhoven tussen, hoe heet die brug ook alweer?
0: Ja, dat is de Julian J. Jewel brug.
2: Ja, dat is een fantastische brug. Ja. Ik rijd er altijd graag overheen. Son en Breugel, daar 50 minuten vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
1: Mensen, sterkte, succes met de druk. Bye.

0: Volgende week gaan we beginnen met het basispakket.
1: Oh ja, oh, goed dat je zegt trouwens. Ja, ik moet nog even een lijstje daarvoor maken.
0: Je moet nog een lijstje aan de online collega's doornemen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is eigenlijk, het idee is eigenlijk een pakket maken, een lijst maken van liedjes waarvan je vindt dat ze in ieder geval dat je ze één keer in je leven gehoord moet hebben. Dus andere mensen laten horen van, nou, dit liedje moet je echt een keer gehoord hebben. En we zijn ontzettend nieuwsgierig waar jij daar thuis dan mee komt, waarvan je denkt, ja, dit zijn liedjes die moet je een keer gehoord hebben. Als je mij zou vragen, wat niemand nu doet, maar gemakshalve geef ik toch even antwoord.
1: Ik wil de vraag best even stellen, hoor, als je het leuk vindt voor de vorm. Wout, wat moet er echt in het basispakket?
0: Nou ja, ik zou met die What a Fool Believes komen van de Doobies. Ik vind het zo'n fijn liedje. Ja, ik vind het altijd. Ik vraag me niet waarom. Vraag eens waarom.
1: Waarom?
0: Ja, vind ik heel lastig. Vind ik heel moeilijk. Okay. Nou ja, ik denk altijd dat het een heel fijn verhaal is. Vrolijk verhaal. What a fool believes he sees, what he sees a fool believes. Daar zit een soort logica in. Maar ik vind ook gewoon, ja, Michael McDonald, alles. Dus dit is voor mij een liedje waarvan ik vind dat iedereen het een keer gehoord moet hebben.
1: Via radioveronica.nl kun jij je basispakket doorgeven. In ieder geval de liedjes die in het basispakket moeten. Ja. De naam Bolle Jos dook de afgelopen week weer flink op in het nieuws. Vorige week werd in Spanje record hoeveelheid drugs onderschept. En daarbij werd ook weer die naam genoemd. Van die Bolle, van Bolle Jos. Hij zou erbij betrokken zijn. Bolle Jos expert is Giel Timmermans van het AD. Hij onthulde vorig jaar de schuillocatie van Bolle Jos. En we hebben hem nu aan de lijn. Giel dan, niet Bolle Jos. Giel Timmermans, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hey, mannen.
0: Hallo. Nou ja, om te beginnen toch een klein beetje gefeliciteerd. Want jij hebt dus ook een mooie prijs gewonnen voor het vinden van Bolle Jos, geloof ik. Deze week de Tegel.
2: Ja, zeker. Het is een beetje de Oscar van de journalistieke wereld. Dus dat is altijd mooi dat je die bent. En het was in samenwerking met Follow the Money. En met mijn collega Jelle Tiedeman van het AD.
0: Ja, en volgens mij was het verhaal dat jullie een filmpje zagen van, ik dacht een bruiloft of zo. En daar zag je ineens iemand lopen. Dacht je, krijgt nou wat, het is Bolle Jos. En zo heb je kunnen achterhalen dat hij in Sierra Leone zit. Zeg ik het zo goed in de samengevat?
2: Nou ja, er ging 3 maanden onderzoek aan vooraf. En uiteindelijk vonden we dat filmpje van een nieuwjaarsmis in een kerk in Sierra Leone. En opeens zagen we daar dus, ja, Bolle Jos, die we dus al jarenlang kwijt waren. Ja, die zat daar in één keer in West-Afrika.
1: Ja, en dat was eigenlijk een moment dat heel veel mensen voor het eerst hoorden van Bolle Jos. Heb jij hem eigenlijk die naam gegeven of waar komt die naam vandaan?
2: Ja, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ik weet wel dat toen Bolle Jos 19 jaar oud was, toen is hij betrokken geweest in Scheveningen bij een schietpartij. Heeft hij twee broers neergeschoten. En toen was er een signalement van hem. En dat ging over een jonge man met stekeltjes haar en een bolvormig gezicht. En ik denk dus dat daar de naam Bolle Jos vandaan is gekomen. Kijk, in die onderwereld zijn ze niet heel erg creatief met bijnamen. Het is altijd de neus, de kale, de dikke, de oude, de bolle. Ja, dus ook Bolle Jos.
0: Ja. Bolle Jos zelf zal het waarschijnlijk niet zo heel erg leuk vinden. Daarover gesproken. Bolle Jos zal het ook niet zo heel erg leuk vinden dat jij zoveel moeite hebt gedaan en hem uiteindelijk zelfs hebt gevonden daar in Sierra Leone. Vind je dat niet heel spannend?
2: Ja, dat was echt retenspannend. Ik weet nog wel, ik dacht, ja, als wij dit. We wisten vrij snel dat hij in Sierra Leone zat. We dachten, als we toen meteen dat verhaal hadden gebracht, ja, dan hadden we bij wijze van spreken kogelgaten in onze ruiten kunnen hebben. Dus we zijn toen naar justitie toegestapt, omdat we wisten dat politie en justitie wisten dat hij in West-Afrika zat. En we wilden per se dat zij dat in ons verhaal on record zou vertellen. Dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan, juist vanwege een veiligheidsaspect. Dus ook om ons tegemoet te komen, zodat niet wij degene waren die politie richting Sierra Leone stuurde. Nee, de politie wist het al en wij hebben het uiteindelijk kunnen opschrijven.
0: Maar bedoel, niet, ja, ik snap dat als het zo is dat je er ook niet heel veel op in kan gaan, maar ben je niet bang voor dat je toch een beetje over je schouders moet kijken nu? Omdat, ja, Bolle Jos valt wel op, dat scheelt.
1: Staat niet achter een boom,
0: nee, daar staat hij wel mee. Ja, we maken er een grapje over, maar het is serieuze zaken. Het is niet gevaarlijk, dit.
2: Ja, nou, veiligheid is gewoon een issue. Dat weten we natuurlijk allemaal sinds de liquidatie van Peter R. de Vries.
0: Ja.
2: Andere journalisten, John van Heuvel, collega van de Telegraaf, wordt gewoon continu beveiligd. Dus dat speelt zeker een rol. En je bent er heel erg van bewust. Ik heb ook camera's aan mijn huis hangen. We hebben continu overleg ook met bijvoorbeeld experts die onze veiligheidsrisico kunnen inschatten. Maar we hebben ook contact met bijvoorbeeld de advocaten van zo'n verdachte. Dus voordat we een artikel publiceren, dan nemen we even contact met die advocaat. Hey, luister eens, dit verhaal komt eraan. En dan haal je eigenlijk al een beetje de hitte ervan af.
0: Ja.
2: Ja, en ik werk altijd samen met Jelle Tieleman. En ik zeg ook al vaak, Jelle, doe jij jouw naam als eerste onder een verhaal en dan mijn als tweede.
0: Dat snap ik wel.
1: Hey, maar er is dus heel duidelijk waar die is. Dan kan die toch gewoon opgepakt worden, of niet?
2: Ja, zou je zeggen. Maar ja, kijk, Sierra Leone is een arm land, een corrupt land. Nou, en we weten dat hij daar de machthebbers in zijn zak heeft. Sterker nog, hij heeft een relatie met de dochter van de president van Sierra Leone. En hij zou ook die vader, dus de president, behoorlijk wat miljoenen dollars elke maand toeschuiven. Ja, en dat maakt eigenlijk dat hij daar onaantastbaar is. Dus wij kunnen met Europa allemaal schreeuwen wat we willen. Maar ja, hij verdient miljarden in een land dat een paar miljard als bruto nationaal product heeft. Ja, dan kan je met geld kan je alles voor elkaar krijgen. En dus ook je eigen veiligheid kopen. Ja.
0: Bolle Jos klinkt een beetje als een soort crimineel uit Suske en Wiske. Om toch even aan te geven, deze week werd bekend hoe groot eigenlijk hij is als crimineel. Er is een drugsvangst gedaan waar hij aan wordt gelieerd in Spanje. Er was vandaag een persconferentie over. 30.000 kilo cocaïne. Even voor het beeld. Vorig jaar is in totaal 25.000 kilo heroïne opgepakt. Coke opgepakt. In zijn eentje heeft Bolle Jos 30.000 kilo deze kant op gekregen. Dat is dan wel nu misgegaan, maar hij is dus echt heel groot. Het is een soort Ridwan Taghi 4.0 volgens mij, hè?
2: Ja, zo kan je ze wel een beetje zien. Wat veel mensen overigens niet weten is dat Bolle Jos een beetje binnen die organisatie van Taghi is opgegroeid. Hij was een beetje de geweldsman, maar hij deed ook al zaken met Taghi. En toen Taghi in 2019 werd opgepakt, heeft Bolle Jos in feite de lijnen, de kokenlijnen vanuit Zuid-Amerika overgenomen van Taghi. Uh-huh. Maar ook deed hij al vrij snel zaken met heel veel mensen. En als je kijkt naar hoeveel cocaïne hij verhandelde, dan zit hij nu al vele malen boven Taghi. En Taghi is vooral bekend vanwege al het geweld natuurlijk dat hij toepaste. En daar zien we bij Bolle Jos, zien we dat de laatste jaren met name een stuk minder. En daarmee is hij ook een stuk minder in de picture.
0: Gek idee, hè, dat die man gewoon door kan gaan en niet gepakt kan worden door allerlei politieke toestanden. En
1: terwijl je weet waar die zit.
0: Weet je waar die zit. Maar ja. Goed, waarschijnlijk, Giel, als ik het zo inschat, blijf je er wel bovenop zitten. En er komt toch een dag dat hij aan de beurt is, vermoed ik. Denk je niet?
2: Ja, zeker. Hè. Hij is nou verantwoordelijk voor de grootste kookvangst ooit ter wereld. Dus ja, daarmee heeft hij zich wel in de picture van alle opsporingsdiensten in heel de wereld gebracht. Dus dat is een kwestie van tijd, denk ik.
0: Ja. Giel Timmermans is misdaadverslaggever van het Algemeen Dagblad. En kan hier fantastisch over vertellen. Dankjewel, man. Goed weekend alvast. Tot de volgende keer, hè.
2: Yo, hetzelfde. Dankjewel.
1: Giel, tot later, hè. Hoi.
0: Richting 10 voor...

0: Religion. Het is vrijdagmiddag. Het is 8 mei 2026. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank.
1: En zometeen gaan we heel veel geld weggeven in dit radioprogramma. Ja. In het spelletje Voor de Jacht.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij
0: van. Aan het begin van de week wisten we nog niet dat we de week zouden eindigen met een nieuwe track van de Rolling Stones. Het vermoeden was er wel, de geruchten gingen wel, maar er is echt een nieuwe single. Sterker nog, er is inmiddels ook een nieuw album. En het klinkt allemaal fantastisch, ik kan niet anders zeggen.
1: Foreign Tongues, zo heet dat album. En dit is een van de tracks van dat album. In the Stars, nieuwe Rolling Stones.

0: bezorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 5:00.
13: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. Vanaf zondag worden de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak naar huis gevlogen. Wat de 10 Nederlanders na aankomst moeten doen is nog onduidelijk. De Britten moeten 1,5 maand in quarantaine. En de Belgen worden eerst in het ziekenhuis nagekeken. Geen van de passagiers zou klachten hebben, maar ze kunnen in de komende tijd nog ziek worden en daarom worden ze in de gaten gehouden. De grenscontroles om illegale tegen te houden gaan veranderen. Het nieuwe kabinet wil de marechaussee niet meer op vaste plekken inzetten, maar verspreid laten controleren. Volgens asielminister Van den Brink levert dat meer op. In de afgelopen 1,5 jaar zijn bij de grenscontroles in totaal 600 mensen tegengehouden. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, hoopt binnen een paar dagen weer stroom te hebben. Bedrijven die nu te maken hebben met storingen omdat hun servers in het datacenter het niet doen, kunnen dan weer in hun systemen, zoals de Universiteit Utrecht, die dicht is omdat onder andere de toegangspoortjes het niet doen. En de Ronde van Italië is begonnen met een grote valpartij vlak voor de finish. Een van de kanshebbers om de sprint te winnen, Nederlander Dylan Groenewegen, viel ook. Maar een paar renners konden door en van hen won de Fransman Paul Magnier. Hij rijdt morgen in de roze leiderstrui. Dan het weer, alleen in het noorden nog volop zon. Het is rond 17 graden. Morgen veel zon, 18 tot 22 graden. Zondag zijn er grotere verschillen, 13 tot 21 graden. Met later op de dag in het zuiden regen. Want de files, het is echt weer een gebruikelijke drukke vrijdagspits. Ja, nee, Frank. Frank plet nu een bitterbal op mijn microfoon.
14: Het is zo ranzig.
13: Die ik elke dag netjes in een tasje stop. Hè, dat,
14: het is zo ranzig.
13: En nu, kan het in de wasmachine dit? Kijk, vraag ik aan de techniek? Nee, het kan niet in de wasmachine.
14: Kijk zo meteen even in je telefoon, dan heb je het nummer van de HR.
13: Bedankt. De files dus. Het zijn er nu zo'n 75. Dit zijn de meest opvallende. A2 Den Bosch-Maastricht. Voor De Hoogt een kwartier extra door een ongeluk. Dan de A12 Duitse grens Arnhem. Voor Velperbroek 36 minuten. A13 Rotterdam-Den Haag. Voor Delft-Zuid 20. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Zwolle Centrum ruim een 1,5 uur door een gat in de weg. Tot slot nog een ongeluk en daardoor een afsluiting op de A59. Sertogenbosch richting Zonzeel. Voor Maden nu 36 minuten extra.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
6: Laat het zeer zijn.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
17: Hi.
18: Hoi.
19: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
20: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
21: Yes!
20: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
21: Play.
20: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
21: Lekker hoor!
20: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
21: Zoé!
20: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
21: Yes!
20: De meeste en de beste aanbiedingen!
21: Hamster!
19: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
22: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
23: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
27: Oh yeah.
26: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Son of a Wham! En Young Guns bij Radio Veronica. Daar luister je naar. Wij zijn Wouter Frank. Fijn dat je erbij bent. Straks om 6 uur Rob Stenders met de Pub 40 1977. Zit vanavond in zijn Pub 40. Vind ik heel erg leuk. We hebben, nou ook mooi, 2 uurtjes geleden ontstond het idee om met een leuke grote groep luisteraars komende donderdag naar de Michael Jackson film te gaan. Inmiddels heeft ook een hoog iemand van de bioscoop in Almere zich gemeld. En die wil wel, die wil wel.
1: Hij gaat wel...
0: Kom maar goed.
1: Maar maandag is daar, hebben we daar meer uitsluitsel over. Als je mee wil, stuur dan even... Toch, ik mag wel gewoon blijven oproepen, toch?
0: Ja, zeker.
1: Als je mee wil, stuur dan eventjes... ik wil naar de film via de Radio Veronica app. En dan komen we er maandag op terug.
0: En dan gaan we als het goed is donderdagavond. Rob gaat mee, misschien gaat Gerard wel mee. Jij gaat mee, ik ga mee. En vooral heel veel luisteraars gaan we met elkaar gezellig naar de Michael Jackson film. Vind ik leuk. Straks nog Mart Hoogkamer en Billy Dans. Die komen zo meteen langs.

0: weg. Het is een ultieme samenwerkingsspel. Met name tussen mij en Wout. Om en om delen wij namelijk een woord. En dat, dat woord dat moet uiteindelijk een zin vormen. En van tevoren hebben we daar niets over afgesproken. Nee. Nou, dat levert een woord op. En die moet jij raden.
1: Die is onze jager vandaag.
0: Yvonne uit Enschede had aan de lijn. Yvonne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ken je het concept een beetje inmiddels?
2: Ik ken het concept. Ik heb geluisterd, ja.
1: €20 per geraden woord. En als de zin klaar is, dan laten we je dit geluid horen.
0: Dat is een pong.
1: Dat is een pong. En dan mag je je antwoord geven.
2: Ja.
1: Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Wat een minuut vliegt voorbij, hè?
0: Normaal.
1: Doe je best, probeer zoveel mogelijk te raden. Wij gaan ons best doen om het zo goed mogelijk te omschrijven. En dan moesten we maar gaan beginnen, vind je niet?
2: Dat vind ik, ja.
1: Yvonne, jouw minuut gaat... Moet ik wel even de woorden erbij pakken? Dit zijn de woorden. Oké, het gaat nu in. Alright. Een mobiele computer die je dichtklapt. Op schoot.
2: Laptop.
1: Ja, laptop. Dan ben jij.
0: Dit
1: is
0: waar
1: je
0: woont.
2: Thuis?
1: Nou, ja. Nee, lastig.
0: Jij bent.
1: Dit geeft licht.
2: Lamp.
0: Weekafsluiting.
1: Met
0: een
1: biertje
0: en
1: een
0: bitterbal.
2: Vrijdagmiddagbal.
1: Hoppa. Oeh, wauw. OV
0: met
1: wielen.
0: Bus, ja. Hier
1: kun
0: je
1: iets kopen.
2: Winkel.
0: Ja. Hierdoor.
1: Ja, het is al klaar. Het is al klaar. Het is al klaar.
0: Oeh. Even kijken hoor, de eerste, die had je goed. Laptop, waren we aan het opschrijven, een mobiele computer. Tweede riep jij huis, wij bedoelden eigenlijk straat, maar lag echt aan ons, want dat was geen hele duidelijke omschrijving.
1: Ja, ik vond het ook heel lastig. Ik dacht, ja, ik wilde nog zeggen iets...
0: Waar je woont.
1: Wat rijmt op, weet ik het, maar ja, goed.
0: Ja, en het is geen laan, nou ja. In ieder geval, derde had je goed, was lamp. Vierde had je goed, vrijdagmiddagborrel. Bus had je goed, dat was de vijfde. En de zesde, winkel. Dat betekent vijf goed. 1, 2, 3, even dubbelcheck hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Goed, betekent 100 euro'tjes!
1: 100 euro, lekker!
0: Wow, lekker.
1: Nou, dat is toch mooi even scoren op een vrijdagmiddag. Dat is voor jou.
2: Goed begin van het weekend.
1: Maak er een nog mooier weekend van. Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Graag gedaan, dankjewel. Succes.
1: Bye. Iedere middag rond 5:10 spelen wij Woordenjacht. Als je ook een keer mee wilt doen, geef je dan op door het woord Woordenjacht te appen naar de app van Radio Veronica. It's all we need.
3: Jij luistert naar Veronica.
4: Je bent welkom. Radio Veronica.

0: ja. Frank, zou jij alsjeblieft de nu volgende gast groots meeslepend met emotie, het liefst ook enigszins rijmend willen aankondigen?
1: Oh, ook rijmend? Ja, natuurlijk, geen enkel probleem. Het is vrijdagmiddag, er zijn bier, er is bitterballen. We hebben twee fantastische gasten. Individueel scoren ze hit na hit. En ze hebben nu voor het eerst samen een plaat gemaakt. En de titel van die plaat is Grappie Sappie. En dat rijmt dan. Mag ik een groot applaus voor, dames en heren, Billy Danser, Marno Hoogka.
2: Yes!
3: Lekker, lekker, in de studio bij Veronica, alles gezellig. Hier zijn Mart Hoogkamer en Willy Dans.
1: Ja, maar dat kan jij dan weer, weet je wel.
4: Heerlijk.
1: Ja, ik ben er jaloers op.
4: Ja, dat snap ik ook wel. Mart, ik ga even naar jou toe.
2: Want nee, ik ben niet jaloers op hem, hoor.
4: Op helemaal niks van hem?
2: Jawel, jawel.
4: Waar ben je jaloers op dan? Wat kun je waarderen in Billy?
2: Zijn puurheid en zijn talent. Gewoon zijn teksten, zijn gevoel. Daar is hij de allersterkste in.
4: Ja. Nou, Billy, het is ook niet... maar Mart zegt het nu zo. Ja. Volgens mij, het verbaast me dat je hier bent. Want voor mijn gevoel ben jij de hele dag alleen maar muziek aan het schrijven.
3: Nou, ik ben net terug uit Thailand.
4: Ja.
3: Dus ik heb mezelf 4 keer laten klonen. Nee, geitje. Ik bedoel, als jullie bellen, dan ben ik er altijd. Maar het is inderdaad wel erg druk de laatste tijd. Maar dat is alleen maar mooi. Ik heb thuis een fantastische vrouw zitten.
4: Ja.
3: Die me goed ondersteunt en alles. Ik kan werken vanaf huis. De optredens die gaan nog harder dan ooit tevoren.
4: Ja.
3: En ik mag met hele mooie mensen samenwerken. Daar ben ik heel trots op.
4: Jij schrijft heel veel muziek voor anderen.
3: Ja.
4: En soms dan ben je daar zelf bij betrokken. Soms ook helemaal niet. Sta je alleen van wel op. Maar dan denk je wel eens achteraf bij bepaalde liedjes van... fuck, die had ik toch even voor mezelf moeten houden.
3: Nee, want kijk, hij zit hier naast me. Dus ik ga hem nu ook even een paar veren in zijn reet steken. Nee, maar Mart is wel een van de allerbeste zangers van Nederland. En de manier waarop hij bepaalde liedjes zingt die ik in gedachten heb... ja, dat kan ik zelf op die manier niet overbrengen. Dus dan is de keuze mij heel snel gemaakt om dan te zeggen... hé, Mart, ik heb een idee, zullen we dat samen uitwerken? Of tegen Tino, dus je dan nu even op de gang zitten. Maar dat zijn toch wel in mijn ogen de beste volkszangers van Nederland. En ik ben heel trots dat ik met al die mensen mag werken. Ja.
4: Mart kijkt me aan van, ja, hij zegt geen gekke dingen.
2: Nee. Maar ik vind het mooi natuurlijk. Want kijk, we weten allemaal, Billy is begonnen als schrijver.
4: Ja.
2: En die heeft zijn eigen vanuit de Jordaan van driehoog naar beneden moeten vechten.
4: Ja.
2: Het is uiteindelijk gelukt. Maar hij had soms liedjes voor zijn eigen. Die liet hij dan aan mij horen. Van Mart, wat vind je van dit? Ik zeg, vriend, het is een wereldhit. En het maakt nu niet uit wat voor liedjes het zijn. Want als we daarover gaan praten, dan krijgt hij er spijt van. En een ander liep er zo makkelijk mee vandoor. Die kreeg hem zo in de schoot geworpen.
4: Yeah.
2: En er werden gewoon 20, 30 miljoen keer... beluisterd.
4: Ja, goed.
2: En toen zei ik van, weet je wat jij moet gaan doen, Pik? Jij moet gewoon zelf in het land gaan.
4: Vind je het leuk om te doen? Want in één keer sta je er wel zo'n schijnwerper. En iedereen en dan zit je ineens bij Joling in de soap. En dan vindt iedereen er ook meteen weer wat van.
3: Dat is mijn hoogtepunt gelijk ook.
4: Ik heb je daarna ook niet meer teruggezien.
2: Nee, nooit meer. Door hem heb ik ook gelijk een boekje niet meer gehad.
3: Ik ben gelijk om soap geholpen bij Joling.
4: En Joling die zegt dat hij ook stopt met die soap. Het is allemaal klaar.
3: Gehaald.
4: Nee, maar luister binnen. Ik bedoel, altijd achter de schermen. En nu in één keer krijg je wel de volle laag. En iedereen die in de gaten en zo. Dat lijkt me
3: ook wel bij elk pension is dat bingo en een fotootje en gezellig.
4: Maar ook de minder leuke kant. Hè? Dus ook inderdaad gewoon dat iedereen vindt er ook wat van. Iedereen zegt ook wat.
3: Ik moest wel lachen. Ik werd gisteren door een Juice kanaal. Ja, daar moet ik dan heel erg om lachen. Kreeg ik een DM, zeg maar.
4: Ja.
3: Want sinds ik een meisje heb anderhalf jaar geleden ontmoet, ben ik nog best wel een beetje uitgedijd. Ja. En ze zegt, Billy, wat is er met jou aan de hand? En ik zeg, nou, gelukkig in de liefde. Maar mensen gaan wel wat van je vinden op zo'n moment. En ik kan er dan om lachen. En wat ik zeg, we doen lekker veel optredens, we maken mensen blij.
4: Ja.
2: Nou, over uitgedijd gesproken.
1: Ik wil er net over beginnen. Want
2: ik ga jullie één ding zeggen over uitgedijd gesproken. Hij heeft niks meegenomen. Nee. Laten we dat voorop stellen.
4: Nee.
2: Heb ik allemaal gedaan. Maar nou ga ik jullie één ding laten zien.
4: Je hebt al hapjes volgens mij.
2: Luister nou even.
1: Martje komt hier met een hele tas binnen.
2: Kijk dan.
4: Ja, maar die kaart is half vol.
2: Uitgedijd, zeg meneer.
1: Wie heeft die kaas zelf?
3: Lijkt wel een showbak.
2: Let op. Nee, maar we zijn er nog niet. Let op, jongens. Let op.
3: Alles in de bonus.
2: Vier. Maar we zijn er nog niet. Hé, hey, beste meneer die zegt, ik voel me eigen uitgedijd. Ja, dat begrijp ik als je 17 worstjes naar binnen loopt te knallen. Nu opletten, jongens. Oh, die ander die is weggegooid.
1: Oh, joh, kijk eens.
2: Oh, wat een vieze Rick.
1: Rolletje carpaccio.
4: Je hebt wel heel veel meegenomen inderdaad.
2: Hij had een worst. Wat een worst heb hij meegenomen.
1: Nou, lekker wel naturel.
2: Onder de tafel, voor onder de tafel is dit voor jullie, jongens.
4: Lekker, oh, lekker, lekker.
2: Hoppa.
3: Lekker. Maar ik moet zeggen, maar is heel vrijgevig. Maar hij vergeet wel te zeggen dat hij morgen op vakantie gaat. En anders was het gewoon over de datum geweest.
2: Nee. Voor de gekke. Kijk, vrijgever. Ik ben zo vrijgever geworden met dit, jongens. Ik heb 70% ben ik rechter-eigenaar van het liedje Gappie Sappie. Nee.
4: Nou, weet je, dan ga ik je een kleine bonus geven, want we gaan hem wel even draaien.
2: Leuk.
4: Ja, het is dit is jongens, vrijdagmiddag, borreltje erbij, gezellig, de zon schijnt.
2: Met liefde.
4: Er is een nieuwe van Mart Hoofdkamer en Billy Dans. En met liefde heet die Gappie Sappie. En die klopt gewoon aan alle kanten, jongens. Ja.

0: door de bako.
1: Steven Bukalilemme.
2: Ja, die zit erin.
1: Die zit erin. Ja. Hartstikke van de stad natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk.
3: Bieber van de Bieber kroeg. Bieber van de kroeg.
1: Hey. Ja, ja, ja, ja. Dus ik denk dat Hamme Buma keer drie omhoog.
3: En mensen om me heen die denken vast van wat een ASO. Mensen om me heen die denken vast van wat een ASO. Dat gaat over Biddy.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Alright, Sitsi, wat zit er zo in jouw nieuws?
4: Grenscontroles stoppen en brandweer bekogeld tijdens het blussen.
2: Zometeen meer.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh. Wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
4: Vandaag begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: Veronica Weerbericht.
7: Steeds meer bewolking, straks ook in het noorden. Het is nu rond de 17 graden, maar morgen maakt alles goed. Morgen is er veel zon, temperatuur 18 tot 22 graden. Het lijkt wel lente. Bijna 5:03. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Siet, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De vaste grenscontroles stoppen binnen een paar maanden. Het vorige kabinet hoopte zo illegale tegen te houden. Dat zijn er in 1,5 jaar 600 geweest. Volgens het huidige kabinet kan het effectiever door de marechaussee juist vaker op verschillende plekken in te zetten. Nog even geduld voor de bedrijven die storingen hebben door de grote brand in een datacenter in Almere gisteren. Duurt waarschijnlijk nog een paar dagen tot de servers weer stroom hebben. Allerlei systemen van organisaties vielen uit door de brand. En dan naar een brand in Zoetermeer. Daar werden gisteren brandweermensen bekogeld met stenen tijdens het blussen. De brandweer doet aangifte. En de burgemeester van Zoetermeer noemt het waanzin en volstrekt onacceptabel.
9: Wie waren dat dan?
8: Ja, omstanders.
9: Ja, maar wel, ik bedoel, wie?
8: Ja, ik heb geen namen voor je.
9: Maar waarom niet? Nee, maar dat is toch idioot? Ja. Wat bezielt die gast? Ja. Dat was een grote groep of een klein groepje? Of wat
8: het was gewoon een groep mensen dat verder niks te doen had.
9: Die vonden het even lachen om even te gooien met stenen. Ja. Een Mongool heb je toch?
10: Niet normaal. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 46 vertragingen, 192 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 29 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg daar sta je 32 minuten te wachten. A2 Eindhoven Maastricht Noord tussen Roosteren en Eurmond, daar 29 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en de IJsselbrug, 41 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2, daar 31 minuten. En A58

0: Tilburg Breda tussen de Baars en Tilburg Reeshof. Daar 3 kwartier vertraging. Compleet overzicht van alle files en alle flitsers vind je in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
1: Mart Hoogkamer, Billy Dans bij ons in de studio. Zometeen

0: Wat zei je nou?
1: Wat zei je nou?
2: Dat zei Billy.
3: Heel goed regeren. Ze beginnen te liggen voor de keer.
0: Heerlijk toch?
3: Heerlijk.
0: Even kijken wat de Coldplay en Adventure of a Lifetime.
4: Wout en Franks, Hollands Hoekje.
0: Je hoort heel veel stemmen door elkaar, maar we kunnen wel even duiden wie dat zijn. Ik ben Wout, naast me zit Frank en in de studio vandaag Bart Hooggaan met de Billy Dans.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja,
1: ja, ja,
3: ja,
1: ja,
3: ja, ja, ja,
2: ja. Wie is nou Billy en wie is nou Bart?
3: Ja, ja, in de binnenkart.
2: Luister, Billy en Flap horen ik niet.
0: Luister eens even goed. Jullie hebben nu samen de single uitgebracht, hebben we net gedraaid. Maar jullie gaan wel way back, toch?
3: Zeker. Ja, ja, we gaan nu. Ja.
2: Wij zijn fout begonnen. Bill, vertel het even. Fout?
3: Nou, we zijn niet begonnen als vrienden, zeg maar.
0: Hadden jullie ruzie?
3: Ja, nou, ruzie is ook een groot woord, maar we waren niet helemaal... soms heb je gelijk een klik met iemand.
0: Ja?
3: Die klikkers werd te zoeken.
0: Ik vind je heel erg zoeken.
2: Nee, wij kregen ruzie om een fles Bacardi. De laatste fles Bacardi. Ik zei, handjes onder elkaar, je kent wel een beetje bolletje op.
3: Nee,
2: ik zeg, ja, één ding. Ik zeg, als jij mij niet geeft, ik zeg, dan doen we nooit meer wat met elkaar.
0: Nou.
2: Dus ik zei, we kennen hem toch ook delen. Maar we waren er zo ver vanaf, dus zijn we allebei de andere kant opgelopen. Nooit met elkaar gepraat.
0: Nee, echt? Ja?
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Maar hij wil dat zijn nek, hij heeft niet zijn nek.
2: Nee, maar je hebt natuurlijk wel in het land, dat de mensen, plofkip. En laat me niet eens uitpraten, die frituurde bitterbal.
0: Ga door.
2: Nee, maar dus op een gegeven moment, kijk, je komt natuurlijk wel eens mensen in het land tegen die ervan houden om over elkaar te kletsen.
3: Ja, ja, ja.
2: Wat gewoon soms niet klopt.
0: Nee.
2: Dus we kregen dingen van elkaar te horen. Dus ik dacht van, joh, weet je wat we doen? We bellen elkaar een keer op. Of we kwamen elkaar tegen bij de Buma. En toen zei hij tegen mij, Mart, ik heb een liedje liggen. En ik denk dat jij het bent. Ik zei, ja, Bill, ik zeg, maar dan wil ik eerst goed met je praten. Want ik wil weten wat er aan de hand is.
0: Ja.
2: Nou, kom naar me toe. Ik ben nu met Donnie Maradoni. Toen kwam Bieber van de kroeg. En terwijl ik het had ingezongen, ging Donnie door met
0: ja,
2: werken.
0: Ja, ja, ja.
2: En wij gingen naar buiten uitpraten. Puntje bepaald, je
0: was klaar.
2: Was niks aan de hand, man.
0: Hey, en nu gaan jullie naar het Songfestival.
2: Ja, dat klopt. Ja, als Bas in Adriaan.
3: Ik mocht wel een halve glaasje nemen, dan weegt mijn buik al.
2: Nee.
0: Maar luister, even, ja, Mart, jij wil naar het Songfestival, dat lijkt je tof, toch?
2: Nee, ze hebben hem aan me gevraagd. Maar als ik mee zou willen doen, dan wil ik of Engels zoiets als Untje Melody, wat toen als raket ging.
0: Of Italiaans.
2: Italiaans, ja.
0: Hé, hey, maar Billy, jij maakt heel veel liedjes.
3: Ja.
0: Jij, ik bedoel, je zingt ze zelf, maar je bent ook heel veel... Stel je nou voor, gewoon even in een droomwereld. We gaan naar het Songfestival dit jaar dan niet, maar volgend jaar.
3: Ja.
0: Waar moet volgens jou zo'n liedje dan aan voldoen?
3: Ja, ik vind het Songfestival altijd zo lastig om in te schatten. Want als je dan kijkt naar vorig jaar, vond ik die plaat heel gaaf.
0: Ja.
3: Die, hoe heet die plaat?
0: Nee, maar
2: maar jongens, heel eerlijk, met alle respect, als je kijkt naar het Euro Songfestival, dan hoor je toch de beste muziek te laten horen. Niet macchiato, por favor. Ja. Het is een hit, tuurlijk is het een hit.
3: Ik vond hem hard hoor.
2: Het is een hit, jawel, tuurlijk is het een hit.
0: Ja,
2: Europapa is ook een hit.
0: Ja.
2: Maar toen Willeke Alberti meeneed, Anita Meijer en noem het allemaal maar op, dat was wel...
0: Anders.
2: Een ander kaliber. Ja. Er zat meer verhaal achter.
1: Nee, maar je merkt wel dat het daar steeds meer naartoe gaat. Dus je krijgt steeds meer van die puurdere liedjes op het Songfestival. Je had toch vorig jaar had je er ook die Spanjaard, die dat hele mooie kleine liedje.
2: Nou, dat vond ik mooi.
1: Ja.
2: Dat vond ik mooi.
0: Ja, ik vind het ook wel mooi dat er af en toe een beetje zo'n rare...
2: Ja, tuurlijk wel. Dat er zes jongens in een bikini staan. Ja, tuurlijk. Ja, dat is grappig.
1: Ja, daar houdt hij van.
2: Maar dat is grappig.
3: In de Bacardi Lemon.
0: Maar luister, dus je wil niet meedoen met het Songfestival?
2: Maar als ik mee zou willen doen, ben ik nu nog te jong. En als ik mee zou willen doen, is het of Engels of Italiaans.
0: Okay.
2: Nederlands ga ik niet doen.
1: Maar waar komt het Italiaans vandaan dan?
2: Dat komt van vroeger uit. Kijk, ik ben natuurlijk altijd begonnen met Willy Alberti en Andrea Bocelli. Zo ben ik gepusht vroeger door mijn vader met zingen. En ja, toen ik meedeed aan Hollands Got Talent, toen ik tweede werd... Ja, toen geloofde Willy Alberti in reïncarnatie dat ik Willy Alberti was.
0: Ja.
2: Die tenor dingen, dat... En dan mag Billy beamen,
0: ben je in je kracht.
2: Ja, hey,
0: morgen gaan we het lekker dikste café aan de haven in Rotterdam. Dus vanavond even chillen, morgen knallen voor Mart Hoogkamer.
2: Ja, zeker.
0: Billy, jij gaat vanavond naar Nijmegen nog even
3: maken. Even lekker een feestje bouwen in Nijmegen, mijn grote vrienden. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ja. En,
2: hoe we nou naar je kijken, hebben we er helemaal geen zin in.
3: Ja, maar dat is de houding van mijn gezicht. Dat,
1: Hier, geef hem nog een balletje misschien.
3: Ik heb er altijd in mijn mond zitten.
0: Dames en heren, Billy Dans en Mart Hooggaan.
2: Dikke kus, jongens. Onwijs bedankt.
0: Hele dikke kus terug. En we zien elkaar snel, hè, mannen?
2: Liefde, jongens.
0: Dit is Radio Veronica met Ugly Kid Joe.
3: Gappie zappie.

0: Studio.
1: En Ugly Kid Joe nog daarvoor en Everything About You. We gaan richting 6:05. Ik heb het al eerder geroepen en jij hebt het ook al geroepen, Frankie. En zometeen gaat hij het zelf ook roepen, want zometeen om 6:00 hebben wij hier de Pub 40 met Robbie Stenders. Robbie, goedenavond.
2: Hoi.
1: Hi. 1977, hè?
2: Ja.
1: Volgens mij is dat wel een goed jaar.
2: Ja, ik noem wat albums. Hotel California.
1: Zo. Hoppa.
2: Ja, ik noem wat. Songs in the Key of Life.
3: Songs in the Key of Life. Groot album.
2: Ja. Ja, ja. Check. Ja, we hebben een Meatloaf.
1: Oh, goed. Ja.
2: We hebben een Sound and Vision. David Bowie.
1: Lekker.
2: En was een heel matig album, Pior. Gebeurde verder niks meer mee. Hoort niemand wat van Rumours, Fleetwood Mac.
1: Rumours, Fleetwood Mac. Ja, nee, dat is wel mooi, hè. Er is zo'n lijstje in Nederland met best verkochte vinylplaten. En daar staat, ik geloof al 8 jaar achter elkaar, staat daar Rumours in. Omdat alle kids die ooit een pick-upje krijgen, een van de eerste platen die ze gaan halen, is Rumours van Fleetwood Mac. En dat is toch fantastisch.
3: Op 2 staat Grease dan, of niet?
1: Nee.
3: En Thriller van Michael Jackson.
1: Die wel weer heel veel, ja. Heb je fragmentjes ook, Robby?
2: Zeker. Ik zou deze even kunnen laten horen. Nou.
3: Sound of Vision.
2: Ja. Sound of Vision is een goeie. Deze komt meer uit jullie moeders gekje.
1: Can I get there by candlelight?
2: Nee, zo oud. Die is ouder.
1: Guys and Dolls. Ja. Inderdaad, mijn moeder vindt dit fantastisch. Ja. Dat klopt, ja.
2: Elke moeder vindt dit mooi. Tenminste, denk ik. En dan heb ik er eentje waarvan ik denk, die gaan jullie werkelijk binnen een milliseconde raden. Dat is deze.
1: Ja, nou? Tell Me Houston. Don't leave me this way. Ja.
2: Don't leave me this way.
1: Als ik mocht kiezen, de mooiste versie van Don't Leave Me This Way. Ondanks dat ik groot fan ben van Harold Melvin. En
3: de Communards. Die was ook lekker.
1: Ja, zeker. Maar dit is de mooiste.
2: Oké. Okay. Houston, we got a problem. Tell me.
1: Pub 40, 1977. Have een mooi weekend.
2: Sorry.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoedies 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 6 uur.
17: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Vuurwerkondernemers krijgen maximaal 100 miljoen als compensatie voor het vuurwerkverbod, heeft het kabinet besloten. Meer wordt het niet, omdat er volgens staatssecretaris Bertram ook een ondernemersrisico is. De vuurwerksector had zelf om 800 miljoen compensatie gevraagd. Als de Tweede Kamer de 100 miljoen genoeg vindt, gaat het vuurwerkverbod komende oud en nieuw in. De opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus uitbrak worden vanaf zondag naar huis gevlogen. Ook 10 Nederlanders. Het RIVM werkt nog aan een plan voor na hun aankomst. Misschien moeten ze contact met anderen voorlopig vermijden. De Britse opvarenden moeten in eigen land bijvoorbeeld 1,5 maand in quarantaine. Minister Heijnen van Financiën wil nu toch de miljarden aan geblokkeerde Russische tegoeden naar Oekraïne sturen. Dat zou hij hebben voorgesteld aan andere Europese landen tijdens een besloten bijeenkomst. Vorig jaar besloot de Europese Unie juist om de Russische miljarden niet aan Oekraïne te geven. En wielrenster Anna van der Breggen heeft een zware bergetappe in de Ronde van Spanje gewonnen en is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Morgen is de laatste rit ook in de bergen. Bij de mannen begon vandaag de Ronde van Italië. Dylan Groenewegen kon niet meesprinten om de rit zegen door een grote valpartij. Hij lijkt in orde, zegt zijn ploeg. De winst was er voor de Fransman Paul Magnier. Dan het weer, soms nog zon en vannacht helder. Het koelt dan af naar 3 tot 9 graden. Morgen veel zon, 18 tot 22 graden. Zondag in het noorden wat frisser, dan later in het zuiden regen. De start van de vrijdagmiddagspits met nog zo'n 30 vertragingen. Dit zijn de meest opvallende. A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek 38 minuten. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum 23 minuten extra. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Numansdorp 18. En de laatste op de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof een vertraging van 35 minuten.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
19: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
20: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
21: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
14: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
22: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
24: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
26: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.

0: Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Pub 40. Het parallele muziekuniversum. Ladies and gentlemen, Rob Stenders.
1: Vandaag pakken we de lijst van 8 mei 1977. En wat een meesterwerk is dat erin. Het album Hotel California was uit. Rumors van Fleetwood Mac was uit. Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Het was allemaal uit. We kijken naar de top 40 van 8 mei 1977. De tipparade en een heel klein beetje naar Engeland en Amerika. Uit Amerika halen we de volgende track. Die ging daar van 26 naar nummer 14. En zou vanzelf ook een hit worden in Nederland. Net als bijna alle singeltjes van Rumors. Fleetwood Mac and Dreams.
0: De Pub 40.
2: Rewriting history.

0: zal eeuwig beroemd blijven, deze van Rumours, Fleetwood Mac en Dreams. En we kunnen vanavond nog alle kanten op met Rumours van Fleetwood Mac. Don't Stop bijvoorbeeld komt volgende week binnen in de Nederlandse tipparade. En dan hebben we Go Your Own Way. Die was aan het dalen van 9 naar nummer 23. Komen we allemaal aan toe. Eerst even op nummer 2. Die beroemde van de Eagles, Hotel California.
1: Het gebeurt

0: verrassend einde. Zo hoort het niet. Hotel California, de Eagles op nummer 2. De nummer 2 van Nederland hebben wij één plaatsje gedegradeerd naar nummer 3. David Bowie, Sound and Vision.
1: De muziek van toen met de oren.

Wat een muziek in de lijsten van 8 mei 1977. In de echte lijst op nummer 2. Bij ons nu op nummer 3. Sound & Vision moest een beetje ruimte geven aan Hotel California. De Eagles staat vandaag de dag in de Nederlandse hitparade op nummer 13. Van 23 naar 21 van dit meesterwerk. Songs in the Key of Life. Hebben we Stevie Wonder en Sir.

0: niet op en het houdt niet op. Het is de hele top 3000 eigenlijk. Hè? Het komt allemaal in 1977. Nummer 5, normaal in de echte lijst van... Normaal in de echte lijst van 19 en nummer 10. Wij hebben hem gezet op nummer 5, want wij wisten al dat het een klassieker zou worden. Hoor het hart. Dennis Oubé is op vakantie, maar gelukkig jammers.
1: Ja.
0: Ja, maak je klaar voor ook een hele lange rit vanavond.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, ik heb een eigen showtje ook nog.
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Ja. 1977.

0: Dus dat is echt een goeie. Dus, ook Piet Jong zegt, prachtig jaar Rob. Ik was 19. Beter als het hele weekend ethisch. Dit is echt hartstikke leuk, 77. Dus echt super, super tof.
1: Hoe oud was jij eigenlijk, Jan?
0: Min 1.
1: Ik was er al even,
0: ja. Ja, ik ben min 1.
1: Ja. Nou, bemoei je de geurs mee. Wat vind je allemaal van de liedjes die je langs hoort komen? En je kan de lijst ook nog mee helpen samenstellen. Dat kan op socials, maar dat kan ook via de app van Radio Veronica. Top drietjes zijn gewenst. We zijn benieuwd waar je mee aan komt zitten, want het is inderdaad een mooi jaar. Gaan we nog eens even bewijzen bij nummer 6. In de echte lijst ging die ook trouwens van 11 naar nummer 6. Oude alarmschijf, The Year of the Cat, die man, Al Stewart. En zijn hit On the Border.

0: Stewart. On the border. We zijn over 40 seconden weer bij terug. Eerst even een klein beetje reclame. Tot zo.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Rob Stenders.
6: Met de beste muziek aller tijden.
7: Dit is Veronica.

Van 6 naar nummer 7. We hebben de nummer 7 overgenomen. I'm Your Boogeyman. Stond op de soundtrack van Saturday Night Fever. Maar als je de film zelf bekijkt, daar zit hij helemaal niet in. Peter Gabriel zat ook niet meer in Genesis. Hij vertrok uit de band, liet Phil Collins in wanhoop achter. En had meteen een solo-hit. En die solo-hit gaat ook wel een beetje over zijn scheiding met Genesis. Van 6.

0: Baby Burn, Disco Inferno. De Tramps stond vandaag de dag in de tipraden. En wonderlijk genoeg, Jannes en de rest van Nederland, werd het nooit een hit in Nederland.
1: Hoe dan?
0: Nooit. Disco Inferno. Nee, geen hit. Hoe kan het?
1: Ja.
0: Geïnspireerd door een rampenfilm, The Towering Inferno.
1: Ja.
0: Ergens op de bovenste verdieping van The Towering Inferno was er een disco. En die stond in de brand. En toen dachten de schrijvers, dat is best een geinig thema. Kun je nagaan, hè? Weet je, het is in principe gewoon misbruikt voor de disco. Maar dat je dit dan een geinig thema vindt. Maar goed, het was een film, hè, dus dat kon. En een paar best wel bekende hoofdrolspelers. Steve McQueen zat erin, Paul Newman, Faye Dunaway en ook Fred Astaire. Ze zaten allemaal in The Towering Inferno. En dit werd ook gebruikt in Saturday Night Fever. En nogmaals, wonderlijk genoeg, nooit een echte hit in Nederland. Disco Inferno van de Tramps. Wat was de echte nummer 1 van Nederland? Ik geef je even een overzicht van de hele top 10 van vandaag de dag.
2: Top 10,
3: nummer 10.
4: Ik zeg, oeh.
0: Oeh.
4: Ik zeg, ah.
0: Deze hadden we al gehad.
4: Ah.
0: Ik zeg, oeh. En een klassieke. Ja, die hoor je nog wel eens, maar nummer 9. Save Your Kisses for Me hoor je nog wel eens van ze. Brotherhood of Man. Oh boy, nauwelijks meer. In de echte lijst vandaag op nummer 9, op nummer 8, Tavares. Geldt eigenlijk hetzelfde voor. Heaven Must Be Missing an Angel hoor je nog wel.

0: Stewart en On The Border. Nummer 5, Emmylou Harris. Meestal hoor je tegenwoordig de versie van Chuck Berry. Die is beroemder geworden vanwege een... Welk film was het? Dit was Pulp Fiction?
1: Ja, Pulp Fiction, ja.
0: Ja, ja.

0: Hij had veel original Steve Miller, maar dit was er niet één van die hij had gelezen. Van Paul Pina. Wie? Paul Pina, ja. Jerry Leiner, vandaag de dag nieuw binnengekomen op nummer 30 in de tipparade. Zou nog een hele toekomst krijgen, ook in Nederland. Wij hebben hem al vastgezet op nummer 10 in onze lijst van 8 mei 1977. Ik krijg nog wat binnen van onze vriend Chris Hoeze. Dat is de platenhoeze eigenlijk, hè. De achterkant daarvan, hij zegt de Gibson Brothers, die kwamen uit Frankrijk. Maar die hadden een internationale naam gekozen, want eigenlijk heten ze Frank Voor.
1: Oh.
0: Ja. We hebben Chris Frank Voor, we hebben Patrick Frank Voor en Alex Frank Voor. Maar op de wereld werden zij bekend als Chris Gibson, Patrick Gibson en Alex Gibson. Ja. De producer was overigens een Daniel Van Gaart. En dat is dan ook weer iemand die later met Ottoman werkte. Je weet nog wel die van D-I-S-C-O. En toevallig ook nog de vader van een van de leden van Daft Punk. Hoe weet hij dat? Want die gasten hebben toch een helm op?
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. Vallen met een hoofdzaak. We gaan zo meteen verder met de lijst van 8 mei 1977. Tot zo.
2: Jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix, voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL, voor maar 10 euro. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
6: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo!
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
19: Kippie.
20: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Even over later.
19: Ik ben aan het streamen.
13: Oh, sorry.
19: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
13: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Want die krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie gezien kan worden als staatssteun. In Den Bosch hebben ze een besluit over een gepland AZC uitgesteld tot na de zomer. Er zijn plannen om vlakbij de stad tientallen jonge asielzoekers op te vangen. Maar er zijn felle protesten. Anti-AZC-demonstranten blokkeerden deze week zelfs een snelweg. De gemeente wil nu de tijd nemen om met boze inwoners te praten. Het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening in juni meer jongeren trekken. En daar past geen veiling bij. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en gezonde snack. Wielrenster Anna van der Breggen is op weg naar het winnen van de Ronde van Spanje. Vandaag was de op één na laatste etappe een loodzware bergrit. Ze reed in de slotklim weg van haar concurrentes en ging solo over de streep. Morgen start Van der Breggen in het rood en is er weer een bergetappe. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag minder warm en in de avond kans op regen.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas op ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
27: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
28: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Laat verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Thelma Houston.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Pub Theater.
1: One night and one night only.
2: Op Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Hij ging in de echte hitlijst van de achterdag wel heel hard naar beneden. Van 15 naar nummer 30. We hebben hem nog even vastgehouden. Thelma Houston's versie van Don't Leave Me This Way. Er waren wat andere versies nog. Frank die vond die Combinards de beste. Frank van het Hof. En je weet wel met die zingende banaan. Jimmy Somerville, ook van de Bronski Beat. En er was nog een originele versie, early 70s. Die was van Helbert Melvin en de Blue Notes. Dat was de originele van Don't Leave Me This Way. Maar eerlijk is eerlijk, Bout zei het. Ik denk dat dit ook mijn favoriete versie is. Thelma Houston's versie. Op 12 dus, Don't Leave Me This Way. De lijst van 8 mei 1977 opnieuw samenstellen. Wat een luxe probleem. Wat een mooie muziek staat er allemaal in.

0: And John Travioli. Hi. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Zet dan stop deze versie van Chuck Berry. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Ze zijn allebei heel lekker. De versie van Emmylou Harris stond vandaag de dag op nummer 5 in de hitparade. We hebben hem gezet op nummer 13. Ik heb een radioreferendum te gaan, maar voordat ik dat doe... Jannes, hoe is het met de postpakkie?
1: Nou, dat gaat hartstikke goed. Zeg, behoorlijk wat, wat post binnen. Jos die zegt, wat een geweldige lijst uit 1977. Ik was 14, maar ik had toen geen enkel benul van de kwaliteit van deze muziek. Bedankt voor het herhalen en het herinneren. Dat is inderdaad wel grappig. Dat kan je natuurlijk helemaal niet zeggen in die tijd. Dat dat zo'n waarde heeft, zo later. En Gea die is klaar met werken. Dus tijd om weer terug te gaan naar haar 16e jaar. Toen ze 16 was, 1977. Dus dat is ook leuk. En Rob, Rob Teunissen die zegt... Ik zit in Portugal te luisteren naar de muziek van bijna 50 jaar geleden. Top man, ik was toen 17.
0: Ik heb een referendum te gaan. Wel een belangrijk hoor. Wel of niet?
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland. Het
3: radio. Ik vind hier wat van.
0: Referendum. The guys and dolls.

0: Guys and Dolls, You're My World. Moeten we hem zo meteen wel of niet draaien? Laat het weten via de app van Veronica.
1: De Pup 40. Jouw Puppet. Rob Stenders. Veronica.

0: nummer 37 in de Amerikaanse hitlijst. Dus we nemen hem mee. Dat was Down on Main Street. Ja, wie van de drie? We hebben drie nummers van Boskerks die we kunnen draaien. Drie aanleidingen. We hebben bijvoorbeeld het nummer Lowdown. Komt vandaag binnen. De tipperade op nummer 27. Fijn. Maar de What Can I Say? Die staat nog steeds in de Nederlandse hitparade. Alleen die daalt wat. Best wel hard ook trouwens. Van 8 naar nummer 24. En dan hebben we ook nog Lido Shuffle. Die is vandaag de dag een hit in Engeland en Amerika. Waar zullen we eens mee beginnen, Dennis? Jannes. Dat is op vakantie.
1: Dat is op vakantie. Zullen we eens met die Lowdown beginnen?
0: Zullen we die eens doen dan?
1: Ja.
0: Oké, dan pakken we die als eerste. Was je ook het bij? Wat een muziek. Bijna heel Toto is op de achtergrond te horen trouwens. So Degrees, zo heet het allemaal waar het op staat.

0: Vandaag nieuw in de Tipperade op 27. Bask Hacks en Lowdown.
1: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Dit was de inzet. Guysendals en You're My World. En eigenlijk zei Jannes daar op afstand in Amsterdam, want ik zit op mijn zolderkamertje in Almere. Het was vrij duidelijk, toch?
2: Het was vrij duidelijk. Chris, ja. Alba, Jackie, Alex, Jeroen, Isabel, Dominique, Gea, Marcel, Roland, Anneke, Marie-José, Brenda, Annette, René, Patrick, Dirk, Rob, Marian, Franka, Jean-Paul Roosman. Zomaar een greep uit alle ja's. Maar ik hadden twee mensen die nee zeiden.
0: Dus officieel op zijn Maurits de Hond, 99,7% zei ja!
3: Yes!

0: Eigenlijk toe. Heerlijk eigenlijk. The Guys and Dolls, You're My World, hadden het wel geleend trouwens.
1: Oh, 100 to be.

0: eens kijken of het ook wat emotioneler wordt. Nee, hè?
1: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Toch wel.
2: Il mio mondo, Umberto Bindi. Wij kennen het vooral als You're My World, The Guys and Dolls. Staat op nummer 16. En wat een hoop post komt er op dit liedje binnen.
1: Nou echt, het is echt ongelooflijk.
0: Ja, leuk toch. Ja.
1: Het is echt als een 12-jarig jochie was ik weer even op de kermis. Likkend aan een wijnbal bij de botsauto's en de rups. Guys and Dolls, schallend uit de boxen. Ja, in mijn gedachten ben ik weer even terug. Thanks.
0: Ja, was bang voor de rups.
1: Oh ja? Die ging dicht, hè?
0: Ja, die ging dicht.
1: Ja, die ging dicht. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Geschreeuwd man om onder die rups uit te komen. Ja. Muziek van de lijsten van 8 mei 1977. Zometeen verder. We hebben reclame niet zoveel, toch? Met een minuutje, toch?
1: Ja.
0: Een reclame minuut. Ja. Okay, tot zo.
1: Tot zo.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Dag liefie, mama houdt van jou.
7: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
8: Zin in een koffietje?
7: Ja, lekker.
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Rob Stenders.
12: Met

Red Light Spells Danger. Billy Ocean, een extra lange schijf, ging vandaag in de officiële hitlijst van 13 naar nummer 12. Wij hebben hem gezet op nummer 17. Gaan we naar Rod Stewart. Dubbele A-kant, first cut is the deepest and I don't want to talk about it.

0: Ach, lieve Risa, hè?
1: Dit is Veronica.
0: Die zegt, ik weet niet waarom, ik zag het niet aankomen, maar dikke tranen rollen over mijn wangen bij I Don't Wanna Talk About It van Rod Stewart. Ik zei nog waarom, toen zei hij I Don't Wanna Talk About It. Nee, dat laatste is niet waar. Risa, een mooi berichtje. De originele versie is overigens van Danny Whitten. Die zat bij The Crazy Horse, begeleidingsbandje van Neil Young. Neil Young heeft ook een liedje aan hem gewijd. The Needle and the Damage Done. Ja. Hij heeft ooit Danny Whitten ontslagen bij The Crazy Horse, omdat hij aan de drugs was. En niet heel veel later was hij dood. Dus Neil Young heeft heel lang gezegd, oh my god, wat heb ik gedaan door die gozer te ontslaan? Ik had misschien moeten helpen. Hij was degene dus die het liedje gecomponeerd heeft. I Don't Wanna Talk About It, een klein stukje van het origineel.
2: I don't wanna talk about it.
0: Ook zeer fraai. Het was een dubbele A-kant. Zullen we de andere kant ook nog even meepakken?
3: Ja.
0: Ja? Historisch, hoor. Ga zo meteen uitleggen waarom. The first God is the deepest. Nogmaals, Rod Stewart.

0: Oh, my boy. I don't want to talk about it. And daarna de first, God is the deepest. Rod Stewart. Nummer 2 in de Engelse hitlijst. Er staat op nummer 18 bij ons. Het is historisch, had ik al beloofd. Want misschien was er wel fraude van de BBC.
1: Oh.
0: Ja, wat was er aan de hand? Er was een liedje uitgekomen van de Sex Pistols. Dit liedje. Er was een jubileum van Queen Elizabeth. En Johnny Rotten, de Sex Pistols, die vonden er wat van. Dus ze schreven als eerbetoon dit.

0: eigenlijk veel beter dan Rod Stewart. Met The First Cut is the Deepest. Maar de BBC wilde er niks van weten op het jubileum van Queen Elizabeth. Dus die besloten het nummer gewoon op nummer 2 te zetten en niet uit te zenden. Dus hoe legendarisch is het? First Cut is the Deepest is trouwens geschreven door Cat Stevens toen hij nog pas 17 jaar oud was. Hij verkocht het nummer voor £30 aan ene P.P. Arnold. En Rod Stewart die nam zijn versie op in de beroemde Muscle Shoals Studio. Wat denken de mensen? Oh, die Stennis, wat weet hij veel? Dit is interesseert me allemaal gereed, maar wat weet hij veel? Ik weet het allemaal door Chris Hoeze. Chris Platenhoeze, die brengt al deze additionele informatie mee.
1: Radio De Parallelle. Universumparade.
2: De Pub 40.
0: Ik vind het allemaal wel leuk om te horen en ik sla het allemaal op.

0: Lines heeft moeten bloeden. Want ze hebben het gejat van Marvin Gaye en Got to Give It Up.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: We weten niet helemaal zeker wat moeten we hiermee.

Lay back in the arms of someone you love. Was dat misschien Alice? Who the fuck is Alice? Het was datzelfde bandje, ja. Smokey, wat gaan we doen met deze lay back in the arms of someone? Laat het even weten via de app van Radio Veronica.

0: Andrew Gold weer meespelen op de gitaar. Oh, what a lonely boy op nummer 20 in de lijst van 8 mei 1977. Zometeen na 8e meer. Hou die radio aan. Tot zo. Monica.
1: Voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
4: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
8: Greets. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
10: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
15: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
16: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
17: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. Eén agent raakte daarbij gewond. Ook het stadhuis en een theater werden gesloopt. De opgepakte verdachte komt uit IJsselstein zelf. Het lijkt erop dat de verspreiding van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip beperkt is gebleven. Volgens het cruisebedrijf heeft niemand van de opvarenden nu klachten die passen bij een besmetting met het virus. Het schip is van Kaapverdië onderweg naar Tenerife. Daar komt het overmorgen aan. Amerika is begonnen met het online zetten van geheime documenten over UFO's. En niet alleen die aan de andere kant van de oceaan, maar er zit ook een waarneming uit Nederland bij. Die was 80 jaar geleden ergens in Zeeland. President Trump wil volledige transparantie en daarom komen er nog meer UFO-dossiers online. In Limburg gaan ze kijken of in het openbaar vervoer plaatsnamen ook in het Limburgs omgeroepen kunnen worden. Provinciale staten stemden unaniem voor dat voorstel. In Friesland gebeurt het al in het Fries, dus dan kan het hier ook, zegt iemand van de provincie. Limburgs is door de overheid erkend als regionale taal. Het Veronica Weer van Weer Online. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden en het oosten is er wel wat meer bewolking dan in de rest van het land. Maar ook daar is het zonnig. Het wordt gemiddeld 20 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds kans op regen, vooral in het zuiden.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
21: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Aldi. 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Aldi.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: nieuwe binnenkomer, TNCC. Good morning, George.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk Theater.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
0: De Pub 40. We stellen de lijst opnieuw samen van 8 mei 1977. En wat een genoegen tot nu toe. De top 40, de tipparade, kijken een beetje naar Engeland. En we kijken een beetje naar Amerika. Good morning, George, 10cc. Ik ga een vraag stellen voor gevorderden. Een klein pubkusje. Jammer strop. We hadden Graham Gold. Nee, sorry. Daar klap ik het bijna. Andrew Gold met Lonely Boy. Had wel iets te maken met 10cc. Good morning, George.
3: Grape Gold. Is het antwoord.
0: Ja. Nou ja, Grape Goldman inderdaad. Die zat bij Tetris. Ja. En was samen met Andrew Gold Wax. Ja. Right between the eyes.
3: Juist, juist, juist.

0: tussenstanden. Hoe is het met Lay Back in the Arms of Someone?
1: Nou, dat gaat redelijk hard tegen een yes. Of zoals Ed zegt, stop maar met je 1977 referenda. Want alle muziek die in dat jaar gemaakt is, die was goed. Ik probeer nu uit te zoeken wat het muzikale geheim was in 1977. Misschien zat het in het water of iets dergelijks.
0: Ja. Nou, dat zegt hij dan wel.
1: Ja.
0: Maar ik heb de alarmschijf van vandaag. Daar wil ik het even met je over hebben.
1: Oei.
0: De alarmschijf van 8 mei 1977 was dit. En ik wil George Baker niet beledigen, maar ik zou deze Baker toch wel graag

0: Jannes, als je het niet doorgeeft aan de rest van de wereld... Ja. Wil ik je best wel vertellen wat volgende week de alarmschijf is.
1: Ja? Dit is een oude alarmschijf.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
0: De ene George Baker slaan we over. We gaan naar zijn moeder. This is the story of Ma Baker. Be

0: Beker eigenlijk. Weet je wie Ma Beker is?
1: Een crimineel, geloof ik.
0: Ja, dat had ik ook wel durven gokken. Ja, dat was Kate Ma Barker. Oh. Niet Beker, maar Barker.
1: Barker, ja.
0: Ja. Die kwam in 1935 om. In de langste FBI shootout ooit. Zo'n 1500 kogels. Zo. Gingen door het lijfje van Ma Barker. Dat je het weet.

0: landelijk waren we er ineens klaar mee in Nederland. Of we kochten allemaal de LP, dat zou wel kunnen. Go Your Own Way ging in de officiële hitlijst van 9 naar nummer 23. Wij hebben hem nu op nummer 24 gezet. Het
1: radio. Ik vind hier wat van. Referendum.
0: Deze stond nog. Smokey, lay back in the arms of someone. Jij zei, Jannes, dat gaat best goed.
2: Ja, dat gaat best goed. Ik heb, om precies te zijn, ik denk iets van 10.000 berichtjes binnengekregen, waarvan er 3 zeiden Smokey die. Vincent Keizer onder andere. Een dikke nee voor Smokey, zegt Jeroen. En Marjolein Harst zegt ook nee voor Smokey. En voor de rest had ik alleen maar ja's. Nieke van der Kooi, Esther, Chris, Isabel, Roy Hoeniet, Helmi Vernooy, Gea Taurines, Nicolette, Alba. Nou, ik kan wel eindeloos doorgaan. Het is allemaal ja.
0: Allemaal Smokey, lay back in the arms of someone.

0: Smokey and lay back in the arms of someone.
1: De Bos. De Bos. De Bos.
0: Die heeft het gered.
1: De Bos.
2: Ja.
1: De Bos.
0: Ja.
1: De Bos.
2: Leuk hoor.
0: Ja. Hoe gaat het met de post, Jannes?
2: Het gaat heel goed met de post. Er zijn weer veel mensen die met ons zijn. Jacobus Bossa die zegt, het is weer puur geniet erop, Jannes. Heerlijke Veronica vibes op de vrijdagavond. Veel feest. En Etty heeft nog eventjes uitgerekend dat het vandaag in 1977 half tot zwaar bewolkt was met een temperatuur van 9,2 graden. En de prijs van een kilo aardappelen was 68 cent. Hollandse florijnen.
0: Ja. Ik wil graag ook nog even weten hoe het zit met de benzineprijs.
2: Ja, de benzineprijs. Ja, dat is inderdaad ook een goede om dat even uit te zoeken, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Dan heb ik werk nog. 1977, een militaire dienst in Honen, Bergen-Belsen, bij Duitsland. Santa Esmeralda met You're My Everything. En de liefde was over.
0: Oeh.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Moeten we nog even wat geld binnenhalen? Of zeg je, komt zo wel...
2: Ja, laten we eventjes 40 seconden geld binnenhalen.
0: Ja. Dan zijn we zo weer terug.
2: Zijn we zo weer terug. Tot zo.
0: Hoi.
3: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
0: Ja, dan zijn we zo weer terug.
2: Tot zo.
0: Hoi.

0: buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu
2: Rob Stenders.
3: Met de beste muziek aller tijden.
4: Dit is Veronica.

Zometeen moeten we een live radiorepers doen. Ik zal nog even een woord verzinnen. Terzij je nog wat inspiratie hebt, Jan, als dan hoor ik het graag van je. Zometeen dus de live radiorepers. In Gonna Bump No More With No Big Fat Woman. Joe Tax staat vandaag op nummer 47. We hebben hem gezet op nummer 26.

0: ongelooflijk goed weer dit. Kan niet anders zeggen. Santana en Let the Children Play stond in de tipperade op nummer 8. We hebben hem gezet op nummer 27. Even ademhalen. Jij weet inmiddels wat de benzineprijs was in 1977.
1: Ja, er komen verschillende dingen binnen. Ik heb het even opgezocht en die komen op 90 cent uit. Maar ik zie ook mensen zeggen die zeggen 63 cent. En iemand die zegt 45 eurocent. Dus dat was in ieder geval onder de 1 gulden.
0: Ja. Ik zie dat jij een appje stuurt dat jouw suggestie voor de Rebus Ali B is.
1: Ja.
0: Ga ik er even over nadenken.
1: Ja, gevangenisstraf kan ook. Maar...
0: Gevangenisstraf. Is een lang woord. Ja. Is een lang woord. Ja. Ik ga nog even nadenken. Maar dankjewel, Jannes, voor je suggestie. Denise Williams komt er nu aan. En het prachtige Free. Produceert door Maurice White van Earth, Wind & Fire.

Van Bas Kijks, we hebben ze nu allemaal gehad. En met aanleiding, want ze stonden allemaal in de hitlijst. 8 mei 1977, Lido Shuffle, Low Down. En deze What Can I Say? En die ging eigenlijk best wel hard naar beneden, What Can I Say? Ik heb nog 1 liedje nodig, Jannes en alle luisteraars. Dan heb ik wel een radiorebus, beloof ik. Ja. Deze had je ook nog te goed van me.

0: Live in de Fastlane, de Eagles.
1: Daar komt hij, de Rijbus.
0: Even doorwerken, Jannes. Maar ik heb hem. Ik heb je ADB niet overgenomen, gevangenisstraf ook niet.
2: Nee.
0: Ik heb een woord van de 7 letters.
2: Ja.
0: Maar die letters krijg je niet zomaar.

0: Even die trap oplopen. Muziek die uit de boxen komt.
1: Ben er geweest op de trap?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Van knap. Ging je hem ook in één keer naar boven
1: lopen? Jazeker. Ja, ja. Ja.
0: Ook voor elkaar
1: geboxt.
0: Ja. Dat is de hint. De
1: tweede letter.
0: Dat is een net woord voor jij.
1: Oké, ja.
0: Ja. Dan zijn we bij de
1: derde letter.
0: Dat is de eerste letter van deze moeder.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
0: Dan zijn we bij
3: de vierde letter.
0: Dat is de eerste letter van dit alias van André van Duin.
4: Goedemorgen, luisteraars. Hier is dan weer ome Joop. Ik heb een brief gekregen
0: van mijn
4: vrouw.
0: Zijn we bij de
1: vijfde letter.
0: De vijfde letter. Dat is de tweede letter van de sir die hier bewonderd wordt. Ja, hoe heet deze sir, Kams?

0: Jij zit nog mee te puzzelen, merk ik.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Je hebt hem nog niet, hè?
1: Nee, ik heb wel niet. Ik heb niet helemaal opgelet in het begin, geloof ik.
0: Nee, het was ook heel druk. Ik snap het.
1: Ja. Ja.
0: Als je een oplossing weet, we hadden een woord van 7 letters. Dan moet je het even hebben. Wij gaan meelezen via de app van Radio Veronica. En dan gaan we je misschien wel zo bellen, hè?
2: Ja. De jaren vliegen voorbij. Dit is de muziek die je daarbij niet mag vergeten. Het parallele muziekuniversum.

0: is er nog. Heaven Must Be Missing an Angel is de klassieker die je nog steeds hoort. Maar Tavares, hoe dan het, stond vandaag de dag op nummer 8 in de Nederlandse hitparade. Wij hebben hem gezet op nummer 31. Hoe dan het, zometeen meer muziek uit de lijst van 8 mei 77. Tot zo.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
22: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
23: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
24: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 9 uur.
27: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan als ze eenmaal thuis zijn 6 weken in quarantaine. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Aan boord van het schip zijn zo'n 150 passagiers en bemanningsleden. Niemand van hen lijkt nu besmet met het Hantavirus, waar eerder 3 opvarenden aan zijn overleden. Bij scholierencomité LAX is op de eerste dag van de eindexamen 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele nam bij het LAX vandaag ook een paar belletjes aan. Na de oproep van de presidenten Poetin en Zelensky voor een staakt het vuren dit weekend, laat president Trump nu weten dat dat geregeld is. Poetin wil geen oorlog in het weekend dat Rusland de overwinning op de nazi's viert. Zelensky wilde afgelopen woensdag al een staakt het vuren, maar toen ging het vechten gewoon door. De Duitse politie jaagt op in ieder geval één verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. Twee medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op wat regen.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
25: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
28: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
29: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
30: Doe het lekker zelf.
29: Dat zeg ik.

0: Wichita Lyman, Clan Campbell en Southern Nights.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk Theater.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: We zijn de lijst opnieuw aan het samenstellen van 8 mei 1977. En als je erbij bent, dan ben je misschien wel net zo gelukkig als ik. Want wat een mooie liedjes staan er allemaal in. Wat een klassiekers. De top 40 en de tipperaden. Een beetje Engeland, een beetje Amerika. En we kijken ook naar de classic albums. Dan zo heel af en toe smokkelen we misschien eens een klein beetje. Dat gaan we nu doen. Deze heeft er best wel lang ingestaan. Maar vandaag de dag, net vandaag de dag, zul je altijd zien, is die uit de lijst verdwenen. Ja, het is Hard and Crazy on You.
3: Oh,
0: ja. Ze hebben net toen alsof de top 40 van eind april 1977. Ook een beetje geld voor 8 mei 1977, ja. Ze staan voor de deur. Laten we alsjeblieft openmaken. Hè. Hard and Crazy on You.

0: niet hard vochtig zijn. Hard and crazy on you.
1: Dan komt die de Rijvers.
0: De Radio Rijvers. Ik heb hem niet overgenomen, gevangenisstraf of Ali B.
1: Zo jammer.
0: Oh, jammer, hè? Ja. Ik heb wel een ander woord verzonnen. Ja. En dat andere woord staat eigenlijk best wel voor deze lijst vandaag. En hopelijk kom ik samen met Marika uiteindelijk tot de oplossing. Marika, hallo, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, we hebben een woord van 7 letters, maar...
3: Daar moet je wel wat voor doen.
2: Ja.
3: De eerste letter.
0: Dat is de eerste letter.
2: De R van Ruud.
0: Van wie?
2: Van Ruud.
0: Ruud.
2: Van mijn man.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, vind ik ook wel goed. Maar eigenlijk zocht ik als eerste letter...
2: Oh, shit.
0: Ja. De eerste letter van de naam van de film waar dit het thema van was. En die kwam dan uit de box en zo. En met trapjes.
2: Rocky.
0: Ja.
2: Ja, sorry.
0: Is Ruud ook een echte Rocky?
2: Ja, dat
0: is goed. Ja. Maar hoe heet dat met dat keer? Ja. We zetten hem op letter 1, de R. Dan zijn we bij...
3: De tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van een netwoord voor jij.
2: U.
0: Ja, goed. Ja.
3: Dan zijn we bij de...
0: Ja. Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air.
4: Give me all your money. Is ook alweer deze misdadiger. This is the story
2: of my baker.
0: Ja. Ze pakken het even, hè?
2: Ja.
0: Dan zijn we bij de...
3: Vierde letter.
0: Dat is de eerste letter van de alias van André van Duin.
5: Goedemorgen, luisteraars.
0: Bij dit nummer.
5: Hier is dan weer ome Joop. Ik heb een brief gekregen van een mevrouw.
0: Wat zei je?
2: Ik zeg ja, die ome Joop.
0: Ome Joop!
6: Ome Joop,
5: we
6: zijn begonnen met
5: dat plaatopname. Nee, nou wat die man!
0: Dit was inderdaad ome Joop. Eerste letter is een O. Dan zijn we bij de...
3: Vijfde letter.
0: De vijfde letter, dat is de tweede letter van de Sir die hier bezongen wordt. Nou, Marika.
2: Sir Duke.
0: Ja, dus de tweede letter is een...
2: U.
0: U, doen we aan mee, ja. Dan zijn we bij de...
3: Zesde letter.
0: Dat is de eerste letter van de vriend van Marika.
2: Ja, het was eigenlijk Rob, maar Ruud mag ook,

0: Rob, Rocky en Ruud.
1: Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
0: Een mooi Veronica-t-shirt, een kurkentrekker van Gerard Ekdom, het popje van Rob Stenders, hoef je maar 2 keer per dag aardig tegen te zijn, heb je er verder geen last meer van. En als Dennis Hoebe ooit zijn rijbewijs haalt, krijg je iets wat in de achterbak van Dennis Hoebe zijn auto ligt. Maar hij heeft zijn rijbewijs nog niet, dus dat kan best over 10 jaar komen. Ja, maar Roemers was inderdaad het goede antwoord. Marika, van harte gefeliciteerd en fijn dat je even meedeed. En een fijne avond.
2: Hartstikke fijn, dankjewel en succes verder met de uitzending.
0: Dat zou moeten lukken, want we hebben weer wat uit Rumors. Deze hadden we nog. Je hebt het niet van mij, maar komt volgende week binnen in de tipperaden van Nederland. Je hebt het ook niet van mij, maar Hillary Clinton vindt hier ook een heel erg leuk campagneliedje

van 33 naar nummer 20. In de originele top 40. We hadden Kris Kristofferson aan de ene kant. Barbara Streisand aan de andere kant. 77 versie van Star is Born.

Brad Cooper, Lady Gaga. Maar dan die van 1977. Barbra Streisand en Kris Kristofferson en Love Theme from A Star Is Born in de officiële lijst van 33 naar nummer 20. Wij hebben hem gezet op nummer 35. En dat was natuurlijk uiteraard uit de tijd van Janis Drop ook nog een versie met Judy Garland. Dat was een musical versie uit de jaren 50. Guitar Heroes nu.

0: Weer enorm beroemd geworden dankzij Guitar Hero in de Amerikaanse lijst van 8 mei 77, Boston en Peace of Mind.
1: Meneer de postbode, kijk alles eens goed na.
0: Ik hoorde je ah zeggen, Jannes. Ja. Je speelt Guitar Hero, begrijp
2: je? Niet meer, ik heb het wel gespeeld, ja.
0: Ja, daar zat deze wel in.
2: Zat die in, ja.
0: Ja, wat was dat ook heerlijk, hè, die Guitar Hero. Dat je ineens allerlei liedjes, dat merk ik zelf bij de Bonanza bijvoorbeeld. Dat je denkt, hé, waar komen deze ineens vandaan? Ja. Heel vaak Guitar Hero, ja. Dit was er ook zo een van Peace of Mind van Boston. Hebben we gezet dus op nummer 36. Hoe is het met de post?
2: Nou, er komt echt een hoop post binnen. En ik vind het altijd zo leuk dat mensen helemaal teruggaan naar de tijd waarin het lijstje weer, uit welke tijd het lijstje komt. Zo zegt André van Bezooijen. Die zegt, wat een herinneringen. Ik deed vakantiewerk bij De Vrijbuiter in Tilburg. Dat is een uitgeverij van tijdschriften, bladen inpakken, van porno tot panorama's en libellen. Samen een club met een club jongens en meiden, geweldig. En die muziek. Hey,
0: wat een heerlijke zin trouwens, van porno tot panorama.
2: Ja, van porno tot panorama. Ja, en libelles, dat is, die hoort er ook weer achter. Ja. Maar ja, en de muziek van toen aan natuurlijk, zegt André dus. En ook Sandra zegt, oef, wat een fijn jaar. Ik was 13 en hoorde in een koffietentje met hele lekkere cake in Leiden voor het eerst Heroes van David Bowie en Herman Brood. Wat een impact had dat in mijn tot dan toe rustige jonge leventje.
0: Ja, lekkere mooi, cake. Ja. Denk jij ook dat ze dat bedoelt?
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Een space cake-ie.
2: Ja, space cake.
0: Ik heb nog een radioreferendum te gaan. En dat is deze. Want hier weet ik het ook niet helemaal zeker van.
3: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
4: Het radio.
5: Ik vind hier wat van.
4: Referendum.
0: En jullie hebben de sleutel.
6: Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis.
7: Gérard Lenormand. Voici les clés.
6: À ta santé, à tes amours, à ta.
2: Je mag niet beïnvloeden, maar ik vind dit leuk.
0: Ja, ik mag ook niet beïnvloeden, maar ik ook.
2: Ja. Ja.
6: Je vais tenir mes rêves au chaud et le.
0: Songs in the Key of Life. Stevie Wonder had een belangrijk album in deze periode. En het was misschien wel de Franse vertaling. Songs in the Key of Life. Voici les clés. Wat gaan we doen met Gérard Lenormand? Laat het weten via de app van Veronica. Hebben we nog wat reclame te gaan of niet?
2: Ja, we hebben nog wat reclame te gaan. Een klein minuutje.
0: Oké. Okay. Zien we je zo weer terug voor meer muziek. Op de lijst van 8 mei, 77. Tot zo.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
12: Rob Stenders.
13: Met de beste muziek.
10: Mindshift.
11: Dit moederdag.

Geinig deze Delegation. And Where Is The Love? Wij maakten er pas kennis mee door de versie van Timeless. Maar in Engeland kenden ze deze versie al van Delegation. Gaan zo meteen eens even kijken hoe het is afgelopen met ons radioreferendum. Maar eerst even deze heerlijke van Foreigner.

0: Chill, nummer 17 in de tipraad. En we hebben hem gezet. Op nummer 37, Foreigner, It Feels Like The First Time. We hadden hem staan in het kader van...
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: Gérard Lenormand.
3: Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis.
0: Ik heb het idee.
4: De clay to le succes. Het was een dikke oui voor Gérard.
0: Voor wie? Voor Gérard?
4: Ja.
0: Ah oui. Ah oui, oui. Okay. Een hele dikke ja voor Voici les clés. We dachten het eigenlijk wel. Dat is wel grappig, hè? De liedjes waarvan je altijd denkt van nou, ik weet het niet. Een beetje radio referendum, een beetje guilty pleasure.
4: Ja.
0: En als het dan toch uit dit jaar komt, 1977, zijn guilty pleasures toch eigenlijk heel stiekem.
4: Ja.
0: Hartstikke goed.
4: Ja.

0: Ja. Het lijst van 34 naar nummer 38. Zou je dat zo op zijn Frans kunnen uitspreken, Jannes? Of gaat ook dat jou te ver?
1: Trant niet.
0: Ik geloof je.
1: Ja.
0: Voici les clés op nummer 39 in onze lijst van 8 mei 77. En als we het dan toch over Voici les clés hebben, laten we het dan inderdaad hebben over het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. We hebben daar Sir Duke al van gedraaid, maar deze is minstens zo mooi en draaien we even als bonusje.
2: We wijken even af van de gebaande paden. Dit is een Pub 40 bonus track.
0: George Michael heeft hem ook gevonden, Mary J. Blige. Maar wij kiezen voor dit wonderkind.

Songs, The Key of Life. Stevie Wonder, Tony Sherman had er overigens nog wel een hit mee in Nederland. En hij was de zanger ook van de Stars on Stevie bij de Stars on 45. As hebben wij als bonus vandaag gedraaid, Jannes. Je zou denken dat het bijna niet kan. 8 mei 1977 staat er ook muziek in waarvan je denkt, nou...

0: nummer met de plaat op.
1: Nee, nou wordt hij mooi.
2: Nee, nou wordt hij mooi. Nee, nou wordt hij fraai.
1: Hij is er weer bij hoor, André.
0: Ik lach me haast en deuk.
2: Dat is ontzettend leuk.
1: Het is gewoon leuk, hè?
2: Het is leuk.
1: Moederdag komt eraan.
3: Wie staat er altijd voor je klaar? Dat is toch je moeder.
1: Kennelijk ook een 77.
3: Wie krijgt er
1: altijd weer op hetzelfde moment.
3: Dat is toch je moeder.
1: Corrie hield daar rekening mee.

0: officiële top 10 van Nederland in 1977. Ja, ik ben nu inmiddels op zoek natuurlijk naar jouw champagne. Ja, want champagne. Die stonden er ook in met Oh My Oh My.
1: Ja.
0: Ik snap de verwarring. Ik heb hem net even snel opgezocht. Ook wel een beetje blokkerig, maar jij zegt best geinig of niet?

0: Dat was bad. Voor 2 jaar.
1: De Pub 40.
2: De muziek van toen met de oren van nu.
0: Deze hadden we nog voor je. Pablo Cruz. Was niet echt een hit in Nederland. Een tipje. Maar een ongelofelijke hit in Amerika. En wat een lekker nummer. What you gonna do?

0: Lego One, Pablo Cruz en What You Gonna Do. Nog een lekker bonusje. We kunnen hem ook op nummer 40 zetten. En dat we een dubbele nummer 40 hebben. Dat kan ook. Jannes Drop.
1: Alles kan.
0: Alles kan. In deze lijst kan alles.
1: Zo is het maar net.
0: Ja, ik zie nog een paar dingetjes die we nog niet hebben gehad. Ja, Double Dutch, Fat Back Band, Mr. Big met Romeo.
2: Climax Blues Band zag ik nog.
0: Climax Blues Band, ja, zeker. Ja. Rockaway Boulevard.
2: Rockaway Boulevard, Mr. Big, Romeo.
0: My Kind of Life, hebben we ook nog.
2: Atlanta Rhythm Section.
0: Ja, So Into You.
2: Ja.
0: They Shoot Horses, Don't They, van de Racing Cars. Maar ja, het goede nieuws is, je hebt zometeen na 10 uur nog veel meer zendtijd. Dus we kunnen een bescheiden tipperade inrichten.
2: Ja hoor.
0: En ik heb nog wel een bijzonder oud alarmschijfje. Totaal vergeten, maar hij is in de house scene eigenlijk, zonder dat hij het toen zelf wist, eigenlijk wel een icoon, want hij heeft heel veel house sounds bedacht. En hij durfde in 1977 gewoon nog een naakt meisje op de hoes te zetten. Hij ging in de top 40 van 30 naar nummer 15. En was 1 week alarmschijf. Ook een held van Prince Theron. Hier is Love.

0: Nature vond ik zijn allerbeste. Dat werd dan weer geen hit, deze wel. Love in C minor. Van 30 naar nummer 15 in de originele lijst van 8 mei 77. We hebben hem nu op nummer 40 gezet. Morgen vanaf 3 uur is deze lijst weer te horen op de XXL Stenner Stream. En dan zonder reclame. En aanstaande maandag voor eeuwig op Heerdis/Stenders. Zometeen Jannes de Rob Stenders en Daniel Daniel. Ik vermoed nog wel een beetje een tipperaden van de lijst van 77.
1: Tot ziens.
0: Zeker. Romeo moet nog hem, Mr. Big. Zeker, ja. Tot de show.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Oekraïne en Rusland bevestigen dat er een staakt het vuur is. Voor 3 dagen. President Zelensky bedankt Amerika voor het bemiddelen. En verwacht dat het ook Amerika is dat ervoor zorgt dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Oekraïne en Rusland gaan ook 1000 gevangenen vrijlaten. Het verhaal dat de wolf nu in alle provincies is gezien blijkt toch niet te kloppen. Vanmiddag maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat er een wolf was gezien bij Barendrecht. Maar de melder had bij het wolvenmeldpunt per ongeluk zijn thuisadres als locatie doorgegeven, terwijl die de wolf had gezien in Limburg. De Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in isolatie zodra ze thuis zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus dat op het schip opdook en eerder aan 3 opvarenden het leven kostte. Het cruiseschip komt zondag aan bij Tenerife en daar vandaag aan de opvarenden met het vliegtuig richting huis. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op regen.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
17: Oh yeah.
16: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa, pa, da, pa, pa. Greets.
17: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
19: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
20: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Hi, dag.
24: Hoi,
25: hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
26: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
25: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.

0: Ah, goed, het over 10. Vrienden, goedenavond. We gaan gewoon verder met de 1977. Ik was content met het jaar.
1: Ja. Ik was ook content met het jaar.
0: Jij was ook content met het jaar. En er is nog een boel over, dus we kunnen nog een beetje gas duinen. Ja. Wat dacht je van die Romeo van Mr. Big?
1: Ja, soundtrack van jouw leven natuurlijk.
0: Absoluut. Gaan we doen.
1: Of toch meer die van Daniel Daniel.
2: Mr. Big, Mr. Big.
3: Thank God it's Friday.
0: Ik dacht Romeo.
1: Ja. Allemaal, hè? Ja. En Romeo. Ja. En Mr. Big. Niet die Mr. Big trouwens van To Be With You.

0: van nummer, waar ging die heen? Van 27
1: naar 28. Ja, 28. Heel goed.
0: In de week van 7 mei 1977.
1: Nou. Dit onze tipperaden, Mr. Big en Romeo. Dat kun je trouwens tegenwoordig ook in de handhaving zijn. Een Romeo.
0: Is het zo?
1: Ja, ja, zeker. En dan ben je een beetje verborgen. En dan zorg je hier of daar wel eens voor een relletje.
0: Daniel zit te kijken, ik snap het niet.
2: Ik ben deze rebus aan het oplossen, maar...
1: Je hebt toch de Romeo's? Je kent toch het fenomeen de Romeo's wel, los van de andere Romeo's?
2: Nee, ik ken alleen maar één soort Romeo's.
1: Ja. Nou, is heel goed. Laten we het daarbij. Ja, er is toch veel te beleven in de lijst van de 77. Ik heb nog iets. Maar ja, het is Anita Garbo met Miracles. Het is ook zo'n wonderlijk nummer. Bedoel ik niet als woordspeling, al komt het er toch uit. Je had er een gek bandje in de jaren 70. De Sparks, die hebben in de jaren 80 Beat the Clock nog gehad. Dat was ook nog wel een hit. En heel veel mensen hebben daar ook wel enige inspiratie vandaan gehaald. Onder andere Franz Ferdinand, die zeggen dat. Maar als je de Sparks kent, dan moet je wel zeggen dat Anita Garbo met Miracles, een echte grote hit in Nederland, daar wel een heel klein beetje erg op lijkt.
0: Ja.
1: This town ain't big enough for the both of us. En Amateur Hour, dat waren de grote hits van de Sparks. Daniel net zo moeilijk kijken nu als bij de Romeo's.
2: Ja, zeker. Ik was aan het luisteren gewoon.
1: Ja, dat is goed.
2: Ik luister aandachtig mee.

0: 1977 nog nummer 11 in Nederland geworden dit. 11, echt waar. En als je het nu in 2026 beluistert, is het misschien wel een beetje gekkig.
1: Ik was deze plaat echt helemaal vergeten.
0: Ja, de rest van de wereld ook. Nou, wat mooi was aan de lijst van 77... is dat heel veel nummers nog steeds heel rechtop staan in 2026. Dit is misschien wel een novelty. En die Sparks, even ter vergelijking. Amateur Hour had ook wel gewoon echt een serieus eigen sound in de 70s. En dit was ook een knaller van ze. Niet zo gek dat ik in 77 moest denken aan de Sparks toen ik Anita Garbo op de radio hoorde en Miracles. Nou, et cetera, et cetera. En Franz Ferdinand trouwens nog eens een keer een plaat gemaakt ook met de Sparks. En gooit er nog een freaky achteraan?
1: Ja, zeker.
0: Klaar heb ik.

0: Climax Blues Band en Couldn't Get It Right. Leuk,
1: ja. Zitten we allemaal in de zendtijd te doen van Veronica. Kunnen we het ons nog permitteren? Denk je, een beetje frikjes op de vrijdagavond?
2: Nou, hoe wij hebben carte blanche gekregen van de directie, toch?
1: Dat is ook zo.
3: Dat is waar.
1: Maar we kennen onze verantwoordelijkheid toch? We moeten miljoenen luisteraars bereiken.
0: Ik heb een goed idee, dan draai ik gewoon deze. Van het Rumors album.
1: Je weet dat ik die al gehad heb, of zat je toen nog in de auto?
0: Do You Make Love and Fun? Heb je die gedraaid?
3: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,

0: Nee, maar dat slaat nergens op, hè, hoe goed het is.
1: Ja, dit is echt unbelievable. Dit is echt zo ongelooflijk goed. Deze, echt al die tracks van het album Rumours van Fleetwood Mac.
0: Denk nog even aan Unbelievable straks van IMF. Ja. Als wij de tipperaden van 77 hebben afgesloten, doen we meestal zo rond half, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik heb er eigenlijk nog twee. En jij?
1: Ik heb er ook twee, denk ik.
0: Welke heb jij?
1: Dan hoop ik dat het dezelfde zijn. Ik heb de Fatback Band en ik heb Rockaway Boulevard.
0: Ja, die laatste heb ik ook.
1: Ja.
0: En daar moeten we wat over vertellen natuurlijk. Daar moeten we wat history, en dat bedoel ik ook letterlijk, history over kwijt. Want twee van de Mai Tais, die zaten daarin. Mildred Douglas en Jetty Wills. En dan hadden we Omar Dupré, die zou je nog kunnen kennen van American Gypsy. Oh, ja. En het is echt een ontzettend leuk nummer. Het is nummer 11 geweest in Nederland en je hoort het echt nooit meer op de radio.
1: Zo leuk liedje dit.
0: Ja. Ja, leuk dat jij hem ook hebt uitgekozen. Ja. Ja, ja. Ik had overigens die andere, dat was bij mij de Racing Cars.
1: Oh, die kan ook.
0: Ja, precies.
1: Zo leuk.
0: Eerst

0: We deze band gewoon weer eens bij elkaar proberen te rapen. Bij leven en welzijn.
1: Dat is een goed idee, zeg.
0: Ja, ja.
2: Wie gaan we bellen nu?
0: Nou, laten we eens beginnen.
1: De Mai Tais.
0: Met de Mai Tais.
1: Ja. Die American Gypsy gasten, die zouden ze allemaal nog leven. Dat is opdracht 1, denk ik.
0: Ja, nou, de Mai Tais wel, toch?
1: Die twee. Mai Tais wel, ja. Dat is,
0: Nou, Daniel. Zoek opdracht 1. De Mai Tais. Ja. Straks even bellen en dan vullen we de details wel in later.
2: Ja, kijk eens.
0: Ja. Ja, dit is ook wel een bijzonder liedje.
1: Ja.
0: De band heeft eigenlijk ook maar 1 hit gehad in Nederland. Dat was toch eigenlijk best wel een redelijk hitje. Vandaag de dag, 8 mei 77 op 20. The Racing Cars, they shoot horses, don't they?

0: Racing cars, and they should shoot horses, don't they?
1: Komt nog een appje van Jeroen binnen. Ja. Ondanks dat de drummer bijna in slaap valt, is het een prachtig nummer.
0: Ja, dat is wat het is, ja.
2: Nou, tippenraden klaar.
0: Ja, tippenraden klaar, toch? Ja. We hebben een hoop andere dingen te bespreken.
2: Ja, echt wel veel, hè?
0: Ja, echt wel veel. Dus, en we moeten nog... heb jij die track van Danny Vera die vanmiddag live heeft gespeeld? Heb jij die ergens bij de hand of niet? Zit die ergens?
2: Jij wel.
0: Ik wel, ja. Oh, dan gaan we die straks
2: in. Jij wel.
1: Komt nog een appje van Jeroen binnen. Ja. Ondanks dat de drummer bijna in slaap valt, is het een prachtig nummer.
0: Ja, dat is wat het is, ja.

0: hebben. Dus tot zo.
1: Heel veel. Tot zo.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: zien. Ja. En ze zijn ook trots op Beatles. En nou ja, dan ben je thuis, weet je wel. Dan ga je toch weer allerlei filmpjes bekijken van mensen die daar ook geweest zijn. Want Beatles en Liverpool, ja, dat is één. En toen kom ik terecht bij een filmpje van een Jorik. Zelf muzikant, ja. Super enthousiast ook. En Jorik die zei, ja, ik ben dus bij de presentatie geweest van het nieuwe album van Paul McCartney. En daar konden niet zoveel mensen bij. Dat was in de Abbey Road Studios. Er waren niet zo heel veel Nederlanders. Sterker nog, ik was de enige. En er waren 48 andere mensen. En Paul McCartney daalde ineens af. Ja. En toen moesten we met Paul McCartney zijn nieuwe plaat luisteren. En die vond ik eigenlijk wel goed. Ja, ja. Maar, en die vond ik wel goed. Ja. Dus ik zat een filmpje te bekijken van de Jorik. En ik had zijn telefoonnummer nog ergens, dus laten we die even bellen. Ja. En ik wil best wel het een en ander met hem delen, ook over mijn Liverpool-tripje. Maar ik ben vooral nieuwsgierig wat hij allemaal meegemaakt heeft. Want hij heeft gewoon in de ogen van Paul McCartney gekeken. Ja. En sterker nog, hij zei, het was misschien een beetje per ongeluk, maar ik zat dus in het gezichtsveld van Paul McCartney. Oh, ja, ja, ja. Dus als Paul McCartney zijn verhalen vertelde, dan richtte hij zich op mij. En ik ben een muzikant, niet ik, hè, maar Jorik. Ja. En hij gaf mij allerlei tips ook als muzikant. Dat vond ik zo ontzettend leuk, want hij keek mij aan. En ik dacht eerst even van, oh, wie is dat? Paul McCartney. Hij kijkt mij aan bij die verhalen. Ja, ja, dus ja, Jorik, we gaan hem zo bellen.
1: Maar hoe komt hij daar?
2: Nou, dat gaan we aan hem vragen.
0: Ja, dat gaan we aan hem vragen.
2: Dat is één. Ik wil nog wel even één klein ander dingetje checken. Klopt het dat jij je vlucht hebt gemist?
0: Ja.
2: Dat wil je verborgen houden voor ons, denk ik. Maar...
0: Nee, niet per se verborgen houden, hoor. Nee, maar ik heb... Nou ja, ik heb op de vrijdagavond uitgebreid aangekondigd. Morgen ben ik weg. Ja. En dan ga ik naar Liverpool en dan ga ik aanbellen bij John Paul, George en Ringo. Ja. En kijk, ik weet wie open doet. wat ik misschien beter had moeten inschatten. Het was zaterdagochtend. Natuurlijk. En het was de eerste van de grote meivakantie in mei. Ja. En dan om een uurtje of 10 dat wij ons vliegtuig zouden nemen. We waren keurig netjes, 3 uur van tevoren, niks aan de hand. Maar wij stonden in rijen, jongen.
1: Oh ja. Dus 3 uur van tevoren?
2: Ja, dat is
1: voor een vlucht naar Liverpool?
2: Ja, ja, natuurlijk. Ja.
0: 3 uur van tevoren.
1: Jezus.
0: Dus we waren echt wel serieus op tijd. Maar rij 1, rij 2, rij 3. En dan moet je eigenlijk, om met mijn goede vriend Bert Valent te spreken, dan moet je back hebben. Dus dan moet je eigenlijk je smoel open trekken. En dan moet je tegen iedereen zeggen, nou, in ieder geval toch mensen die enige autoriteit hebben. Kan ook lief. Maar kun je me helpen? Want anders vlieg ik mis mijn vliegtuig. Want deze... Maar dat deden we niet. Oh. Mijn teerbeminde en ik, wij bleven maar keurig netjes in rij 1 staan. In rij 2, in rij 3. En die waren lang. En toen kwam dus je kent het wel, dat je paspoort moet scannen. Daar stonden 9 luikjes, hè. 9 luikjes. En het gaat automatisch. Ja. 2 open. Ja. Er waren er maar 2 open. Ja. Ja. Kennelijk technische problemen. Ja. En wij blijven maar staan. Hè. Dus op een gegeven moment zegt mijn teerbeminde, zullen we toch een klein beetje misschien aan iemand vragen? En toen mogen wij... Nee! Dus wij weer achteraan. En dan, wat een van de meest frustrerende ervaringen van je leven, hè, dan zie je dat vliegtuig nog staan. Ja. Maar dan hebben ze toch, helaas, gateje gesloten. Ja. Hoi.
2: Was José van Schiphol Airport er niet?
0: José,
2: dat is die hele karakteristieke vrouw die in die serie Schiphol Airport altijd...
0: Die ken je niet.
1: Moeten kijken, Rob.
0: Ja, had ik moeten kijken, dan had... Ja. Ja. Maar weet je wat dan nog het ergste is? Dan weet je dat je je vlucht gemist hebt. Dan moet je terug. Dan moet je weer door de paspoortcontrole.
2: Ja. Ja, precies.
0: Ja, de andere kant op. Ja. Terwijl je niks veroverd hebt. Ja. En dan moet je dus weer opnieuw beginnen.
1: Kan je niet binnen de gate dan... voorbij de paspoortcontrole... kan je niet een nieuwe vlucht boeken?
0: Ja, nee, niet voorbij de... Nee, dat kan dus niet.
2: Jawel, dat kan wel.
1: Maar dat had hij ook niet verteld.
2: Dat is ook niet verteld. Ja.
0: Nou, ik zal je vertellen, er was misschien een mogelijkheid... via Manchester en dan een uur naar Liverpool. Maar ik zat te bokken. Je kent me. Ik zei, nee, ik wil naar huis.
1: Ben je wel naar Liverpool überhaupt gegaan? Of dat...
0: Ja, zeker, een dag later. En het ergste is, gewoon dus dan op zondag. Ja. En dan s'avonds om 10:00. En dan is er dus niemand. En toen waren we ook 4 uur van tevoren. Ja. Maar ik heb nog de hele bekerfinale kunnen kijken. Ja. Ja. Oh, we zijn geweest. Ja. Liverpool, prachtig. De huizen van John Lennon. Paul McCartney ook. Ze waren niet thuis. Maar Jorik heeft dat misschien allemaal wel van binnen bezocht. We gaan

0: Het is super lastig om die 1977 te doorbreken, die ketting. Maar het is gelukt. Ja. IMF van Unbelievable.
1: Ja. We moeten het over heel veel dingen hebben.
0: Ja, we moeten het over heel veel dingen hebben. Ja. Vorige week was ik even een weekje op vakantie. Daarvoor was jij 2 weken op vakantie. En toen heb jij een soort Liverpool-avontuur meegemaakt. Van heb ik jou daar.
1: Ja.
0: Daar hebben we het nog niet over gehad.
1: Nee, ik ben inderdaad naar Liverpool geweest. Ik heb daar heel veel Beatles gezien.

0: Liverpool, The Selector.
1: Leuk.
2: Ja man, wat een tripje. Die Cavern Club, de Magical Mystery Tour. Even langs Penny Lane gejaagd worden. Even langs Strawberry Fields gejaagd worden. En daarna teruggaan naar Strawberry Fields. Want de buschauffeur van de Magical Mystery Tour zegt, daar moet je echt naartoe. Okay. En dan denk je, ik sta hier. En dan nu? Ja, eigenlijk niet zoveel.
1: Ja.
2: Het is ongeveer een halve meter.
1: Ja.
2: En daar hangen wat plakaten van teksten van de Beatles. En ja, waar dat meisjesinternaat stond, zit nu een of andere toeristische attractie. Ja. Maar we hebben wel een Strawberry Fields cocktail gedronken. Ja. En een Strawberry Fields tasje meegenomen.
1: Heel veel geld.
2: Hebben we allemaal gedaan. Ja. Wat een tripje.
3: En ben je met de gids geweest of heb je die afgezegd?
2: Nee, de privégids durfde ik niet, want daar was ik te verlegen voor. Ja. Maar die Magical Mystery Tour was goed. En de Hard Day's Night Hotel hebben we geslapen. Ook daar hadden ze een Strawberry Fields cocktail. Dat was ook lekker.
1: Ja,
2: dat was een heerlijk tripje was het.
3: Lekker. Aan de telefoon heb ik Jorik van Hoorden.
2: Jorik!
3: Die is in Abbey Road is geweest. Jorik, goedenavond.
4: Hey, goedenavond. Hallo.
3: Ja, wat een avontuur heb jij meegemaakt?
2: Ja.
4: Ja, nee, dat was echt ongelooflijk. Ik ben net terug eigenlijk uit Engeland. Want afgelopen dinsdag heb ik daar net Abbey Road bezocht voor een ontmoeting met Paul McCartney.
3: Jezus, hoe kom je daar nou terecht?
4: Ja, nee, dat was wel bijzonder, want ik was wel een keer in Abbey Road geweest, want ik heb mijn laatste album daar opgenomen een paar jaar geleden, die een half jaar terug verscheen. Yeah. En toen op dat moment dacht ik eigenlijk van, nou ja, dit moet ik zo goed tot me nemen, want hier kom ik waarschijnlijk nooit meer terug. Want het is toch een hele bijzondere ervaring en een dure grap en al die dingen.
3: Yeah.
4: Maar toen zag ik onlangs dat Paul McCartney in het kader van zijn nieuwe album, dat eind mei verschijnt, een luistersessie in Londen zou organiseren.
3: Yeah.
4: En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik heb ook wel wat contact in de muziek als muzikant zijnde. Laat ik het vragen aan een connectie.
3: Yeah.
4: Van joh, hebben jullie niet een persplekje voor Nederland?
3: Yeah.
4: Dat ik daar naartoe kan en dan kan ik daar misschien weer wat over vertellen hier of daar. En toen zei hij, nee, daar hebben we niets van gehoord en dat kunnen we niet regelen. Dus ik zei, oh nou, dat dacht ik al, nee, heb je ja kun je krijgen, maar ik dacht ik check het. En toen opeens afgelopen donderdag ging de telefoon en toen werd ik gebeld van, kun jij dinsdag nog in Londen zijn?
3: Heel.
4: Nou ja. Ja, ik wist niet wat ik hoorde, eerlijk gezegd.
3: Nee, sorry,
4: ik
3: zei, kan
4: dat
3: niet.
4: Dat meen je niet. Nou, ik kon eigenlijk niet. Ik zou in Duitsland zitten om aan een plaat te werken. Iemand die ik produceer. Maar goed, ja, dat heb ik toch helaas voor hem moeten afzeggen.
3: Ja.
4: Want hier moest alles voor wijken, natuurlijk.
2: Ja. Ja, en dus zat jij daar. Jij kwam daar binnen in Abbey Road. En Paul McCartney, die kwam naar beneden. Ik heb je YouTube-filmpje gezien. En jij keek even naar hem met een blik van, dat kan toch niet waar zijn? En ik zit hier. En jij ging ook in zijn gezichtsveld zitten. Hè? Was dat per ongeluk of was dat strategisch?
4: Nee, dat was heel strategisch. Want ik kwam zo binnengelopen in de studio. En er waren al een paar mensen voor mij naar binnen gegaan. En die hadden de eerste stoelen op rij 1 bezet. En de stoelen daarna op rij 1 waren gereserveerd. Voor zijn zoon onder andere.
3: Ja.
4: En dan had je een soort gangpad. En nog een stukje rij 1 rechts. En rij 2 was nog helemaal vrij. Maar ik moest heel snel beslissen. Waar ga ik zitten? Want achter me, daar hijgden al mensen in mijn nek. Die ook een plek wilden hebben.
3: Ja.
4: Dus toen dacht ik, oké, wat ga ik doen? Dus ik keek toen even, hoe staat de stoel van Paul McCartney? En toen zag ik, hij staat in een bepaalde hoek gepositioneerd.
3: Wow.
4: En die wijst naar die stoel. En dat was één stoel, zeg maar, echt zo recht tegenover hem. Gewoon, ja, hem echt een beetje opa verteld, weet je wel, dat je er tegenover zit.
3: Wow.
4: Dus toen dacht ik, die moet ik hebben. Dus ik ben daartoe gaan zitten. En ja, het grappige is, ik treed natuurlijk zelf op en ik sta ook voor de klas op een conservatorium. En ja, wat je dan natuurlijk doet als je voor een groep spreekt, dan wissel je een beetje af naar wie je kijkt met je verhalen. Links, in het midden, rechts. Maar dan zoek je meestal gewoon gezichten die jou een fijn gevoel geven. Dat je denkt, nou, die zijn geïnteresseerd of die vinden het wel leuk wat ik vertel. En op de een van de redenen werd ik zijn gezicht in het midden. En zat hij de hele tijd verhalen te vertellen en mij zo aan te kijken hoe ik erop reageerde. En ik moest echt mezelf een beetje knijpen. Ik denk, zit Paul McCartney mij nou gewoon een verhaal te vertellen, weet je wel?
3: Ja,
4: en natuurlijk, het is ook maar een mens. En we zijn allemaal mensen.
3: Ja.
4: Maar het is toch een beetje alsof je bij Mozart op bezoek bent geweest in onze tijd.
2: Ja, nou ja, je zei ook, ik ben een muzikant. En Paul McCartney had op een gegeven moment ook wel verhalen over, als je muzikant muzikant bent, dan moet je eigenlijk dit doen. En dat zei ook tegen je, toch? Hij keek jou aan toen hij dat verhaal vertelde.
4: Nee, ja, dat klopt inderdaad. En ja, dat vond ik wel heel bijzonder, want hij ging vertellen over hoe hij een nummer heeft opgenomen op een Studer J37, een oude bandrecorder, vier sporen, waar de Beatles ook op werkten. En eigenlijk gaf hij daar toen een hele verhandeling over hoe ze dat vroeger deden. Van nou, eerst twee sporen, toen vier, toen acht. En ja, dat is eigenlijk heel gaaf, want door die beperking moet je echt keuzes maken. En moet je soms ook foutjes erin laten zitten. En ik adviseer altijd jonge artiesten en bands van ja, probeer dat ook eens, doe dat ook, want dat soort zorgt gewoon voor extra leven in de muziek. En je moet echt gewoon keuzes in het moment maken, niet uitstellen. En terwijl hij dit dus vertelde, keek hij mij zo aan. En ik dacht, ja, hij kan het niet weten, maar... Ja,
2: ik ben zo iemand.
4: Ja, voor mij betekent het niet dat je dit tegen mij zegt. Want dan voelt het als een soort advies, weet je wel.
2: Ja, dat is toch mooi. Ja. Nou, je blijft nog even hangen als je wil, Jorik. Er is van het nieuwe album van Paul McCartney. Jij hebt alle nummers inmiddels gehoord, hè? Want jij was bij die presentatie. Ja. Wij kennen maar twee nummers. De ene is The Days We Left Behind. En vandaag is dat nummer met Ringo Starr en Paul McCartney uitgekomen. Oh. Home to Us.
4: Home to Us.
2: Ja. Yeah. Wat vertelde hij daarbij?
4: Hij vertelde eigenlijk vooral over de totstandkoming van het nummer. Dat Ringo op een gegeven moment bij Andrew Watt, de producer, eventjes langs was gegaan om wat te drummen in zijn studio. Ja. En dat toen vervolgens eigenlijk die drumsamples die hij had ingespeeld, die zijn gebruikt voor Paul om op te jammen. En die is daar toen een nummer op gaan componeren. En dat werd dit. En dat heeft hij toen teruggestuurd naar Ringo met de vraag van, hey, zou je hier ook niet op willen zingen? En toen heeft Ringo alleen het refrein ingezongen. En Paul die dacht toen van, hey, mooi gezongen, maar vond je het geen leuk nummer? Zei hij, jawel, ik vond het mooi, hoezo? Zei hij, nou, omdat je de coupletten niet hebt gezongen. En toen zei Ringo tegen hem van, wilde je dat dan? Zei hij, ja, dat wilde ik. Dus toen heeft Ringo alles gezongen. En toen hebben ze vervolgens zin om zin geknipt, zodat het een duet is geworden.
3: Nou, wat ongelooflijk leuk.
2: Ja. En dat Home to Us, dat is... Oh. Ja. Ja, nou, ik wil, ja, dat is de plek waar zij een beetje zijn opgegroeid, toch, Jorik?
4: Ja, klopt. Het gaat echt over Liverpool. Dat het een ruige stad was in die tijd. En dat ze van eenvoudige kom af waren. En dat het niet altijd makkelijk was. Zeker Ringo, die heeft echt armoede gekend. En dat is eigenlijk waar het nummer over gaat. En ja, ik bedoel, het is misschien niet een wereldhit of zo. Maar het is wel heel aandoenlijk. Gewoon het idee dat die twee oude vrienden die dit allemaal hebben meegemaakt. En dat leven hebben geleid. Hier samen in de 80 een liedje zingen over hun jeugd en nog steeds met elkaar dit kunnen doen. Ja, dat is gewoon super ontroerend en ontwapenend wat mij betreft.
2: Ja, zo voel ik het ook. Home to Us, Ringo Starr en Paul McCartney. Blijf nog even hangen, Jorik, als je wil.
4: Ja, doe ik.
2: Oké, tot zo.

0: Mooi liedje.
1: Ja.
0: Home to us. Mooi, ja, absoluut. Paul McCartney, Ringo Starr. Te gek. Jorik. Jorik, ben je er nog?
2: Oh, ja, sorry. Ja, zeker.
0: Ja, opletten,
2: hè.
0: Je bent
2: persoonlijk. Ja, ik was nog helemaal betoverd door het nummer.
0: Maar eventjes, je hebt het hele album gehoord, hè. Is het de moeite waard?
2: Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen, ik vond McCartney 3 toen het uitkwam ook een hele leuke plaat. Maar eigenlijk met de kennis van nu was dat toch een beetje een tussendoortje. Zoals je dat gemaakt heeft. En ik denk toch dat het nieuwe album meer in het verlengde ligt van albums als Memory Almost Full, New, Egypt Station. Ja. Toch een beetje in die lijn van latere McCartney albums. Ja, het is een meer geproduceerde plaat, maar het is wel een gevarieerde plaat. En ja, die Andrew Watt, die heeft natuurlijk platen gemaakt met veel oude vandaag. Elton John en Iggy Pop, The Stones. En soms krijgt hij ook wel de kritiek van, nou, het is wel heel gelikt wat hij doet. Ook die Stones plaat, die vond ik een goede plaat. Maar ja, wel vrij gelikt voor de Stones, maar wel een fijne plaat. Ja. Maar ik vond het op deze plaat toch wel dat je merkt van, ja, wie met McCartney werkt. Ja, McCartney is toch wel degene die uiteindelijk, denk ik, aan de touwtjes trekt. En ervoor zorgt dat hij krijgt wat hij wil. En Andrew Watt heeft denk ik wel een positieve invloed gehad. Maar het is toch wel een afwisselende plaat en een avontuurlijke plaat. En je merkt toch wel, ook tijdens zo'n bijeenkomst met Paul, als hij dan zo aan het vertellen is. Ja, die man die is niet zo bezig met zijn oude muziek. Hij vertelt graag Beatle-verhalen, want hij weet dat mensen het willen horen en het prachtig vinden. Maar hij is gewoon bezig met zijn telefoon digitaliseren op dit moment. Zegt hij. We zijn al mijn demo's op mijn telefoon zijn we aan het inladen en er doorheen aan het gaan. Terwijl wij zijn geneigd om te denken, nou, die man is volgende maand 84, dit zal wel zijn laatste zijn. Maar hij denkt gewoon van wat wordt mijn volgende project, weet je wel. En ja, dat vind ik wel echt gaaf om te horen. Want hoeveel mensen voelen nou nog die honger, die hebben dat vuur nog in zich, weet je wel.
0: Ja. Hey, en zijn de camera's bij geweest? Kunnen we het misschien binnenkort ergens zien? Of is dit echt alleen maar voor dat groepje wat daar in die studio zat?
2: Nee, het is gefilmd door Amazon. Ja. En die hebben ook onlangs op Prime die documentaire Man on the Run uitgebracht.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat dit ook part of the deal was. En misschien dat er inderdaad een soort mini-documentaire uitkomt binnenkort. Ja.
0: Ik kan niet wachten.
3: Ja, blijf nog even hangen als je wil. We moeten wel naar de reclame en het nieuws en zo. Maar ik wil meer weten. Als jij nog tijd hebt, wij het ook.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Tot zo.
4: Is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Reizen, grote glimlach.
19: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
22: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wiel denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. Dan is Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen.
26: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
27: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
29: Joehoe!
28: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
30: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: klein experimentje doen. Jorik, hang je nog?
1: Hey, ja, zeker.
0: We gaan eens even kijken hoe snel wij kunnen zijn. Wat is jouw favoriete Beatles / McCartney plaat?
1: Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke vraag. En ook eentje die nogal verschilt per dag, denk ik.
0: Ja, op dit moment.
1: Maar ik moet zeggen, toen ik naar Abbey Road toe ging... En ik zat in de bus en ik reed zo door Londen onderweg naar Abbey Road. Toen was er toch één Beatle-nummer dat ik toen een paar keer op repeat heb gedraaid. Omdat op de een of andere manier het heel erg tot de verbeelding sprak. Het idee van, ik ga de maker van dit nummer ontmoeten op de plek waar hij dit opnam. Ja. En dat was Penny Lane.
0: Ja, dat is inderdaad, te gek. Penny Lane.

0: Uberchauffeur. Misschien wel de beste single aller tijden, want de andere kant was Strawberry Fields Forever. Ja. En ik was het wel eens met de buschauffeur van de Magical Mystery Tour, ja, Patty Lane. Beatles, wat een heerlijk nummer. Jorik, fijn dat je nog even aan de telefoon bent, want jij hebt gewoon oogcontact gehad met Paul McCartney.
1: Ja.
0: Jij zat daar toen hij zijn nieuwe platen zat te presenteren. En het lijkt mij buitengewoon ingewikkeld. Zelfs voor Paul McCartney. Hij laat nieuwe nummers horen en er zitten dan 50 mensen bij. Jij bent de enige Nederlandse vertegenwoordiger. En als er dan een nieuw nummer wordt ingestart, wat doet hij dan?
1: Ja.
2: Ja, dat vind ik een hele grappige vraag. Het is leuk dat je het stelt, want inderdaad, dat is natuurlijk een beetje gek. Want zodra een nummer werd aangezet, dan dacht ik, ja, ik ga hem niet aan blijven staren. Nee, want hij is niet live aan het zingen of aan het spelen, dus dat voelt een beetje ongemakkelijk. Dus ik keek dan naar de grond, naar het tapijt, of ik nam de ruimte een beetje in me op. En tussendoor keek ik dan eens wat hij deed. En ja, hij zat een beetje met zijn voeten mee te trommelen en een beetje mee te zingen soms. En soms pakte hij zijn gitaar en speelde hij een paar akkoorden mee. Je merkte dat hij zichzelf ook een beetje een houding moest geven. Maar ik merkte tegelijkertijd, als er een nummer was wat een serieuzere laag had, dat hij bijvoorbeeld zei, nou, dit gaat over mijn ouders, dan deed hij wat minder jolig. Dan keek hij ook wel even bedachtzaam naar de grond, zeg maar. Maar ook hij had zoiets van, ja, iedereen zit naar me te kijken, want er waren ook mensen die bleven hem gewoon aangapen terwijl die nummers draaiden. Ja. Dus hij ging ook maar een beetje leuk doen dan, weet je wel.
0: Ja. Ingewikkeld natuurlijk, want ondanks dat je dan Paul McCartney bent, is het toch wel best eng, want je laat je nieuwe nummers horen met alle gevoelens van dien. Hij kijkt je een beetje aan en wat moet je ermee?
1: En dat is ook een klein gezelschap ook. Dat is
0: een klein gezelschap,
1: Wat voor mensen zaten er nog meer in
2: zaal? Zeker.
0: Ja.
2: Je had de ontwerper van de hoes van het album met twee vrienden. Je had zijn zoon James.
0: Ja.
2: Dan had je denk ik een stuk of 15 journalisten en aanhang. Dan had je denk ik iets van 5 muzikanten of podcasters of bloggers. En dan waren er denk ik nog 20 prijswinnaars.
0: Ja, prijswinnaars.
2: Ja,
1: fantastisch.
2: Eigenlijk waren we allemaal een prijswinnaar.
0: Ja, heb je nog met kunnen praten of heb je nog een gek fotootje kunnen nemen? Of dat kon niet meer?
2: Nee, dat niet. Nee, telefoons die werden ingenomen en gesield. En je tas werd gefouilleerd. Dus de bewaking was best wel strikt. En ja, ze zorgen natuurlijk voor dat op het moment dat hij binnenkomt, dat iedereen al op zijn plek zit. En dat hij weggaat voordat iedereen opstaat. Want ze weten natuurlijk, als je 40 man op hem loslaat, er komt geen end aan. Want iedereen die gaat iets zeggen tegen hem Wildlife heeft zoveel voor me betekend. En Penny Lane is zo'n geweldig nummer, weet je wel. En ik dacht ook, tuurlijk is dat bijzonder, maar ja, als je in het gezelschap van een Beatle bent, dan is luisteren eigenlijk misschien toch ook wel interessant genoeg.
0: Heb je nog wel rekening gehouden met het feit dat je misschien wel een fotootje of misschien wel een vraag kon stellen? Of heb je daar helemaal geen rekening mee gehouden?
2: Ik had niet een vraag echt voorbereid, maar het schoot natuurlijk wel door mijn hoofd. Maar ik merkte al vrij snel gewoon aan de setting en de ambiance van, dit wordt volgens mij niet een soort Q&A of zo. Maar dat was heel leuk geweest. Ik had wel voor de zekerheid dat ik mijn boek over McCartney's platenkast in mijn tas en een album. Ja. Maar ik dacht meer, als ik iemand van zijn bedrijf spreek, dan geef ik het een cadeau. Dan ik geef het aan hem, want ik denk dat iedereen hem iets wil geven. Wat moet die man met al die dingen, weet je wel?
0: Ja, maar Jorik, het is wel interessant wat jij zegt. Want je hebt inderdaad een geweldig boek geschreven. Je hebt minutieus onderzocht via allerlei fotootjes die er waren. En misschien YouTube-filmpjes, weet ik veel, waar je het op hebt gebaseerd. Maar jij hebt gewoon de platenkast van Paul McCartney geanalyseerd, toch? Ja. Misschien wel de hele Beatles.
2: Ja, ontcijferd inderdaad. En dat was een superleuke klus. Als kind had ik al een boekje over het oude Egypte met het Egyptische alfabet en de hiërogliefen. En eigenlijk was dit een beetje hetzelfde dan. Met de platenkast van Paul McCartney inderdaad een beetje turen met een vergrootglas naar een foto en heel veel research doen. En uiteindelijk heb ik zo'n lijst samengesteld van 300 albums die hij in zijn bezit moet hebben.
0: Ja. Fantastisch. Ja, maar dat is een hele mooie basis ook. Dus daar had je volgens mij wel wat mee kunnen. Maar heb je daar ooit vanuit het kamp McCartney reactie op gehad? Op dit boek? Wat heel leuk, toch?
2: Ja, ik heb het hem niet opgestuurd omdat het Nederlands is. Maar het is nog steeds wel de bedoeling dat er een Engelstalige wereldwijde uitgave komt. Omdat ik denk van ja, het is misschien wel niche, maar wereldwijd wel een grote niche. Daar moet de uitgever en ik nog steeds wat meer achteraan.
0: Ja. Wat voor een LP's heeft Paul McCartney thuis? Wat weet jij inmiddels?
2: Oh, het is heel gevarieerd. Natuurlijk staat er alles in wat je zou verwachten. Leeftijdsgenoten, zoals The Stones en The Who en Stevie Wonder. Dat staat er allemaal in. Maar toch ook wel onverwachte dingen. Soms hele obscure, gekke bands of artiesten. Die ik ook niet kende in sommige gevallen. Dus voor mij was het ook toch nog wel hier en daar een ontdekkingsreis. Maar ja, ook gewoon veel klassiekers. Music from Big Pink van The Band. Uiteraard werk van The Beatles. Boys maar ook dingen als J.J. Gill bijvoorbeeld. Dat vind ik dan leuk om te zien, omdat McCartney daar nooit iets over heeft gezegd. Of platen van Joni Mitchell. Ja, tuurlijk heeft hij dat, maar hij heeft nooit gezegd van nou, ik ben zo'n fan van Joni Mitchell. En dan zie je hier toch Blue en Kort en Spark staan en dan denk je, oh wat gaaf dat hij dat heeft.
0: Ja, dat is wel mooi. Ergens op de een of andere manier heb ik het idee dat jij nog wel eens in contact gaat komen met Paul McCartney.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Dat zou wat zijn.
0: Ja, dan willen we erbij zijn. Ja. Jorik, jij hebt een plaat opgenomen in de Abbey Road Studios. The Keeper of the Gate is een van de liedjes die je daar hebt opgenomen. Vind ik een heel fijn nummer. Zullen we het even draaien?
2: Oh, leuk. Ja, dankjewel.
0: Ja. Ja. Blijf toch even hangen. Als je wilt.
2: Ja, goed.

0: wat een lekker nummer. Ja, wat echt. Gebeurt er veel in. Hey, ja. Jorik van Noorden, The Keepers of the Gates.
1: Dankjewel.
0: Zet hem even stil. Ja. Ik had hem op Spotify staan. Sta je daar wel, Jorik, in de Abbey Road Studios? En dan denk je, nou ja, daar staan alle jongens die ik leuk vond.
2: Precies.
0: Ja. Zou dit nog ergens gewoon mee kunnen op een album van Paul McCartney? Dit nummer? Zeg je, nou...
1: Welk nummer? Het nummer van mij?
0: Keepers of the Gate.
1: Het voelt voor mij meer als een beetje een Tom Petty, George Harrison-achtig nummer. Ja. Omdat het iets cynisch heeft. En meer mineur is. Ja, het is een iets cynischer nummer, denk ik.
0: Ja. heb jij een favoriete Beatle eigenlijk?
2: Ja.
1: Ik denk dat je toch door eentje... uit te lichten, misschien de rest snel tekort doet op een bepaalde manier. Omdat het natuurlijk juist die chemie was. Die zorgde dat het geheel meer was dan de losse delen. Maar lange tijd had ik gewoon het gevoel van... ja, Paul McCartney die had echt nog steeds last van zijn reputatie. Gewoon doordat hij de Zwarte Piet toegespeeld kreeg... na het uiteenvallen van de band en de interviews die Lennon toen gaf. Ja, die maakte hem gewoon niet credible bij de serieuze pers... En toen in de jaren 80 dat hij wat geliktere dingen ging doen, dat hielp ook niet. Maar ik had toch het gevoel van, ja, die man, die wordt een beetje tekort gedaan terwijl ik opgroeide. Nee, daar is denk ik de laatste 20 jaar wel veel veranderd. Wel echt een soort rehabilitatie gekregen. Ook denk ik door zijn eigen bijdrage daaraan. Door een enorme campagne van allemaal heruitgaves en nieuwe aandacht daarvoor. Nu is het juist denk ik het werk van John Lennon, wat soms een beetje in de vergetelheid lijkt te raken.
0: Ja. En Jorik, ik heb een verhaaltje waarvan ik hoop dat je jaloers bent. hoop ik van harte.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, dat was ooit een tv-programma, Countdown. Yeah. En Paul McCartney die was daar. En mijn vriendinnetje zat achter de balie. En ze zei, Rob, je moet hierheen komen. Je bent DJ. Paul McCartney zit hier. Ik zei, maar dat durf ik niet. Nee, je moet hier echt naartoe komen. Het is echt een leuke vent. En hij zit gewoon een boekje te lezen. Kom nou gewoon. Dus ik denk, oké, ik ga er naartoe. Hè. Dus ik sluip er naartoe. Ik zie daar achter de balie Daniel, mijn vriendinnetje Danielle van Veren. En Daniel zegt, hij zit daar. Ga er naartoe. Ik zeg, maar ik durf niet. Nee, ga er nou naartoe. Ja, ik durf niet. Ga er nou naartoe. Ik durf niet. Hij zat daar gewoon een boekje te lezen. En ik ben er dus naartoe gegaan. Omdat Daniel van Veren, mijn lieve vriendin, daar naar heen ging. En zei, Paul, this is Rob. Rob is a DJ, Radio Veronica. En he likes to talk to you. Oh ja, that's okay. Dus ik ging daar naartoe. Ik denk, oh jee, nou moet ik praten. Want
1: Dan moet je toch wat zeggen.
0: Ja. En mijn vraag was, was je eigenlijk nog bevriend met John Lennon? Want dat is de vraag die ik dus heb. En Paul McCartney zei, we were friends and we were brothers. En dus hij vertelde dus het verhaal, helemaal geen probleem. En al die diss-trackjes die we opgenomen hebben. Hoe het ook uiteindelijk uitpakte. Maar we zijn vrienden en je hoeft je daar geen zorgen over te maken. Dat is goed. Dus oké.
1: Wauw, wat bijzonder.
0: Ja. Dus heel even heb ik tegenover Paul McCartney gezeten. Tegen heug en meug. Want ik durfde niet en ik wilde niet en ik zou niet. Maar ja.
1: Nee, dat snap ik. Ja. Wat moet je dan zeggen inderdaad? Maar dit was een mooie vraag.
2: Wat voor boek was die?
0: Ja, dat heb ik niet gevraagd. Dat heb ik ook niet gezien. Nee, wat ik wel ontzettend leuk vond, dat is nog wel even een mooi moment om te vertellen. Turbo B van Snap, die was daar. En die was daar met 397 mensen. En die was super hysterisch. Ja. En hoe mooi is het contrast dat de echte wereldster... ergens achterin de balie van Countdown een boekje zit te lezen. Dan maar tegen wil en dank even een gesprekje voert... met een gozer die tegen de maag gedrukt wordt. Ja. Maar die Snap en die Turbo P en dit wil ik en dit eis ik... en dit zal ik en dit moet ik en dit zal wel. Het was een heerlijk moment. En toen keek hij ook op, Turbo P... Yeah, I was like that.
1: Ja. Oh, dat is heerlijk. Ja, dat is wel goed. Mooi, ja. Nee, ik moet zeggen, naast dat dit inderdaad jaloersmakend was en dat ik dat echt tof vind dat je dat hebt meegemaakt. Het was ook mijn indruk in Abbey Road als ik hem zo zag in zijn interacties. Ook voordat hij naar beneden kwam en met de mensen om hem heen en de crew. Had ik wel het idee van ja, deze man is wel gewoon heel erg zichzelf. Natuurlijk zal hij wel eens met zijn verkeerde been uit bed slaan, staan. En zal hij ook wel eens ongeduldig of boos of onverschillig zijn. Zoals we allemaal. Maar ja, overal natuurlijk. Dacht ik, ja, hij is wel heel erg zichzelf.
2: Ja. Een leuke kerel. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Jorik, het slotakkoord is voor jou. Wat gaan we doen van Paul McCartney? Wat gaan we doen van de Beatles? Wat gaan we doen? Het slotakkoord is voor jou.
1: Oh, wauw. Dat is wel gaaf dat ik dat mag kiezen. Ja. Goeie vraag. Daar moet ik natuurlijk over nadenken, maar dat kan eigenlijk niet, want er is heel weinig tijd. Laat ik eens iets heel geks zoeken dan. Ja. Wat is nou een heel mooi onderschat nummer?
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk leuk. Doe anders maar Souvenir van Flaming Pie.
2: Ja.
1: Kijk hoe snel dit keer gaat. Ja.
3: Kijk hoe snel wij zijn. Ja.
2: Ja.
1: Souvenir.
2: Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem.

0: Leuk, kende het niet. Heerlijk nummer.
1: Onderschatte plaat. Paul McCartney. Flaming Pie. Ja. Echt
2: souvenir. Jorik, zullen wij afspreken dat als de plaat van Paul McCartney uit is... dat we nog eens een keer hier een luistersessie in de studio doen?
3: Ja, tuurlijk. Nee, lijkt me hartstikke leuk.
2: Doe van McCartney avondje, toch? Dat is hartstikke leuk.
0: Ja. Mag ik toch één vraag stellen?
2: Je mag 10 vragen stellen.
0: Ja. Nou ja, ik ben dus in Liverpool geweest. Hartstikke leuk. Al die trucjes gedaan. Maar ik kon dus niet binnen bij John Lennon en Paul McCartney. Hun jeugdhonken. Want dat moet je maanden van tevoren bespreken.
2: Oh.
0: Ja, bij de National Trust. Dat was leuk. Ik heb het dus niet gezien. Maar, Jorik, jij wel, hè?
3: Ja, nee, dat klopt. Ja, het voelt bijna lullig om te zeggen, maar ik ben een paar keer geweest.
0: Het komt
3: omdat ik... Ja, nee, ik ga als reisleider wel eens naar Liverpool. En dan neem ik mensen mee. En dan daar vertel ik ze over de Beatles en de stad. En dan gaan we langs al die plekken. En een vast onderdeel daarvan is inderdaad het bezoeken van die huizen. En die worden dan inderdaad maanden van tevoren geboekt. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik zou nog een keer terug gaan, Rob. Want het is echt een aanrader.
4: Ja, en we hebben de reisleider gevonden.
2: We hebben de reisleider gevonden.
0: Gaan
2: we
0: wanneer ga jij? Want we gaan wij ook.
2: Ja, precies.
3: Ja, volgens mij september weer.
2: Kijk, neem een microfoon mee.
0: Ja,
2: hartstikke leuk. Leuk programma.
4: We vliegen niet om 10 uur 's ochtends op zaterdag, hoor.
0: Nee, we houden
3: daar rekening mee.
2: Ik denk stiekem dat Jorik de zesde Beatle is, maar dat geheel terzijde.
0: Ja. Nee, maar heel leuk. Hè? Ja, maar die huizen moet je natuurlijk bezoeken.
2: Ja.
0: Wij hebben daar natuurlijk keurig netjes voor gestaan. Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, daar kon je het bijna niet bij. En John Lennon. Bij John Lennon ben ik heel lang blijven staan. Bij Paul McCartney eigenlijk ook.
2: Hartstikke leuk programma.
4: We vliegen.

0: die liedjes gecomponeerd. Ja. Maar als je er meer van wil weten, National Trust en boek het.
1: Ja.
0: Gaan we doen.
1: Ja. Het was erg bijzonder, omdat die huizen toch wel helemaal zijn hersteld naar de oorspronkelijke staat. En dat kan natuurlijk niet, maar ze hebben dat met zoveel oog voor detail en liefde gedaan. Ze hebben echt Mike McCartney, de broer van Paul, ook geconsulteerd. En familieleden van John. Om zelfs te kijken van, hoe zag het behang er nou precies uit? En wat voor tapijt lag er in de hal? En dat soort gekke details. En dat hebben ze wel heel smaakvol gedaan. Dus het geeft daardoor wel een heel, heel mooi beeld. En in het huis van John Lennon, daar zie je ook een melktand van hem die daar wordt gepresenteerd alsof het een soort slagtand is van een sabeltandtijger van miljoenen jaren geleden. Ik wil, maar het is wel bijzonder.
0: Ja, wij voegen ons bij jou.
2: Ja.
0: Help ons.
2: Help ons.
0: Ja. Als reisleider. Dat bedankt, Jorik.
2: Ja. Dankjewel, Jorik.
0: Ja,
2: en tot later. En tot later.
1: Ja, het is leuk jullie te spreken.
0: Ja. Hoi. Ja. Wederzijds.
2: Hoi, hoi. Ik kom weer terug de kroeg in. Die zat in de kroeg. De gast een beetje laten wachten. We zijn zo bij terug voor het laatste half uurtje van de legale zendtijd. Wellicht daarna nog een illegaal uurtje. Dus mocht je nog wat verzoekjes hebben, geef ze door. Tot zo.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: seen nothing yet.
1: Wat een leuke gast, hè?
2: Ja.
0: Ja, Jorik. Jorik van Noorden.
2: Ja. Justin van der Linden, wat een leuk bericht ook, hè?
1: Ja, het is leuk, hè? Justin, die
2: schrijft... Jeetje, man. Ja, souvenir op de radio. Ja. Mijn broertje Jasper en ik zijn al maanden geobsedeerd door dit album en dit liedje. Ongelooflijk dat jullie dit nu op de radio spelen. Dank daarvoor. Justin en Loes, heerlijk bericht. Dank
1: daarvoor. Dat is leuk, toch? Ja. Want jij bent alleen, ben je alleen in Liverpool geweest of ben je ook nog in Manchester geweest?
2: Ja.
1: En wat heb je daar dan gezien?
2: Dat is eerlijk gezegd
1: niet Beatles, toch?
2: Weinig.
1: Weinig, toch?
2: Ja. Nee, zo trots als Liverpool is op de muzikale heritage. Ja. Zo weinig trots is Manchester eigenlijk op hun heritage.
1: Oh ja?
2: Ja, niet zo heel veel. Er was een kelder en er was een expositie. Oasis, die hadden daar voor het eerst gespeeld. Dus dat was leuk. Mijn teerbeminde en ik liepen daar naartoe. Er stond een enorme kleerkast. En die kleerkast die zei, straks is de expositie. Oh ja, straks is de expositie. Ja, is voor pers. Oh. Ja, maar we zijn geen pers. Wie zijn jullie dan? Ja, we komen uit de Netherlands en we zijn tourists. Bloody tourists.
1: Bloody tourists, ja.
2: En die man die zei, oh, that's great. You're from Holland, you're from the Netherlands.
1: Oh ja.
2: Ja, loop lekker door.
3: Oh ja. Ja, maar Rob, jij moet door. Toch altijd zeggen dat je pers bent? Want dat ben je toch in principe ook.
2: Ja. Maar ja, hoe leuk is het dat daar een kleerkast van de gozer staat die zegt... Straks komt de expositie en straks komt de pers. Het zal allemaal wel. Als jullie uit Nederland komen, ga dan mag je er binnen. Doe even.
3: Oh, je mag, oh, die miste ik even.
2: Ja.
3: Wat leuk.
2: We mochten door. Dat was hartstikke lief. En daarna zei hij, Manchester is geweldig. Wat willen jullie nog weten? Ik vertel jullie alles over Manchester. Dus ja, wij zeiden, we komen een beetje voor live muziek. En we komen ook een beetje voor de heritage van de Manchester. Nou ja, dit is de routing. En dan moet je daarheen en daarheen en daarheen en daarheen. Maar zij vieren het wat minder nadrukkelijk dan Liverpool.
1: Ja. Nice, nice, nice, nice. Dus we hoeven niet naar Manchester, hoor ik al.
2: Jawel.
1: Oh, jawel, we wel naar Manchester. Ja, ja, ook leuk. We moeten in ieder geval met Jorik naar, nog een keertje terug naar, naar Liverpool. Dat lijkt me een goed idee. Oasis.
2: Ja. Ja, dan waren we toch wel een klein beetje.
1: Ja. Don't look back in a

0: look back in anger.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Ja, er kwamen wel meer legendarische bands uit Manchester natuurlijk. Wat dacht je van de Stone Roses?
1: Ja.
0: Happy Mondays.
1: Ja. Hij is de Manchester scene.
0: Ja, was Raskaks toch ook? Dacht ik.
1: Ja, bluffen. Ja.
0: Ja, bluffen. Ja. Altijd bluffen.
1: Ja.
0: Joy Division.
1: Altijd bluffen. Ja.
0: Altijd bluffen. ja. Elbow komt er volgens mij ook vandaan, zegt Vincent.
1: Altijd bluffen.
0: Ja, altijd bluffen, ja. Heb je allemaal niet gezien?
1: Nee, dat viel best wel tegen, want ze deden daar niet zoveel aan. Nee.
0: Ja. Alright, nou goed. Luister, we moeten volgens mij even iets gaan verzinnen voor de illegale 13. Want dat is alweer bijna. De illegale 13, even een themaatje voor verzinnen, dat is belangrijk. Het mag ook heel iets anders zijn dan de Beatles of Liverpool. We hebben natuurlijk Liverpool al gedaan de vorige keer.
1: Ja.
0: Dus daar moeten we even over nadenken. En er zijn er nog meer dingen die we moeten bespreken. Dat is natuurlijk ook de grote vraag op deze vrijdag.
1: Ja. Daniel.
3: Het is voor mij is het gewoon één grote luistershow vandaag. Mm-hmm. Ik zit gebiologeerd naar alle verhalen te luisteren.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ik heb nog één plaatje wat ik wilde draaien. Maar dat is, we hebben natuurlijk al zoveel vaagheid ook gehad. Maar ik dacht, die zijn ze ook nog een klein beetje toepasselijk. Omdat Rob in Liverpool is geweest. Dat is Maserati, het Strawberry Lover.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Dus Strawberry Fields Forever.
0: Precies, we waren bij de Strawberry Fields Forever. Dus dan ben je het echt. Ja, dus ik dacht, die kunnen we nog eventjes draaien. Ja, dat zullen we die gewoon doen. Of zullen we iets uit Manchester draaien? Ik vind echt alles moet vandaag.
3: De Smits.
0: Ja. Ja, de Smits bijvoorbeeld kan ook. Ja,
1: kan ook. En wat dachten jullie van, want dat hebben wij natuurlijk ook gedaan. Liverpool, Ferry Cross the Mersey, hè?
0: Ja. Ja, dat is ook een mooie.
1: Ja, hebben we het gedaan, hè?
0: Niet gedaan?
1: Jawel.
0: Wel gedaan, toch?
1: Ja. Een ferry cross the Mersey.
0: En zo is dat.
1: En eens per 20 minuten kwam alleen het refrein van dit nummer.

0: Fairy Cross the Mercy. Ja, mooi hè?
1: Ja, heel leuk.
0: Zijn jullie stiekem met fotootjes die we gemaakt hebben?
2: Nou, ik zit ook het filmpje nu te kijken. Waar jij op deze ferry zit.
0: Oh ja. Ja, de Fairy Cross the Mercy, die hebben we gepakt.
1: Nou, ja, ik zie het ja. Daar gaat hij natuurlijk helemaal niks aan. Maar dat is wel inderdaad echt fantastisch.
2: Het is echt gebeurd.
0: Ja. Ja, maar wat ook wel leuk is, is dat zij natuurlijk Fairy Cross the Mercy vertellen. De hele historie van Fairy Cross the Mercy. Dit is de ferry en daar is heel veel gebeurd. Nee. Dus daar ga je zitten, koptelefoontje op met de geschiedenis erbij. En je haartjes wapperen zover dat nog kan. En dan luister je naar die verhalen. Ja. En eens per 20 minuten, dat is precies op het punt dat er uiteraard een ferry even aanmeert. Ja. Hoor je even Fairy Cross the Mercy met de hele geschiedenis erbij. Dus het was wel leuk.
1: Ja, leuk. Ja. Fantastisch. Ja. Nice. Liverpool. Nice. Liverpool. We moeten erheen, hoor ik al. Dat hoor ik alweer. Ja. Strawberry Lover. Maserati.
0: Ja.
1: Ik weet niet, die brandt al een week in mijn hand. Ja. Waarom, weet ik niet. Niemand kent het. Het is wel een lekkere plaat.
0: Ja.
1: Kan best zo 10 voor 12. Ja. Themaatjes voor de illegale 13, geef ze door.

0: Uit de gelederen van Prince inderdaad, Maserati. Hij had er niet zoveel muzikaal mee te maken. Hij heeft de tekst herschreven, Prince. En hij was in hetzelfde gebouw was die, toen deze track werd opgenomen, was hij met zijn album Parade bezig. Maar voor de rest heeft hij...
1: Ik dacht dat hij altijd overal wel heel erg op zat.
0: Maar... hij heeft de tekst herschreven van het liedje. En Jill Jones, die je misschien ook wel uit het Prince kamp kent, die zat in de achtergrond vocalen, zeg maar. Dus dat, maar voor de rest heeft hij dus niet aan de knoppen gezeten. Nee. Het is een leuk plaatje toch, Maserati, een strawberry lover. Wij moeten eens even kijken wat we gaan doen zo meteen met de illegale 13.
2: Ja, heb je al een illegale 13 gevonden?
0: Nee, zijn er al dingen binnengekomen daar of niet?
1: Nou, er komt inderdaad van Ed, die zegt Richard Attenborough, die is vandaag 100 jaar oud geworden. Een fenomeen toch? Songs met betrekking tot natuur of jungle of zee.
0: Oh ja.
1: Geen dieren, maar hun leefgebieden, habitat, zoiets.
0: Vind je wel grappig.
1: Ja. Hakuna Matata gaan we dan natuurlijk op één zetten.
0: Is het zo?
1: Nee.
0: Jungle Love kan natuurlijk.
2: Natuur.
0: Desert.
2: Dat is hem.
0: Kan.
2: Alles natuur.
0: Sahara.
1: Ja, of, en dat, is de, dat komt nu binnen, Marcel die appt dat, naar het verlenen van jouw Maserati Strawberry plaat. Voor de illegale zendtijd liedjes met strawberries of anders fruit.
0: Fruit, fruitige blaadjes.
1: Ja.
0: Kan ook. Bob mag het zeggen.
2: Nee.
0: Nee,
2: joh. Ik moet een beslissing nemen. Natuur.
0: Natuur, hè? Ja, dat vind ik natuur. Ook een leuke. Ja, ja. Dat vind ik grappig. Ja.
2: Er zijn ook allerlei milieudoelen bijgesteld en zo. Natuur, dat is wel interessant. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Zullen we het nog even over Danny Vera hebben met Marlon Pichel?
0: Zeker.
2: Ja, ja. Ze stonden vanmiddag bij ons in de studio. En iedereen, vriend en vijand, zei wauw. Wat is het mooi.
0: Dat is mooi, hè? Ja, ik ga het er nu bij pakken. Want dat heb jij hier gezegd dat het erin staat. En het staat erin.
2: Ja. Try Again. De twee stemmen die elkaar

0: Ja man, twee stemmen die elkaar vinden. En zelf ook verbaasd zijn dat ze elkaar zo vinden. Ja, vertelden ze, ja. Danny Viro, Vera, Marlon Pichel en Try Again.
1: Heel erg mooi. Liedjes over natuur, uitgezonderd dieren.
0: Ja, zo uitgezonderd.
1: Of niet? Nou ja, dat kan ook. Het mag ook een liedje. Ja, maar dan krijg je de leeuw en dan krijg je de olifant. Dat mag ook allemaal.
2: Ja. Maarten die appt al The Lion Sleeps Tonight. Maar, ja. Ja,
1: precies.
2: Ja.
1: Ja, goed, dat mag allemaal.
0: Nee. Niet. Gewoon eventjes. We moeten een statement maken. Wat gaan we doen?
1: Ja, ik zou het niet doen, want anders dan wordt het allemaal dierenliedjes natuurlijk.
0: Maar wat wil jij dan?
1: Ja, de liedjes over de natuur natuurlijk. De desert, over de...
2: Oh, Toto, Africa.
1: Dat is een land.
2: Ja, oké. Goed punt.
1: We moeten het ruim. Ik denk dat we het thema ruim moeten inschieten.
2: Stuur maar gewoon wat.
1: Nee, natuur gaan.
0: Nee, we moeten even, ja. Human nature.
1: Nature.
0: Natuur, ja. Telt die?
1: Ja, regen kan ook, is een natuurverschijnsel. Ja. De aarde kan natuurlijk ook. Dus,
2: Earth,
0: Wind. Wind.
1: Ja, wind. Fire. Ja, dus fire kan ook. Ja, dat kan allemaal. Dus die kant moeten we volgens mij opzoeken. Okay.
2: Dus ook alles van Earth, Wind en Fire.
0: Ja, dat kan ook. Dus ook alles van Earth en Fire.
1: Earth en Fire mag ook, ja. Illegale 13, zometeen na het nieuws van 12 uur.
0: Geen het is een vrije opdracht, hè, begrijp ik.
1: Ja. Zeker, het is een vrije opdracht. Dit was de rest van deze vrijdagavond. Tot zo! Ja.
3: Hoi. Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Aldi. Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
3: Even over later.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. Dan is Veronica weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Niet aan de baas vertellen hoor.
10: Shut up and listen.
8: De illegale zendtijd.
11: Exact 6 minuten na middernacht. De illegale zendtijd op Radio Veronica met de illegale 13. We hebben zojuist besloten dat het thema natuur is. Uitgezonderd dieren.
12: Oké, okay. Succes. Ja. Ja, er komen heel veel appjes ondertussen op, gelukkig.
11: Ja, er komen echt heel veel appjes binnen. En het is ook echt wel te doen. Ik zie echt heel veel leuke suggesties binnenkomen. Maar inderdaad, als we aan dieren gaan beginnen, dat wordt helemaal niks. Want dan zitten we straks alleen in de olifanten en de tijgers en dat soort dingen. Dus dat is, maar de wildlife, die mag natuurlijk wel.
12: Kijk.
13: Hey, Paul McCartney.
11: Ja, precies. Of de Talking Heads kan natuurlijk ook. Maar het is ook leuk om de leefgebieden van die dieren te doen. En dan kom je uit natuurlijk bij, onder andere de jungle.
13: Ja.
11: Toch?
13: Jungle Love, Time.
11: Jungle Love, Time zou zomaar kunnen. Ik dacht zelf, zullen we beginnen met Guns N' Roses? Welcome to the jungle.
12: Ja, dat is welkomstliedje.
11: Ja, dat is welkomstliedje.
13: Ja.
11: Gaan we daar starten? En dan gaan we kijken of we de lijst samen zetten. We hebben je hulp nodig, hoor ik al. Ja. Geen dieren, mensen. Geen dieren.
8: Veronica.
14: De illegale 13. Veronica.
13: De natuur zonder dieren. Ik vind het nog steeds gek, hè? Oké, als dat de consensus is, doen we het daarmee.
11: Oké. Een klein miertje mag misschien wel.
12: Een miertje?
11: Een diertje. Een mier. Ja, een mier, dat mag. Geen grote dieren.
13: Adam and the Ants. Ja. Dat is de enige manier.

0: Welcome to the jungle. Kleine diertjes, ja.
1: Rob vindt het nog steeds ingewikkeld, hoor ik.
2: Daar komt bij.
1: Oh ja.
2: Als we de biet gemaaid tellen. Ja. Hij was best wel oud, hoor. Eigenlijk mezelf. En dat rit in de 70s, Chuck Rock.

0: Ja. Eind 50's was het geen hit. En in de jaren 70 ineens weer wel. Joe Rock, Henk Mizell.
1: Jongens, dat is er. Ja. Even overleggen. Marion die appt. Ja. The Seed 2.0 van The Roots.
2: Ja.
1: Dat is puur natuur.
2: Zeker.
1: Mag dat dan?
2: Ja, dat mag.
1: Oké, top. Ja. Ja. Nee, die zet ik hem in het lijstje.
2: Dan kunnen we die straks draaien. Ander woord voor jungle?
0: Bush.
1: Nee, ik nou.
0: Oké, Bush. Ja. Ja, hij is dicht zo, ja. Je draait met James of the Cold Gun, toch?
2: Ja.
0: Moeten we daar niet de live-uitvoering van draaien? Want die is veel beter.
2: Moeten we de live-uitvoering daarvan draaien? Ja. Het is toch echt... ja, het is ook natuur, puur natuur natuurlijk. Hè? Ja, hier precies. Ja.
3: Daar is die al. Applaus.
0: Och. Ja. Dat was een EP'tje van Kate Bush. Daar stond de Damn Heavy People op. En dat was goed. Dat werkte. Maar stiekem kochten wij de single eigenlijk voor dit. De live-uitvoering van James and the Cold Gun. De finale van The Voice is nog steeds bezig.
2: Oh, echt?
0: Ja. Zullen we Fatsy Blink zo even bellen als...

0: zo'n singeltje. Damn Happy People. Ja, Damn Happy People Live. En dit was de andere kant. En daar kocht het een beetje voor. James and the Cold Gun Live, Kate Bush.
1: Nummer 11.
0: Ja, Jungle Love, Bush.
1: Bush, inderdaad. Bush. Zo is het maar net. De Voice finale is nog steeds bezig. Oh, ik wist helemaal niet dat
0: nog steeds.
1: Het, nog steeds. Moet de Vette verbellen? Is die aan het kijken?
0: Ja, die is aan het kijken. Die zegt, kan eigenlijk niet. Het is nog steeds bezig.
1: Freddy is.
0: Freddy!
2: Hey.
0: Freddy!
2: Hallo!
0: Hallo! Ja, jij zit nog steeds te kijken en is het serieus nog steeds bezig, The Voice?
2: Ach, het is net afgelopen. Het duurde en het duurde en het duurde en het duurde en het duurde maar. Oh, en dan weer die coaches. Dan had je Willy Wart op met een lulverhaal. En dan kwam Ilse de Lange en die zei: oh, wat leuk! En dan had je zichzelf een freak. Ach, wat was ik zwanger, hè? En dan die naam, die zat natuurlijk: ja, ik ben heel erg goed. En dat hield maar niet op. En dan die coaches ook nog eens een keer. Die nog een keer moesten oproepen op een van die kandidaten te stemmen. Het was verschrikkelijk.
0: En er kwam geen einde aan.
3: En je hebt het toch uitgekeken.
1: Je hebt het toch uitgekeken.
2: Ik heb het begin gezien. Ik heb het einde gezien. Want de rest is allemaal onzin, weet je wel. Dat weten jullie ook wel. Maar ja, Jezus is dan weer het ene Ruben. Uit Team Suzanne en Freek. En dat is een soort Muffet en Soms, maar dan van de debiele kant. En die wint het. En dan denk ik, ach, de middelmaat wint weer. En de nummer 2, Stefan. Wat een artiest is de jongen uit het team die naam. Dat de jongen komt toevallig uit Utrecht. Aha.
1: Ja.
2: En die is goed, die gozer. Maar ja, daar staat die Ruben daar. En dat is een jochie uit de polder. En die doet alsof die Memphis en Son is fris. Zonder alle banjo's erbij. En ja, die wint het. Nou, dankjewel Nederland, we zijn er weer. Dit is de Voice of Holland.
0: Ik heb in het begin even ingetuned. Die hele artistieke jongen. Is dat een van die twee of niet, Fred?
2: Ja, die Stefan. Ja, vanaf het begin.
0: Dat is Stefan.
2: Ja, dacht ik ook echt van, nou, hij ziet er een beetje uit als een beetje jaren 80 artiest. En had ook zijn houding. Viel me nu al mee. Hij heeft een heel mooi liedje gezongen van Rufus Wainwright ook. Soort Tide of America. En dat doet hij geweldig. En dat is ook een beetje. En dan zit Willy Wart al met een of andere mokkel uit Iran. En dat meisje, dat zingt wel een heel irritant kutliedje voor de oma. Want die is niet te bereiken. Ze kijken met z'n allen naar de maan. Want ja, omdat het internet uitgevallen is. Ja. Begint ze dan overal oma te zingen. En de kandidaten van Ilse de Lange, dan denk je bij jezelf, jij moet gewoon met de McDonald's gaan werken, want je kunt niet. Dat is het niveau. En ze deed een partij ingewikkeld. We doen het helemaal. Ik hou van die man, hè. Dat weet je ook wel op. Maar we hebben hem vanaf het begin gestart. Maar die zit dan. We hebben het allemaal voor de muziek gedaan. Dan denk je, het klinkt toch maar reet. John de Mol heeft gewoon gezegd: Goos die Ruben. Die klinkt als Muffet en Soms. Dat ken ik toch. Dat kan mooi op Radio 10. Top! Die gaat winnen.
1: Het werd weer heerlijk genuanceerd.
2: Ja. Nou, ik werd ook vooral hysterisch om het duurde maar. En het duurde maar.
1: Lichtelijk ook.
2: En dan draaien jullie lekker Kate Bush. En dan denk ik, godverdomme, zo kan het ook, weet je wel.
0: Precies, zo kan het ook. Maar even voor ons, voor ons beeld. Die hele artistieke jongen, dat is nummer 2 geworden. En nummer 1 is dus.
1: Ja. Dat weet niemand.
2: Ruben uit het team Suzanne Vleek. En het is hem enorm gegund, hoor. En die jongen, weet je, dat is echt zo'n jongen uit de Hollandse klei. Ik begrijp het ook wel een beetje. Ja. Niet al te gek. Niet te hysterisch. Niet te opvallend. Gewoon een Nederlandse artiest. Punt.
0: Moeten we er wat van uitzenden? Of zeg je moet wat van iets anders uitzenden?
2: In godsnaam zit wat anders uit.
1: Ja, duidelijk. We zijn bezig met liedjes over natuur. Misschien heb je nog een suggestie voor ons lijstje.
2: Zeker. Ik zat toevallig naar een hele oude opname te kijken van Nina Hagen, Naartoe trainen. Kun je dat liedje nog herinneren?
0: Ja,
2: Sonja Barend is helaas overleden. Maar bij Sonja Barend kwamen af en toe artiesten. En ik geloof dat toen heel Nederland A met zijn bek open zat. Want ze had twee hele grote oorbellen. En dat waren eigenlijk een soort zuigspenen. En ze trok haar smoel open. En iedereen dacht, what the fuck? Wat gebeurt hier allemaal? Nou, dat liedje, naar toetrainen van Nina Hagen.
1: Fantastisch, op nummer 10.
0: Dankjewel, Fred. The Voice of Germany. Ja.

0: Natuurtrouw, Nina Hagen, de zoon van Vincent Koning, vraagt zich af of dit een nieuwe System of a Down is. Hij vindt Nina heel opmerkelijk. Ja, fantastisch. Wat een goede plaat. Dankjewel Fred voor deze bijdrage. We zijn bezig met de platen over natuur. Vanwege het 100ste verjaardag van Sir Richard Attenborough.
1: Ja, nee, we hadden David moeten zeggen, toch?
0: Wat?
1: Ja, we zeiden Richard.
0: Maar oh, sorry, David. Ja, sorry.
1: Ja, nee, we werden net al gecorrigeerd.
0: Attenborough. Ja. Hij heeft een wesp gekregen.
1: Wat?
0: Hij heeft een wesp gekregen cadeau.
1: Oké. Okay.
0: Dan word je 100 en dan krijg je een wesp cadeau.
1: Mijn leven of een dode?
0: Dat weet ik niet. Het is een verjaardagsgeschenk van het Natural History Museum in Londen.
1: Ja.
0: En hij heeft een wesp gekregen. Ik weet niet of die in een doosje. Dus ik had het klein wel. Ik zat wel redelijk goed met de kleine beestjes, toch? Dat wel mocht.
1: Serieus?
0: Hij heeft een wesp gekregen.
1: Hoort je fang 100 om een...
0: Om een wesp te krijgen. Dat is toch fantastisch. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Kleine beestjes mogen wel. We zijn kleine beestjes. Praten over natuur. Zullen we Adamant gewoon even zien?
1: Hey.
0: Kleine beestjes.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ja, nummer 9.
2: Meer een neuker als je het fout keert.
0: Ja, precies. Die platen over dieren mogen niet, maar platen over natuur wel. Geef ze door via de app van Radio Veronica. Stellen wij ze samen in een lijstje. De illegale 13. En we hebben er al een paar gehad. Zo'n stuk of 4. Dit is nummer 5. Adamant, Goody Two Shoes.

0: zijn platen over natuur aan het draaien.
1: Oh.
0: Van wie kwam hier ook weer?
2: Ik zat het altijd zoeken, maar...
0: Dat is oké, ik kan die vinden. Fields of Gold, natuurlijk, die mag ook meedoen. Het is ook een natuurverschijnsel, dus...

0: Sting. Fields of Gold. Stel Rob daarvoor. Rob, ben je er nog of niet? Niet te geloven.
1: Even voor de duidelijkheid. Rob zit vanuit Almere, zijn studiootje daar. Maar die zit daar 3 radioshows door elkaar te doen, geloof ik.
0: Ja, hij stuurde net het nummer van Ilse door.
1: Ja.
0: Om Ilse nog even te bellen. Dan moet hem Fred misschien ook eventjes aan de lijn nemen nog. Dat is leuk. Maar we gaan eventjes... of is Rob Snurk jouw geurkje doen? Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen.
1: We kunnen ook gewoon Ilse bellen, kijken wat... Ja. Waarom we er bellen?
0: Ja, waarom we er bellen? Ja, goed. We zijn bezig ondertussen ook nog met een illegale 13 liedjes over natuur. Vanwege
1: natuurlijk.
0: Het 100-jarig bestaan van...
1: bestaan ook. Zijn verjaardag.
0: Zijn verjaardag.
1: Ja.
0: De 100ste verjaardag van... Het is een wesp naar hem vernoemd. Hij heeft niet een wesp gekregen.
1: Oh, dus... Er heet een wesp nu David.
0: Ja.
1: Nou.
0: Dat is toch leuk?
1: Kan je een liedje over maken?
0: Het is Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River.

0: Nummer 7, illegale 13 liedjes over natuur of natuurverschijnselen. Anita Wiersma, die kwam met deze aan Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River.
1: Hey. En alles begint met een zaadje.
0: Ja. Marion, die wilde deze horen. Seed 2.0.

0: live. Jeroen droeg hem aan de bloem. En even aan mijn moeder vragen plaatjes over natuurverschijnselen. Daar zijn we mee bezig.
1: Wel creatief, hoor.
0: Hij is zeker creatief. Het zaadje werd een bloem. Zeg, is het zover, denk je?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Test 1, 2.
0: Het is behoorlijk stil in Almere. Dus ik denk dat we deze even moeten doen. Rob staat waarschijnlijk nu zijn tanden te poetsen. Hoort nog net een laatste tonen van dit nummer.

0: bijna bij de top 3 aangekomen. Maar niet voordat we deze hebben gedraaid op nummer 4. We kunnen alles draaien van de Little River Band. En dat is waar. Dus we kunnen gewoon kiezen wat we willen van de Little River Band. En dit is nou toevallig
1: jouw favoriet.
0: Mijn favoriete plaatjes van de Little River Band. Ja, Reminiscing. In de illegale 13.

0: Little River Band, een reminiscing. Wat een rare fade-out zit er in deze plaat, zeg. Dat het niet langer duurde, ik heb niet de albumversie gedraaid.
1: Nou, jij vertelde laatst waar
0: de fade-out guy. Ja, de fade-out guy die op de factuur stond. Dat was de man die de drugs kwam brengen. Zo konden ze de drugs gewoon op de factuur zetten.
1: Fedis?
0: Fedis? Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, ik denk misschien heb je drugs bij je.
0: Nee.
1: Oh, nou ja.
0: The Wild Wild Life. Dat is ook een natuurverschijnsel natuurlijk. Wild Life. Talking Heads hebben daar een liedje over gemaakt. En die komt op nummer 3.

0: Wild Life hoort daar zeker bij. Oh, we spoelen even terug. Habatee.
1: Nou, dat krijgt mij al wat.
0: Ja, wat is dat nou?
1: Toch mee
0: naar
1: natuur.
0: Even terug naar de jungle. Zouden geen dieren doen. Zit hier wel een aap in deze plaat.
1: Nou, oeh. Nog eens?
0: Jungle Love.

0: Mars in the Time en Jungle Love op nummer 2 in ons lijstje. Daan, we moeten heel eventjes naar het nieuws. Ja. Anders dan krijgen we daar weer...
1: Ja, Daan die wordt boos.
0: Daar zit Daan inderdaad klaar.
1: Ja, Daan is het klaar.
0: Die zit al te zijn dat we op moeten schieten. Dus dan doen we daarna nog eventjes nummer 1. Wat zou het zijn? Hoort het zo meteen.
2: Veronica. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Dan is Veronica weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen.
0: Dankjewel aan. Wij zijn bezig.
1: Ja.
0: Met het laatste staartje van de illegale 13 van deze week. Ging over natuur, omdat Sir David Attenborough 100 jaar is geworden.
1: Ja, wij hebben nog dat mooie verhaaltje heeft hij over ons.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat heeft hij. Dat is zijn cadeautje aan ons geweest.
0: Dat is zijn cadeau. Hij heeft een wesp gekregen, maar wij zijn gewoon. Wij hebben gewoon. We hebben gewoon door hem ingesproken.
1: Nou, precies.
0: Ons programma hier, luister maar.
4: Here, on what appears to be an ordinary Friday night, we encounter something rather extraordinary. Deep within the landscape of the airwaves, a rare species emerges. Known for its exceptional taste in music, this small but powerful group has a remarkable ability to hold listeners captive all evening long. They are known as Yanez, Rob, and Daniel. Rock and roll by nature, nerdy by instinct, unpredictable in behavior, yet utterly undeniably music-minded. They do not follow playlists. They do not obey convention. They trust only instinct, curiosity, and the unmistakable pull of a great record. There are 3 of them. At least, that is all we can observe for now. But listen closely, because this species may be far larger than first assumed. If you feel the rhythm, if you recognize the sound, if this speaks to you, you may already be one of them.
0: Zelfs maar dit.
1: Ja.
0: Dit is wat mij betreft de nummer 1 in dat lijstje. Kel King.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen en klanten hadden allemaal